0: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Ludo uit Opdam.
2: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
3: Ik ben Arme, ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Anna uit Purmerend.
5: Ik ben Christian uit Amstelveen.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 3 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.
10: Let me say the sense, baby.

0: Ik ben Ingrid uit Alkmaar.
1: Ik ben Koos en ik kom uit Hoofddorp.
2: Ik ben Merel van den Kamp, ik kom uit Monnikendam.
3: Ik ben Melvin uit Den Helder.
4: Ik ben Karin, ik kom uit Castricum.
5: Ik heet Bas en kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 4:00.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU, CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: Het is 5:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek. De

0: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
1: Hoi, ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar. En ik wens je een mooie dag.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op een eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar hier en daar ook wat bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik ben er weer.
5: De ontbijttafel.
6: Met Pieter Kok.

0: Tracy met When Smokey Sings. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege vrijdagochtend. Maar het is wel vrijdag.
1: Hey, bijna weekend.
0: Je staat er al met 1 been in. Het is 3 juli en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
0: Jongens, ik kan er niet vroeg genoeg bij zijn.
4: Verzoekjes vrijdag.
0: Het is namelijk ook verzoekjes vrijdag. Ik heb zo zin in.
2: Ik ook.
0: Ja, eigenlijk al de hele week zit ik er een beetje naar uit te kijken.
2: Oh ja?
0: Ja, omdat ik al van tijd tot tijd even een appje langs zie komen dan. En, of ik hoor nog eens een plaatje dat ik denk, wauw, lekker.
2: Ja, welke dan? Waar hoop je op?
0: Daar ga ik niet zeggen. Maar ik wil gewoon iedereen helemaal de vrijheid geven, tot op zekere hoogte, voor het zelf bedenken. Gewoon een plaatje voor verzoekjes vrijdag. Mocht je niet weten wat het is, dan heb je nog nooit op vrijdag tussen 9 en 10 geluisterd. Want dan draai ik alleen maar wat jij wil horen hier bij NH.
2: Enig.
0: Ja, er is alleen
2: dat.
0: Ja, er is wel een voorwaarde inderdaad, Frank. Bedankt. Je ging al die kant op. En dat is namelijk dat die knijter vrolijk moet zijn. Want er is al mooie muziek genoeg. Maar vrolijke muziek komt daar nog maar eens om.
2: Nou, inderdaad, vind ik ook.
0: Ja, toch? Mm-hmm. Ik weet niet of je de nieuwe muziek van Madonna hebt gehoord. Bijvoorbeeld al, die heeft weer nieuwe muziek uitgebracht.
2: Is het tragisch?
0: Nou, het is in ieder geval niet zo vrolijk als het had gekund.
2: Jammer, misschien kunnen we dat nog even als feedback aan haar doorgeven.
0: Ja, dat is misschien een goed idee.
2: Madonna?
0: Had anders gekund. Ja, mooie muziek is al genoeg.
2: Ja, hebben we niet meer nodig.
0: Ze heeft een plaat gemaakt met Martin Garrix onder andere. Hè?
2: En die staat wel bekend om treurige muziek.
0: En met Stromae. Nou ja, kijk, ik zeg niet dat dat treurige muziek is. er zit heus wel een upbeat tempo in.
2: Ja.
0: Maar vrolijk is wat anders. Vrolijk is gewoon wat anders, jongens.
2: Heb je een accordeon nodig voor vrolijk?
0: Bijvoorbeeld.
3: Accordeon?
0: Dat zou heel goed kunnen. In jouw geval wel, Anne.
2: In mijn geval wel.
3: Ja, maar niet verplicht, toch?
2: Nee hoor.
3: Nee, oké. Okay. Niet dat als er geen trekzak in zit, dat je dan helemaal...
0: Nee. Laten we niet de trekzak nu opeens bovenaan stellen.
3: Nee,
0: als,
3: dat we dat wel even duidelijk
0: no
3: hebben.
0: Trekzak, then no vrolijke muziek. Nee,
2: dat
0: weet ik heel goed wel. Weet ik heel goed wel. Kessieke, no, Jody Bernal, geen accordeon. Wel vrolijke muziek.
2: Jammer.
3: Precies.
0: Ja, dat is de kans.
3: Ga je altijd draaien.
0: Ja, kun je gewoon draaien. No brainer. Lekker, zit in.
5: Goeiemorgen, gaat het nu met jou?
0: Best wel lekker, bedankt.
5: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nou, graad of 15, kom op.
5: Goeiemorgen, het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goeiemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkopquizzen na Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

0: Cliff Richard met We Don't Talk Anymore.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor.
1: De krantenkopquiz.
0: Moet hier nou echt voetbal aanstaan, jongens? Hebben jullie nou voetbal aangezet?
2: Wat dan?
0: Hoezo zitten jullie voetbal te kijken? Wat voor wedstrijd is dit?
2: Het is nu op.
0: Maar wat voor wedstrijd is dit?
3: Zwitserland-Algerije.
0: Ja. Moet dat nou echt aangezet worden hier in de studio? Raak afgeleid.
2: Echt waar?
0: Ja.
3: Hoe mooi, nou, kijk je maar een andere kant.
0: Nou goed. Krantenkop is veel belangrijker dan die voetbal. Dat ze nu nog aan het voetballen zijn. Hè? Ongelooflijk. Zullen die moe zijn?
2: Veel te vroeg, denk ik, ja, ook. Allemaal ballen.
3: Ja, denk je dat.
0: Goed. Drie krantenkopjes krijg je van mij. Eén ervan echter is helemaal niet waar. Aan jou de vraag welke. Je mag het doorgeven via 088 850 51 52. Voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Best wel lekker om die op de vrijdagochtend binnen te slepen. Want als je hem op de vrijdag wint, dan...
2: mag je het hele weekend houden.
0: Wat een verrukking.
2: Lekker, man.
0: Ja, joh. Dus ga er maar voor. Laat me maar weten welke krantenkop is er niet waar. Drie stuks, komen ze aan.
1: Kop 1.
0: 21-jarige automobilist Hartleers. Rijbewijs na 6 uurtjes alweer kwijt.
1: Kop 2.
0: Nieuw onderzoek, dubbele punt. Roggen kunnen rekenen.
1: Kop 3.
0: Gevlekte gladde haai komt zeer dicht bij de kust. Belgische badplaats. Oeh. Nou, ja, als hij waar is, hè. Eén van deze drie is namelijk niet waar. Maar de vraag is, welke is dat? 088 850 51 52. Daar laat je het weten. Via de app kan dat gewoon. Voor de eer van de ontbijttafel het hele weekend lang. Is het vandaag kop 1. 21-jarige automobilist Hartleers. Rijbewijs na 6 uurtjes alweer kwijt. Is het kop 2. Nieuw onderzoek. Dubbele punt. Roggen kunnen rekenen. Of is het nummertje 3. Gevlekte gladde haai komt zeer dicht bij kust Belgische badplaats.
1: De krantenkopquiz.
0: 088 850 51 52. Voor die eer van de ontbijttafel is het koppie 1, koppie 2 of is het koppie 3?

0: Sister Sledge met He's the Greatest Dancer.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je daarnet drie krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld welke is er niet waar. Ik label ze nog één keertje voor je op. Het is voor mij ook een vrijdagochtend tenslotte. Drie stuks dus. Laten we maar eens even kijken welke er niet waar is en wat je ingestuurd hebt.
1: Kop 1.
0: 21-jarige automobilist Hart Leers. Rijbewijs na 6 uurtjes alweer kwijt.
1: Kop 2.
0: Nieuw onderzoek. Roggen kunnen rekenen.
1: Kop 3.
0: Gevlekte gladde haai komt zeer dicht bij kust Belgische badplaats. Nou, één van deze drie is dus niet waar. Laten we even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin bij Erwin, Els, Karen, Cynthia en Paul. Die dachten dat kop 3 niet waar was. Gevlekte gladde haai komt zeer dicht bij kust Belgische badplaats. Is waar bij Blankenbergen.
2: Ah.
0: Maar nou weet ik wel dat als ze allemaal een soort van, extra termen bij het woord haai gebruiken, dan is het nooit een gevaarlijke haai.
2: Is dat zo?
0: Kijk, als ze zeggen er zwemt een haai voor de kust, dan ben je echt wel de pineut. Ja. Erger nog wordt het als het de witte haai is, de grote witte haai. Want dat zijn de echte, ja, de mensenhaai. Dan heb je echt wel een probleem.
2: Ja.
0: Maar als het de gevlekte, gladde haai is, waarschijnlijk niks aan de hand. En inderdaad, hij is ongevaarlijk voor mensen. Kan 1,40 meter worden. Je schrikt nog steeds als je hem tegenkomt. Maar laten we even niet panikeren, jongens. He? Prima, gevlekte, gladde haai. Liever niet. Maar als je er dan toch één tegenkomt, dan die.
2: Dan een gevlekte? Lijkt een beetje op een steur.
0: Dat weet ik niet. Ik ben niet zo van de vissen.
2: Nee.
0: Lijkt op een steur? Nee, joh.
2: Beetje.
0: Nee, helemaal niet. Goed. Ja, je bent namelijk naar een plaatje van een steur aan Google op dit moment. Ja. Heel ander beest. Maakt niet uit verder, maar toch leuk dat je meedoet. We gaan door naar Christian, Frank, Nico, Lidie, Rodi en Marije. Die dachten dat kop 1 niet waar was. 21-jarige automobilist Hart Leers. Rijbewijs na 6 uurtjes alweer kwijt. Klopt gewoon, helaas. Aangehouden na een overtreding bij Den Bosch. Je had drugs gebruikt.
2: Oh.
0: De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Moet je niet doen.
2: Nee.
0: Nee.
2: Hè, stom.
0: Ze testen dat ook tegenwoordig. Ook bij de kleinste verkeersongelukjes en dergelijke. Even testen.
2: Is drugstest ook blazen?
0: Dat weet ik niet.
2: Is dat anders?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb wel verhalen gehoord van mensen die inderdaad daadwerkelijk... ook al hadden ze een paar dagen daarvoor drugs gebruikt... dat ze daar alsnog op gepakt werden.
2: Oh ja?
0: Ja. En dat is niet fraai hoor. Mag je een tijdje niet auto rijden en zo?
2: Nee, dat is niet lekker.
0: Onhandig.
2: Maar ja, met drugs rijden ook niet.
0: Nee, dat moet je sowieso niet doen. Goed, dan gaan we door naar de kop die niet waar is. Dat is vandaag kop 2 natuurlijk. Nieuw onderzoek. Roggen kunnen rekenen. Nee, het gaat om giraffen. Die kunnen simpele sommetjes oplossen. 2 bakken met wortels. 1 voller dan de ander. En dan hadden ze extra wortels in eentje gedaan. En dan gingen ze het optellen. En dat konden ze wel. Dat snapten ze wel een beetje iets van.
2: Wat leuk.
0: Ja, alleen het aftrekken ging niet goed.
2: Oh, ja, dat kan gebeuren.
0: Ja, met zulke lange poten. Volgende snap het allemaal wel. Goed, zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel en het applaus is voor John, Gerrit, Arnold, Chantal, Bert, Koos, Tim, Ans, Gea, Gieske, Saskia en Mirjam. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: ben Bakker Barry uit het altijd zonnige Den Helder.
1: Ik ben Noor en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben personal trainer Stijntje en ik woon op Eiburg.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 6:30 en in Grotebroek is het 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De zoektocht naar een derde slachtoffer van de explosie in Huizen gisteravond heeft niks opgeleverd. Dat meldt de veiligheidsregio. Gisteravond werd er nog lang doorgezocht in het afgebrande pand, maar tevergeefs. Hulpdiensten hadden aanwijzingen dat er nog een slachtoffer zou moeten zijn, maar is dus niet gevonden. Of er nu nog iemand onder het puin ligt, dat is niet bekend. Gisteren ontstond er een grote brand en een explosie in een huis aan de Gooilandweg. Door de explosie moesten uiteindelijk 12 huizen worden ontruimd. De geëvacueerde bewoners zijn door de gemeente opgevangen in een nabijgelegen verzorgingshuis en mochten gisteravond wel weer naar huis toe. Verkeer op de A1 in het Gooi moet vanaf vandaag rekening houden met lange files. De snelweg is de hele zomervakantie dicht en dat levert veel vertraging op, denkt Rijkswaterstaat. Maar het kan niet anders, zeggen ze daar. De snelweg is toe aan grote onderhoud en ja, dat is een enorme klus.
6: Ja, we hebben gewoon echt die 6 weken ook wel nodig, omdat we en de bovenlaag van het asfalt vervangen en de onderlaag helemaal. Het asfalt helemaal
5: echt
6: kaal maken en dan weer op moeten bouwen.
5: Ja, dat is dus een heel werk. De weg gaat vanaf vanavond 11 uur dicht. En die afsluiting is tussen knooppunten Eemnes en Muiderberg. Alleen de rijbaan richting Amsterdam praten we dan over. Richting Amersfoort blijft die gewoon open. Vluchtelingen in de opvang in Loosdrecht worden nog altijd geïntimideerd door boze demonstranten. Die staan vaak voor de deur omdat ze tegen de opvang daar in Loosdrecht zijn. Ja, dat verhaal kennen we inmiddels. Veel vluchtelingen vinden dat erg vervelend. Maar deze bewoner trekt zich daar eigenlijk niet veel van aan.
7: Sometimes we hear bad words from the people who protest outside. But I don't care. Because I think I trust the police here in this country. I don't think nothing will happen.
5: Ja, we mochten gisteren binnenkijken daar. En het was een open dag. En er waren veel journalisten en we konden ook de vluchtelingen spreken dus. En vrachtautochauffeurs die nog altijd wachten op een tolkastje krijgen geen boete. Dat zegt de RDW.
8: Er is nog wat leveringsachterstand en daarom heeft de minister ook besloten tot een coulanceperiode. Er is dus nog een week coulance dat je nog, als je geen kastje hebt en je hebt het kastje wel voor 1 juli aangevraagd, dat is belangrijk, dan gaan wij daar nog niet op handhaven.
5: Nou, dat valt weer mee dan, want sinds 1 juli moeten vervoerders een kastje achter hun voorraad hebben dat erbij houdt hoeveel kilometers ze rijden. Ze betalen dan tol per gereden kilometer. En hiervoor staan langs de weg nieuwe hoge camera's. Boetes kunnen dus oplopen tot €800.
4: Zo.
5: Dit is een kilometerheffing voor de
4: vrachtwagen. En ze krijgen een hele week respijt.
5: Ja, inderdaad.
4: Wauw, wat chic. Ja, er is een leveringsprobleem, maar dat is binnen 3,5 werkdag opgelost. Ja. Dus dat komt wel goed.
5: Ja, nou ja, het is. Ik had dat eigenlijk helemaal niet zo op mijn netvlies staan dat vrachtauto's tol moeten betalen. Nou zit ik ook niet zo heel vaak in zo'n Scania, maar
4: toch best wel even. Ja,
5: best wel even winnen. Ja.
4: Ja, maar gelukkig kun je geen extra kilometers opbouwen op de A1. Want
5: nee,
4: die is
5: dat
4: dicht.
5: Valt mee.
4: Maar wacht heel even nog, want dan wil ik even, naar terug als dat mag.
5: Ja.
4: De A1 gaat dus dicht.
5: Ja.
4: En dan rijd ik vrij regelmatig overheen.
5: Ja.
4: Ik heb. Ja, en ik zal wel weer niet goed opletten.
5: Heb je geen
4: ik
5: bord
4: heb
5: gezien?
4: Dus echt weer geen bord gezien, jongens. Ik heb toch geen. Terwijl ik ga daar elke dag rijden.
5: Rij jij daar tussen Eemnes en Muiderberg? Nou, en of rij jij daar?
4: Nou, en of rij ik daar, toch?
5: Is, precies, jouw stukje.
4: Nou, dat nogal.
5: En
4: dat is vanaf Eemnes richting Muiderberg.
5: Ja.
4: Daar gaat die dicht. Hele A1.
5: Hele A1, een week of 6.
4: Nou, maar dit is. Ja. Oké, nou dan ga ik wel niet meer naar huis. Dan blijf ik al gewoon hier vanaf.
5: Dat vind ik wel gezellig, Piet.
4: Dat is trouwens vanaf nu dus. Want je zei al dat het vanaf vandaag is.
5: Ja, vanaf ook vanavond. Dus je mag
4: vanaf vanavond ook mag wel naar huis.
5: 11 uur gaan ze die hekken neerzetten.
4: Ah ja.
5: En dan mag
4: prima, ja. Dan blijf ik al hier voortaan. Dan
9: even snel je tandenborstel ophalen intussen.
5: Ja, dat kan. Je kan nog een handsopje en je tandenborstel dus halen.
4: Ik kan maandagochtend ook nog hier naartoe rijden. Dat is op zich ook fijn. Maar dan moet ik hier 6 weken blijven.
5: Ja, inderdaad. Nou ja, Piet.
9: Prima, hartstikke leuk. Zet je hier even een tentje op, toch?
4: Dat is wel zo. Ja.
5: Dat is toch hartstikke gezellig.
4: Er is hier toch helemaal niemand in dit kantoor de komende 2 maanden. Dus wat dat betreft.
5: Nou, kom je nog lekker tot rust ook.
4: Ja, dat is eigenlijk ideale vakantie. Nou, bedankt. Bedankt, Rijkswaterstaat.
5: Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl. Weer nog even vakantieweer hoor, Piet, hier in de studio. Overdag schijnt flink de zon en is het nog droog ook. Het is 19 tot 24 graden. En ook in het weekend nog aangenaam zomerweer met zon en wolk.
4: Nou, lekker. We gaan ervan genieten. Dankjewel, Frankie.

0: Sniffen the Tears met Driver's Seat.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: 6:15 op die vroege vrijdagochtend. En als jij nog even lekker kunt omdraaien in je bed. Ja, terwijl de frisse lucht door je raam naar binnen stroomt. Ik kan het me wel voorstellen hoor. Even de dekens nog over je heen slaat. En god, wat lig je lekker. Maar dik is dan al die Noord-Hollanders die alweer keihard aan het werk zijn. Hè, om heel Noord-Holland weer draaiende te houden en te krijgen. Ik noem een bakker, een vrachtwagenchauffeur, een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vanochtend starten we de dag sportief met Stijntje in Amsterdam. Stijntje, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Pieter.
0: Jij bent er alweer helemaal klaar voor natuurlijk, hè?
2: Ja, joh, ik zit alweer gepoetst en gewassen. Zit ik klaar om weg te stuiven.
0: Ja, want voor de mensen die jou niet kennen, onbegrijpelijk, punt 1. Punt 2, jij bent personal trainer, Stijntje.
2: Ja, klopt.
0: En jij gaat zometeen weer de zweep erover gooien bij iemand.
2: Ja, zeker. Zeker. Ja, ik heb vanochtend een late start, hoor. Ik hoef pas om 7:00 de deur uit. Meestal ben ik echt om 5:30 al weg, maar... vandaag was het uitslapen geblazen en heb ik 4 groepjes van 6 personen. Dus het zijn allemaal small group trainingen. Ja. Dus ik begin om 7:30 en ik ben ergens rond 12:00 middags weer klaar.
0: Ja, precies. En dan is het ook weekend, of niet?
2: Ja, min of meer. Ik moet nog even wat administratieve dingen. Ik heb wat zomertrainingjes voor iedereen klaar liggen.
0: Dus oh, tuurlijk. Mensen die gewoon rustig even op vakantie willen en geen gezeur aan hun kop willen van jou. Daar ga je een zomertraining aan meegeven. Oh ja, ik heb trouwens nog iets voor jullie. Ik heb hier de zomertraining. En zie je die koppies? Zie iedereen een beetje mentaal instorten op dat moment?
2: Ja, vrouw, laat me met rust. Dat is echt, mensen leven er ook van op. En oh, ja? Je benadert het echt helemaal van de verkeerde kant.
0: Daar heb ik al vaker last van.
2: Ja.
0: Oké, nou, jeetje. Dus er zijn ook mensen die er heel blij mee zijn. Ik denk, ik zou echt niet weten hoe ik anders 20 push-up moest doen op de vakantie.
2: Nou ja, kijk, dit is een soort van Big Sister is Watching You. Want ik doe ook altijd een soort van zomeruitdaging. Dat ze bijvoorbeeld een sportieve oefening met een typische vakantiemoment kunnen gaan combineren.
0: Oh, de polsbeweging met een glas rosé, zeg maar.
2: Ja, dat is dat keur ik dan licht af. Nee hoor. Nee, maar bijvoorbeeld walking lunches naar het zwembad. Ontbijten in een plank, whatever.
0: Ontbijten in een plank?
2: Ja, joh, why not? En hangt een beetje vanaf wat je op je bord hebt.
0: Ja, precies. Dus met yoghurt en druiven. Ja. Wel lastig.
2: Ja, nou, druiven zou wel lukken, toch?
0: Ja, druiven zou wel lukken. Ja, daar heb ik ook wel weer gelijk. Oké, goed idee. Doen we dat wel weer. Doen we dat wel weer. Ik vind het allemaal prima.
2: Helemaal leuk.
0: Maar het is wel lekker op zich dat het momenteel ook niet zo ontzettend heet meer is, toch? Om je oefeningen te doen.
2: Dat is wel fijn. Ja.
0: Het was wel echt veel van het goede.
2: Het was echt heel warm. En de ene kan er beter tegen dan de ander. Kijk, het is ook een beetje zo, als je altijd de hitte met sporten vermijdt, dan raak je ook niet echt geacclimatiseerd, hè?
0: Nee, dat is natuurlijk niet, zo.
2: Ik wil niet op radio promoten dat iedereen de hitte moet gaan sporten.
0: Nee, zeker niet.
2: Nee, absoluut niet. Maar helemaal vermijden is ook niet altijd handig. Dus weet je, en dan nog, het is wel zo dat de ene meer zweet dan de andere, of ze hitte beter kwijt kan.
0: Ja, nou ja, maar en goed. Prima toch, dat hoort gewoon bij. En,
2: dit is wel lekkerder weer, dat vind ik ook.
0: Ja, en als het dan inderdaad zo heet wordt, dan moet je maar wat eerder op de dag beginnen. Zoals jij eigenlijk standaard al doet.
2: Juist, dat helpt.
0: En zit er voor jezelf ook nog een bepaalde vakantieperiode aan te komen, Stijntje?
2: Ja, zeker. Volgende week woensdag begint in de middag mijn vakantie. Ik geef ochtends een training.
0: Tuurlijk.
2: Maar en dan 's middags, we hebben 2 delen in de vakantie. Mijn man en ik gaan met z'n tweeën, onze kinderen willen niet meer met ons mee.
0: Nee, anders moeten ze de hele tijd in een plank druiven gaan lopen eten met jou. Ja. Ze al walking lunchend naar het zwembad. Zoek het even uit, man.
2: Dat is wel opgezegd, jongen, dat wil je allemaal niet.
0: Maar goed, jullie gaan met z'n tweetjes.
2: Ja, en dan gaan we eerst over 4 dagen gaan we diagonaal door Nederland fietsen, op de racefiets.
0: Vrouw, pak toch gewoon eens een keer de trein.
2: Ja, nee joh, het is leuk.
0: Oké,
2: Maar het is wel 650 kilometer. Dus
0: zo groot is Nederland niet eens.
2: Nou, wel hier de diagonaal doorheen gaat, joh. We starten ergens in Zeeuws-Vlaanderen.
0: Ja.
2: En we gaan naar Pieterburen.
0: Stadskanaal,
2: naar Pieterburen. Ja, en dus dat is 650 kilometer in 4 dagen. Dus nou ja, het is lekker door het zappen. Dan komen we even terug in Nederland, in Amsterdam.
0: Ja.
2: En dan gaan we naar Albanië. Daar gaan we 8 dagen in de bergen wandelen.
0: Ben ook net in Albanië geweest.
2: Ja, dat is mooi, hè?
0: Nou, het is vrij krankzinnig ook, vind ik. Maar goed, het ligt ook aan het gezelschap.
2: Het hangt er vanaf waar je zit.
0: Ja, ik was met het hockeyteam van mijn zoon. En we waren naar Tirana en we hebben alle kroegen uitgespeeld. Dus,
2: nou ja, goed. Oh mijn god. Het was een heel ander soort
0: vakantie, denk ik.
2: Ja, ik ga ergens in een herdershut met de schapenkaas omhoog zitten. Dus dat is een ander gevoel, jongen.
0: Ja.
2: En heel veel hoogtebeetjes pakken. En dan ga ik nog, gaan we samen naar Macedonië. Naar het, ik geloof het meer van Ohrid. Ik weet niet of je het zo uitspreekt, maar maakt niet uit. En dan gaan we toch wel daadwerkelijk proberen een week te liggen.
0: Echt? Ga je dan een week niks doen?
2: Nou, dat gaat me niet lukken. Ik ga natuurlijk ook wel hardlopen en dingen doen. Ik vind het gewoon heel lekker om te bewegen. Dus dat blijf ik gewoon doen thuis.
0: Schat, je hebt helemaal gelijk. Dit is een hartstikke goed idee. Maar ik ben zo blij dat ik niet met je mee hoef.
2: Het zou toch wel eens leuk zijn, Pieter. Dat zou echt een goede reportage worden, man.
0: Nee, maar dan zou het voor mij gewoon werk zijn. Dan schrijf ik die uren en dan kan ik daarna gaan liggen. Dat vind ik prima. Een idee.
2: Ja, Oké. Deze uitdaging is een goede.
0: Ja, ik ga binnenkort een docu maken over het leven van Stijntje. Nee. Ik heb er nu al zin in. Je hebt me getriggerd. We gaan kijken waar het probleem zit in de docu. Waarom jij niet stil kan zitten. Dat vind ik een goed idee.
2: Nou, of waarom jij niet zoveel beweegt. Ja. Dat kan ook een probleem zijn, hè? Laten we het even omkeren.
0: Is je man eigenlijk al wakker?
2: Ja, die is wakker.
0: Is hij bij jou in de buurt toevallig?
2: Ja, die zit hier beneden. Hoezo?
0: Nou, mag ik hem even aan de telefoon?
2: Ik zal eens even vragen. Even kijken.
0: Hoe heet je man eigenlijk? Ik heb geen idee, Stijntje.
2: Oh, weet je, je hebt echt pech. Hij zit op het toilet.
0: Oh, ja. Pech voor mij, mazzel voor jou.
2: Niet het moment om
0: dat kan ik me voorstellen. Dan ga ik volgende keer wel aan hem vragen hoe de vakantie geweest is. Goed?
2: Oh, dat is een goed idee.
0: Daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Moet je even op vrijdag bellen, want dan ben ik nog in huis.
0: Ja, dan gaan we dat zo doen. Daar heb ik nu al zin in. Goed, Stijntje, ik ga je niet langer van je werk houden. Nog even de zweep erover in Amsterdam. En daarna de zweep erover bij jezelf in heel Europa, om het zo maar te noemen. Maar ik ga je natuurlijk ook feliciteren met recht. Je bent de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met heel veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088 850 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de

0: Braxton's met The Boss. Je luistert naar de ontbijttafel bij NH. Het is 7:05. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En daarna wil ik het even hebben over auto's.
1: Oh,
0: ja.
1: Geen verstand van.
0: Nee, dat is oké. Maar van het gedeelte waar ik het over wil hebben met je, heb jij wel verstand.
1: Oh, leuk.
0: 100% van overtuigd.
1: Oké, goed. Ja,
0: auto's, Anne, verstand. Je hoort het zo na de Eurythmics met It.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2, hier bij NH.
3: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
6: Landbouw Vakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
7: Ik ben Christine en ik woon samen met mijn Fred, met een D, op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam-Oost.
8: Ik ben Caroline en ik woon in Amstelveen.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De zoektocht naar een derde slachtoffer van de explosie in Huizen gisteren heeft niks opgeleverd. Dat meldt de veiligheidsregio. Gisteravond werd er nog lang doorgezocht in het afgebrande pand, maar tevergeefs. Of er nog iemand onder de puin ligt, is niet bekend. Justitie is gestopt met het onderzoek naar een vreemd ongeluk op de Bloemgracht in Amsterdam. Een vrouw kreeg daar een volledig bankstel op haar nek. Ze brak haar nek ook, maar ja, de politie krijgt niet boven water hoe dat bankstel nou naar beneden is gevallen. En verkeer op de A1 in het Gooi moet vanaf vandaag rekening houden met lange files. De snelweg is de hele zomervakantie dicht. En dat levert veel vertraging op. Weg gaat dicht vanaf vanavond 11 uur, zeg ik er nog even bij. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
9: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
13: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
9: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
14: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
9: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
2: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
15: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
21: De ontbijttafel.
22: Met Pieter Kok.

0: Ilse de Lange met I'd Be Yours. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 7 op die vroege vrijdagochtend. Maar het is wel vrijdag.
1: Bijna weekend.
0: Je staat er al met één been in en dan is het ook nog eens een keer...
2: Verzoekjes vrijdag.
0: Ja, ik wil het maar gewoon maar meteen met de deur in huis.
3: Graag.
0: Het is Verzoekjes vrijdag. Dat betekent dat jij, ja jij, tussen 9 en 10 bepaalt wat ik, ja ik, ga draaien hier bij NH. Dat kun je alvast doorgeven via 088 850 51 52. Er is één voorwaarde. Hij moet knijtervrolijk zijn.
3: Heel.
0: Mooie muziek is er al genoeg, maar vrolijke muziek komt er nog maar eens om. Dus mag je alvast insturen. Wordt ja. gewaardeerd. Een reden erbij, helemaal leuk, maar hoeft niet per se.
3: Nee hoor.
0: Nee.
3: Mag ook gewoon omdat je het leuk vindt?
0: Ja, als jij het maar leuk vindt, als je het stom vindt, dan zou ik hem niet aanvragen. Dan draai ik hem opeens. Helemaal balen. Anne, je bent erbij voor redactie en productie. Good morning.
4: Hallo.
0: Hallo. En Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
5: Hallo, goedemorgen.
0: Fijn dat je er ook bij bent. Jongens, ik heb opeens een theorie gekregen over auto's.
4: Oh ja.
0: En dat komt eigenlijk door de parkeergarage hier beneden. Want we hadden het er vanochtend vroeg even over. Ik sta op een andere plek geparkeerd dan normaal. Ik heb gisteren televisieopnames gehad. Heb ik spullen mee? Moet ik in een hok duwen? Nou, kom ik op een ander plekje. En dan zie ik opeens weer andere auto's. Mm-hmm. Want iedereen zet zijn auto op altijd dezelfde plek neer. Als je de kans hebt. Ja. Toch? Dat is wat er gebeurt in een parkeergarage. En dan doe je dat of thuis. Als je thuis je auto parkeert, wil je dan eigenlijk het liefst voor de deur. En soms is de plek bezet en denk je, ah, balen. Maar ja, dat is dan maar even zo. Toch? Mm-hmm. Ja. En toen zat ik te denken aan, en wat valt mij nog meer op? Ik weet bijvoorbeeld van de mensen die hier in het pand werken, wie welke auto rijdt. Mm-hmm. Want dat op een of andere manier heb ik dat aan elkaar gekoppeld. Want als ik dan zag dat er iemand aan het werk was, dan zag ik ook een bepaalde auto staan. En zo gaat dat dan in mijn hoofd, wordt dat een ding. Maar toen viel mij opeens iets op. Namelijk, ik heb een theorie.
5: Oh.
0: Ik denk dat mensen een auto kopen waar ze op lijken.
3: Net als met honden.
0: Net als met honden. Of je gaat dus op je auto lijken, dat zou kunnen. Maar ik kan me een oud collega van mijn vader herinneren. Die had een Mitsubishi, dat was één gezicht. Dat was één gezicht met zijn auto.
5: Mitsubishi, daar heb je zo'n drie van die wiebertjes.
0: Hij had een beetje zo'nzelfde, net zoals de bumper, zo'n lip had hij.
5: Oh, ja.
0: Ik kan me precies herinneren.
5: Ja, ja.
0: En toen dacht ik, ik snap wel dat je voor deze auto gekozen hebt. Want kijk, het is in de spiegel, weet je wel. Ja. Dus je bent wat je rijdt.
5: Ja, maar dat
3: is
5: sowieso.
3: Dat zo?
5: Ja, je bent wat je rijdt.
0: Ja,
5: absoluut.
0: Maar ik denk dus
3: vind
0: ook
3: ik bij dat... jou niet.
5: Nee.
3: Nee, nee, bij Frank. Frank heeft altijd hele onaardige auto's, vind ik.
0: Ja, Frank is op de...
5: Dat is eigenlijk een compliment, maar ook een beleving.
0: je wil Frank niet tegenkomen op de snelweg. Nee, hoor. Dan is het wel lul, hoor, denk ik.
3: Maar hoezo? Lijk jij op jouw auto?
0: Nee, ik denk dus dat iedereen... Ik weet niet of het bij mij het geval is. Kijk,
5: want jij hebt zo'n... Die grote van jou doet dit, hè?
0: Lijkt wel. Maar ik rijd altijd in het kleine autootje. En volgens mij lijkt
5: hij.
0: Ja, volgens mij lijkt
3: hij. Kijkt ook een beetje onaardig, toch?
5: Ja, die heet en die is wel lief.
0: Ja, dus, hij is hartstikke lief.
5: Waar. Kijkt hij ook zo.
0: Let daar maar eens op. Kijk maar eens om je heen. Jij lijkt ook op de Fortje van jou, man.
3: Vind je dat? Ja, jij lijkt wel aardig.
0: Maar jij bent ook aardig. Je bent hartstikke aardig. Wie zegt dat jij niet aardig bent?
5: Het is wel geinig, Piet. Ik heb hier toevallig laatst met Anne een gesprek over gehad. En toen heb ik haar geappt. Als je een auto zou zijn, dan is het een Renault 4.
0: Oh, nou ja, precies. Je lijkt wel. Ja,
5: is
0: precies.
5: Waar, ja, absoluut. Ja,
0: maar goed, jij zit dus helemaal in mijnzelfde idee. Dat mensen op hun auto lijken.
5: Inderdaad, of de auto op de mens gaat lijken. Maar dat lijkt me sterk eigenlijk.
0: Ja, wie het eerst is. Dat is allemaal
5: Maar
0: ik denk dus dat we herkennen vaak gezichtjes in auto's.
5: Mm-hmm.
0: Want toch? Jij zegt ook, boze auto's en lieve auto's, dat soort dingen.
5: Ja.
0: En als je dus in een garage loopt om te kijken of je een auto wil kopen, dan ga je op zoek naar je eigen gezicht.
5: Inderdaad.
0: Ja, dat doe je dus.
3: Is dat zo?
0: Dat denk ik, ja.
3: Ik heb nu een hele onaardige, ik heb een leenauto.
0: Ja, maar dat telt niet.
5: Nou, beginnen toch al te zien.

0: Fleetwood Mac met Don't Stop.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Oh jongens, ik had het hier een paar dagen geleden al over. Ik heb, ik heb hier hele hoge verwachtingen van. Ik kan niet anders zeggen. Ze noemen het zelf revolutionair. Een nieuwe zomerhit. Op Instagram zeggen ze het daar. En een nummer dat volgens hen zomaar de deuren van AFAS Live zou kunnen openen. Wat best wel ballsy is, maar prima. Ik heb het natuurlijk over de knaller van het duo Ray en Berend. En daar ga ik zo een stukje van laten horen. Maar eerst eens eventjes de mannen zelf aan de lijn. Ray, Berend, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Hoe is het, jongens?
3: Goedemorgen, man.
0: Zijn we al een tijdje wakker?
3: Nee, ik ben bijna nog wakker van gisteravond, zeg maar. Dus,
0: Oké. Berend, dat was jij die ik als laatste hoorde. Vertel eens, wat heb je gisteravond gedaan dan?
3: Ja, het is een beetje laat geworden, maar het gaat... Hoor je mijn stem?
0: Nog? Ja, je klinkt prima, hoor, eigenlijk.
3: Nou ja, nee, dat is... ik sta nog bijna half... Ik lig met één been nog in mijn bed, zeg maar. Dat gaat eerlijk. Dat is goed dat je belt.
0: Mooi zo. Jongens, jullie hebben een ode geschreven aan het fluitje. Het kleine biertje, eigenlijk.
3: Ja, klopt, ja, inderdaad.
0: Het,
3: ja,
0: moet ook de zomerhit van 2026 worden. Ray, ik ga even naar jou. Hoe staat het ervoor? Hoe gaat het? Hoe gaat het met de streams? Hoe gaat het met de downloads? Noem het allemaal maar.
3: Nou ja, het gaat hartstikke hard. Het wordt allemaal net opgepikt, weet je wel. En het is gewoon leuk dat we weer een interviewje kunnen doen. En dan luisteren er ook weer mensen naar. En we hebben contact met leuke mensen om door te bouwen, zeg maar. Dus we willen wel echt naar de AFAS. Dat is wel echt wel de
0: bedoeling. Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
3: Dat gaat gebeuren.
0: Ja, je moet het inderdaad een beetje over jezelf afroepen natuurlijk. En Berend, ik kwam jullie tegen via onze lieve collega's van AT5. Die hebben er wel een neusje voor. Die zitten er altijd wel bovenop. Hoe zijn jullie met AT5 in contact gekomen eigenlijk? Kennen jullie daar iemand of hoe is dat gegaan?
3: Nee, ze hebben ons eigenlijk een berichtje gestuurd van... En Sammy is toen langs geweest bij een cafeetje. En toen heeft hij gewoon dat interview afgenomen. En ze hebben ons eigenlijk een berichtje gestuurd, ja.
0: Ja, precies. Zij zagen gast, jullie hoor. Gewoon... Sammy, hè, van AT5. Ja,
3: heel
0: zeker.
3: Leuk gast.
0: Hadden jullie ook, toen je bezig was met het maken van een nummer, een fluitje op of twee misschien wel?
3: Nou, mogen we het eigenlijk zeggen, Ray? Hoor je mij ook, Ray, of niet?
4: Ja, ik hoor jou ook. Ja.
3: Oh, je hoort mij ook nu.
0: Ja. De techniek staat voor niks, jongens.
3: Zo bizar, hè, hoe dat werkt.
0: wat wou je wel of niet vertellen?
4: Ja, zeg het maar gewoon, Piet.
3: Nou, we hadden wel een paar fluitjes op, ja.
0: Ja, en toen kwam opeens het idee van... wij moeten gewoon een zomerplaatje gaan maken met z'n tweetjes. Door de grachten varend van Amsterdam met een fluitje in de hand. En jullie hebben het eigenlijk in de basis over het feit... dat één fluitje niet zo'n probleem is, toch?
4: Nee, kijk, je moet gewoon lekker genieten, weet je wel. En, dat je denkt van, doe er nog maar eentje. En wie weet wat voor allemaal verhalen je dan allemaal mee nog krijgt, weet je wel. Het gaat gewoon dat je net even...
3: Dat je ineens een hele leuke avond hebt, zeg maar.
4: Ja, precies.
0: Ja, voor het weet heb je een topavond en sta je pas met één been in je bed om 6:15 ochtends.
3: Ja, dat is geen hoge discussie, hè?
0: Ja, nee, precies. Ja. Het is natuurlijk ook een echte zomer voor een fluitje, want het is de hele tijd maar prachtig weer. Het is ontzettend warm geweest. Merken jullie dat een beetje meehelpt, Ray, wat dat betreft?
4: 100%. Het mooie weer, dat helpt echt. We vinden het erg jammer dat het Nederlands elftal was uitgeschakeld, want dat hielp ook heel erg hard. Maar we vinden allemaal nieuwe manieren om mensen gewoon lekker deze topknallen te laten luisteren.
3: Dus ik denk bij Ray dat als de zon schijnt, dan gaat hij in één keer meer lachen. Dan is alles verdriet weggetrokken uit zijn tenen, weet je wel.
4: Ik ga lachen, maar ik ga glimmen.
3: In één keer gaat hij rondlopen.
0: Waar kennen jullie elkaar eigenlijk van, Berend?
3: Nou, we kennen elkaar van zomerkamp. We zaten vroeger bij elkaar op de basisschool, zeg maar. En hij is vanuit een andere school gekomen. En toen
0: zag je hem binnenkomen, toen dacht je, dat is mijn gammer.
3: Nou, hij was moedervet vroeger.
4: Ja.
3: Dat is echt zo. Hij was echt een heel lief ventje, hoor. Maar gewoon, hij viel een beetje buiten de boot, zeg maar.
0: Okay.
3: En toen heb ik toch wel een beetje...
0: Onder je vleugels.
3: Toen zijn uiteindelijk vrienden geworden. En ze hebben natuurlijk wel een zinnig talent. Weet je wel.
0: Ja, want wat een stem, hè?
3: Wat een stem, het is niet normaal. Het is niet normaal. Het is een soort opera-zanger gemixt met André Hazes of zo.
0: Ja,
3: Nou, joh.
0: Ja, dat zijn lieve woorden, reet, hoog op de vroege ochtend. Ja, jongens, ik geniet ontzettend hiervan. Ik krijg ook een klein beetje... kennen jullie ze? Guillermo en Tropical Danny? Want deze vibes krijg ik ook een beetje.
3: Guillermo en Tropical Danny?
0: Ja.
5: Ja, ik heb dat wel eens gehoord. Dat is van Brice Ananas, ja.
3: Oh, toppertje. Ja, ja. Oh ja, leuk. Ja, hele leuke jongens ook.
0: Ja, toch?
3: Leuk nummer. Leuk nummer.
0: Ook een goede zomerrit geworden wat dat betreft. En ja, ook over een drankje. Dus nou ja, goed, dat is het gevoel wat ik erbij heb. En ik ben blij dat jullie een lans breken voor het fluitje. Want daar mag best een beetje meer aandacht voor komen, toch ook?
3: Toch, gewoon een beetje liefde naar het fluitje toe.
0: Ja. Jongens, ik heb gewoon zin om hem te draaien. Let the music do the talking. Willen jullie hem zelf even aankondigen? Dat is misschien wel leuk.
3: Ja, gaan we weer?
5: Oké, dan gaan we. Lieve luisteraars van het radioprogramma, hier is het allerleukste nummer van de zomer, de nieuwe zomerhit. Samen, Ray? Fluitje! Ja.
3: Fluitje!
0: Jongens, dank jullie wel dat we even mochten bellen op de vroege ochtend. Zet hem op en we gaan van jullie horen.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Ik ben Rob uit Herengewaard.
7: Ik ben Bettina uit Alkmaar.
8: Ik ben Ger uit Dirkshoorn.
9: Ik ben Evelien uit Broek en Waterland.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 7:30 in Boerdijk, is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De zoektocht naar een eventueel derde slachtoffer van de explosie in Huizen gisteravond heeft niks opgeleverd, dat meldt de veiligheidsregio. Gisteren werd er nog lang doorgezocht in het afgebrande pand, maar tevergeefs. Hulpdiensten hadden aanwijzingen dat er nog een slachtoffer zou zijn, maar is dus niet gevonden. Of er nog iemand onder het puin ligt, nou, dat is niet bekend. Gisteren ontstond er een grote brand na een explosie in een huis aan de Gooilandweg in Huizen dus. Door de explosie moesten 12 woningen worden ontruimd. De geëvacueerde bewoners werden opgevangen in een verzorgingstehuis, maar konden gisteravond wel weer naar huis. Van het getroffen huis is echt niets meer over. Vluchtelingen in de opvang in Loosdrecht worden nog altijd geïntimideerd door boze demonstranten. Ze staan daar vaak voor de deur omdat ze tegen de opvang daar in Loosdrecht zijn. Dat verhaal is bekend. Veel vluchtelingen vinden het niet fijn, maar deze jonge man die er woont trekt zich er dan maar weer weinig van aan.
13: Sometimes we hear bad words from the people who protest outside, but I don't care because I think I trust the police here in this country. I don't think nothing will happen.
12: Ja, ik denk dat er niks kan gebeuren omdat hij de politie vertrouwt. Er zijn trouwens ook veel hartverwarmende reacties voor het AZC in Loosdrecht. Zo kregen de bewoners daar tienduizenden kaarten. Het blijft onduidelijk hoe het enorme bankstel op de nek van een vrouw aan de Amsterdamse Bloemgracht terecht is gekomen. Vorige maand gebeurde dat. Viel een deel van een bankstel uit het raam daar op een toevallige passant. Vreemd ongeluk. Het slachtoffer brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Wie die bank naar buiten gegooid heeft, blijft onbekend. De politie heeft geen idee en het bewijs ontbreekt. Er zijn eigenlijk geen getuigen. Justitie is dus gestopt met het onderzoek. Met het slachtoffer gaat het intussen wel iets beter, maar, zegt ze, de oorzaak van het ongeluk weten, dat zou wel helpen bij het mentale herstel. Vrachtautochauffeurs die nog wachten op een tolkastje krijgen nog geen boete. Dat meldt de RDW.
14: Er is nog wat leveringsachterstand en daarom heeft de minister ook besloten tot een coulanceperiode. Er is dus nog een week coulance dat je nog, als je geen kastje hebt en je hebt het kastje wel voor 1 juli aangevraagd, dat is belangrijk, dan gaan wij daar nog niet op handhaven.
12: Ja, sinds 1 juli moeten vervoerders namelijk een kastje achter de voorruit hebben dat bijhoudt hoeveel kilometers er gereden wordt. En ze betalen dan tol per gereden kilometer. Hiervoor staan langs de weg nieuwe hoge camera's. Nou, en boetes kunnen oplopen tot 800 euro, maar die worden dus nu nog niet geschreven. Nog even wat ander verkeersnieuws, want rij je geregeld op de A1 in het Gooi, dan moet je vanaf vandaag, vanavond, rekening houden met lange files. De snelweg is namelijk de hele zomervakantie dicht en dat levert veel vertraging op, denkt Rijkswaterstaat. Nou, het kan niet anders dat hij de hele zomervakantie dicht gaat, want hij is toe aan groot onderhoud en dat is een enorme klus.
15: Ja, we hebben gewoon echt die 6 weken ook wel nodig, omdat we
6: en de bovenlaag van het asfalt vervangen en de onderlaag helemaal. Ja, het asfalt helemaal echt kaal maken en dan weer op moeten bouwen.
12: Ja, en dat is een heel klusje. Vanaf vanavond 11 uur wordt de snelweg afgesloten tussen Eemnes en Muidenberg, die knooppunten. En het gaat dan alleen om de rijrichting richting Amsterdam als je uit Amersfoort komt. Als je vanuit Amsterdam gaat, dan blijft die gewoon open.
11: Ja, maar dat stukje hebben we namelijk al gehad.
12: Ja,
11: een tijdje geleden hebben ze daar natuurlijk dichtgeknikkerd. Toen hebben ze daar de hele tijd lopen rommelen.
12: Ja, dan was dat niet gewoon vorige zomer. Was dat,
11: dat zou best dus kunnen.
12: Enorm gedoe ook met heel veel werkzaamheden toen.
11: Ja.
12: Gaan we nu nog even dunnetjes overdoen. Je kunt dus omrijden bijvoorbeeld op Flevoland. Hè. Moet je zo over de Hollandse brug, even een stukje door de polder. Gekke hoekje maken.
11: Ik heb geen idee wat je nou zegt.
12: Dan moet je even zo dat over de Hollandse brug, zo hoekje door de polder.
11: Ja. Dit is buiten de provincie zeker?
12: Ja, dat klopt wel. Ja, Flevoland. Nee,
11: daar kom ik er liever niet.
12: Dan moet je nog geld wisselen. En,
11: ik moet trouwens zonder gekheid ook bij de slagboom van Utrecht dan inderdaad nu. Als ik terug naar huis wil, moet ik via binnendoor...
12: Via Utrecht?
11: Nou, nee, Loosdrecht, maar de provincie Utrecht kom ik dan wel in terecht. Hè, even per ongeluk.
12: Piet, dat zou wel zeker zijn.
11: Ja, ik doe dat ook niet voor mijn lol, jongen.
12: Hou rechts, rustig aan.
11: Precies.
12: Ordels om.
11: En dan hopen dat je na een tijdje weer gewoon lekker in Noord-Holland bent, toch?
12: Ja hoor, dan valt het wel weer mee. En als je het spannend vindt, mag je altijd bellen. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
11: Frank's nummer voor iedereen die met hem wil bellen is 06. We gaan naar Jan Visser voor het weer. Jan, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Pieter.
11: Jan, is er nou gisteren een beetje water gevallen of viel het eigenlijk wel mee? Want ik had het idee hier in Hilversum toen ik wegreed dat er nog wel een beetje iets van een buitje was. Maar toen ik thuis kwam, toen had het daar echt niet veel geregend, hoor.
15: Nee, zo 1, plaatselijk 2 millimeter is er gevallen.
11: Oké, okay, ja, dat is een beetje veel. Ja.
15: Nee, is niet veel, maar toch wel wat.
11: Ja, meer dan niks.
15: Ja, klopt. En gistermiddag werd het op de meeste plaatsen vrij snel droog. Kwam de zon er weer aan te pas. Nou, en op dit moment is het tamelijk zonnig in Noord-Holland. Er kan wel wat bewolking gaan ontstaan. Maar er zijn toch behoorlijk wat zon vanochtend en ook vanmiddag. Periode met zon blijft verder droog. En de temperatuur komt aan de kust uit op 20 graden. Elders worden 22 graden, misschien in het Gooi net 23. En de wind is meest matig en bij Texel af en toe vrij krachtig. En die waait uit het westen. Morgen dan, we hebben te maken trouwens met een uitloper van een sterke Azorenhoge drukgebied dat ten noordwesten van Spanje ligt. Aan de zuidflank ervan zit grote hitte, maar daar hebben wij weinig mee te maken voorlopig. En morgen opnieuw een mooie dag. Zei het dat er iets meer bewolking is, want het trekt een warmtefront over de Noordzee naar het oosten. De lucht wordt wel wat vochtiger. Er kan dus wel wat bewolking overdrijven, maar het blijft waarschijnlijk droog. Misschien het noorden van de provincie soms een beetje motregen, maar het zal niet heel veel zijn, hoor. En temperaturen morgen, die gaan wat hoger zijn. Het wordt op Texel zo rond de 21 graden. En in het zuiden van de provincie 24, wellicht 25 graden.
11: Oh, kijk eens.
15: En ook geregeld zon dus ook. Het is een mooie dag. En de wind waait meest matig uit het westen aan de kust. Is de wind af en toe vrij krachtig.
11: Eigenlijk hebben we hartstikke mooi zomer weer gewoon, hè, Jan, op deze manier.
15: Klopt, ja, zeker. Ja.
11: En of dat op deze manier ook door blijft gaan, daar gaan we het zo meteen over hebben, goed?
15: Ja.
11: Tot straks.
15: Tot straks, Pieter.
11: Zometeen jouw kans op kaarten voor de Museum Stoomtram. Horen, Medemblik bij Dingen met Dario. Na Phil Collins en Two Hearts.
16: Goed.

0: Counting Crows met Vanessa Carlton en Big Yellow Taxi.
1: NH, ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is precies 7:15, hoogtijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152... om zo kans te maken op kaarten voor de museumstoomtram, horen, medemblik. Twee stuks kunnen van jou zijn. Moet je me wel vertellen waar Dario het hier over heeft?
4: Als ik deze mis, kan ik iemand niet even geluk wensen.
0: Ja, als je daar net mee hebt gekeken met de beelden, want we waren hem hier alvast even aan het doen, de opgave. Dan zou je het kunnen weten, want we hebben het uitgebeeld. En dan druk ik me voorzichtig uit.
4: Als ik deze mis, kan ik iemand niet even geluk wensen.
0: Als ik deze mis, kan ik iemand niet even geluk wensen. Ja, het is echt een Dario-kronkel, hoor, deze.
4: Als ik deze mis, kan ik iemand niet even geluk wensen.
0: Of als je, maak het makkelijker voor je, hoor. Kom ik aan, het is vrijdag voor jou ook, snap ik wel. Als je deze niet hebt, mag je ook bedenken.
4: Als ik deze mis, kan ik iemand niet even geluk wensen.
0: Als je deze niet hebt, kun je niet even iemand geluk wensen. Wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Met Ans.
0: Ans, goedemorgen. Wat denk je dat het antwoord is?
5: Een telefoon.
0: Een telefoon? Goede optie, even kijken. Is het niet? Helaas. Volgende keer beter.
4: Als ik deze mis, kan ik iemand niet even geluk wensen.
0: Nou, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Ja, goedemorgen met Jos.
0: Jos, goedemorgen.
6: Ik denk een verjaardagskalender.
0: Een verjaardagskalender, helemaal geen gek idee. Even kijken. Is hem ook niet. Nee.
6: Jo,
0: mazzel Jos.
4: Als ik deze mis, kan ik iemand niet even geluk wensen.
0: Het is geen telefoon, het is geen verjaardagskalender, maar wat is het wel? 088-850-5152.
4: Als ik deze mis, kan ik iemand niet even geluk wensen.
0: Als je deze mist, kun je niet even iemand geluk wensen. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Ik denk dat het je stem is.
0: Mijn stem. En wat is jouw naam?
7: Torre.
0: Wat zei je?
7: Torre.
0: Torre. Even kijken. Nee, het is niet je stem. Maar ik snap de denkrichting. Volgende keer beter, hè?
7: Ja.
0: Doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Hallo, goedemorgen met Ian.
0: Ian?
8: Ja.
0: Wat denk je dat het antwoord is, Ian?
8: Je duim.
0: Je duim. Even kijken.
4: Een duim.
0: Jawel, Ian! Als je geen duim hebt, dan kun je niemand geluk wensen natuurlijk. Ik vind het knap van je dat je het gedaan hebt, Ian.
8: Ja, dankjewel.
0: Betekent dat je twee kaarten hebt gewonnen voor de museumstoomtram Horen Medemblik. Enig idee wie je mee gaat nemen, Ian?
8: Ja, zeker. Mijn vriendin, die komt daar uit de buurt.
0: Ach, dat zal ze leuk vinden. Ik zou er maar snel gaan bellen. Jullie hebben een leuk uitje binnenkort.
8: Ja, dankjewel.
0: Fijne dag, Ian. Doei.

0: Pieter Tosh en Mick Jagger met Don't Look Back.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Ja, en degene die op locatie is, is onze eigen Samantha. Samantha, goedemorgen.
3: Goedemorgen,
0: Pieter. Ik ben jaloers op jou, Samantha.
3: Ben jij jaloers?
0: Ja, ik ben jaloers op jou.
3: Wel een beetje.
0: Ja, dit is echt mijn evenement natuurlijk, hè. Qua sfeer en qua alles erop en eraan.
3: Ja, en ga je ook heen?
0: Nee, want ik kan niet. Ik zit helemaal ramstrak vol. Geen ruimte voor. Helaas, peanut butter.
3: Nou, dan heb ik goed nieuws voor je, want het is een jaarlijks evenement. Dus blok voor volgend jaar dit weekend. Want paling roken, smartlappen zingen, kwakken, tjalken, botters, aken. Het is feest in Monnikendam en ik ben onderweg.
0: Och, wat heerlijk. Ik ben echt knijter jaloers. Maak er alsjeblieft een prachtig mooie dag vandaar. En vertel me straks alles wat er te zien is, goed?
3: Afgesproken.
0: Tot zo.

0: Shania Twain met That Don't Impress Me Much. Het is 8:05. Je luistert naar NH. Dit is de ontbijttafel. En zometeen duiken we in het nieuws in. En we hebben daarna sowieso nog een hoop te doen. Hè? We moeten het nog over van alles en nog wat hebben. We moeten het hebben bijvoorbeeld over dat het verzoekje vrijdag is. Dat vind ik nogal belangrijk. Mocht je een verzoekje alvast in willen sturen, dat kan gewoon via 088-850-51-52. Met als voorwaarde dat hij knijtervrolijk is. Maar anders draai ik hem niet.
1: Nee,
0: mooie muziek is er al genoeg. En daarna gaan we de sport induiken met onze eigen Stefan Brandhorst. Kortom, het is nog lang geen weekend, maar het is wel feest op je radio. Dit is The Delegation met Put a Little Love on Me.

0: tekst en uitleg gaat Europa in. De komende weken nemen we je mee op een muzikale rondreis langs de populairste vakantielanden. En we beginnen dicht bij huis in België.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.
3: Op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
4: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
5: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
7: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
6: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
8: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
11: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
12: Mijn naam is Erwin Klee uit Geest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
13: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 8:00, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Het blijft onbekend hoe het enorme bankstel op de Bloemgracht vorige maand naar beneden kon vallen en op een vrouw terecht kwam. Dat gebeurde dus vorige maand. De vrouw raakte zwaar gewond, maar justitie heeft geen idee wie die bank naar buiten geduwd of gegooid heeft. Ze zijn het onderzoek dus gestopt. De zoektocht naar een eventueel derde slachtoffer van de explosie in Huizen gisteravond heeft niks opgeleverd. Nou, de veiligheidsregio, er werd nog lang gezocht in het afgebrande pand, maar tevergeefs. Zelfs speurhonden gingen naar binnen. En verkeer op de A1 in het Gooi moet vanaf vanavond rekening houden met lange files. De snelweg is de hele zomervakantie dicht in de richting van Amsterdam. Hij gaat pas over 6 weken weer open. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het gironummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
18: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
17: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar, mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
19: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt en dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
17: De Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB voor de vrijdagochtend. Is het daadwerkelijk een beetje druk op de weg?
2: Nou, twee meldingen hebben we. Eén file op de A4 van Den Haag richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep 10 minuten. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen zijn technische problemen. En de weg is daar dicht.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
23: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
24: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
23: Nog niet helemaal dus.
24: Tja, die administratie. Toevallig tips?
23: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
24: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
23: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
25: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
26: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
27: Ik koos wat mij raakte.
26: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
28: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
26: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
29: De ontbijttafel.
30: Met Pieter Kok.

0: Marco Borsato met Binnen. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. En dat is volkomen terecht, want dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas, 10 minuutjes over 8 op die vroege vrijdagochtend. Dat valt wel weer mee, toch? En daarbij...
1: Bijna weekend.
0: Je zit er al met 1 been in. Het is vrijdag 3 juli en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
3: Goedemorgen.
0: Jongens, behalve een normale vrijdag is er natuurlijk ook...
4: Verzoekjes vrijdag.
0: Zeker weten. Ik zie opeens de Uptown Funk binnenkomen. Ja,
2: leuk.
0: Snap ik wel.
2: Die wil ik wel.
0: Is natuurlijk leuk. Is natuurlijk Brunootje Mars. Is knijtervrolijk, want dat is de voorwaarde bij Verzoekjes vrijdag. En dat is niet voor niks dat hij aangevraagd wordt, hè, Anne?
2: Dat nummer?
0: Ja.
2: Omdat hij in de arena staat.
0: En omdat jij heen gaat natuurlijk ook eens een beetje voor jou dan, toch?
2: Misschien vindt ze het zelf ook wel gewoon heel leuk.
0: Ja, dat zou kunnen inderdaad. Maar hij staat in de arena. Gisteren de eerste, toch? Ja. Gisteren eerste optreden.
2: Ik heb nog op geen enkel artikel geklikt. Ik wil het niet weten.
0: Ik zie je eromheen klikken, weet je dat? Je wil nog niet weten of het echt heel goed is of iets dergelijks.
2: Het komt ook heel vaak voorbij in mijn algoritme.
0: Ja, je wil het allemaal niet weten.
2: Die met mij naar dat concert gaan, gingen mij dingen sturen.
0: Dat moet je niet doen.
2: Ik wil het niet weten.
0: Nee, ik wil helemaal clean en blanco.
2: Ik wil blanco erin.
0: Clean slate wil je.
3: Je wilt toch alvast even een beetje lekker.
2: Maar dan ga ik toch niet dat hele concert al kijken?
3: Nee, niet het hele concert, maar misschien een plaatje. Dat je denkt, ja, sta ik straks ook, toch?
2: Nee, straks doet hij hem niet. Kijk, je kan ook al helemaal de setlist opzoeken, hè? Wil ik ook allemaal niet weten.
0: Nee,
2: dat doet.
0: Nee, dat snap ik wel. Dat wil je niet weten.
3: Nou, dat is toch heel gek?
0: Nee, dat vind ik. Nee, dat wil ik ook niet weten.
2: Er zijn heel veel mensen, hoor.
0: Ja?
2: Ja, ik heb gewoon een site voor setlist. Ik kan zo kijken.
3: Maar ik bedoel, dat je het niet wil weten, is toch heel gek?
0: Nee, ik vind het heel gek dat je het wel wil weten.
2: Ja.
0: Wil jij dat weten? Als je dan ergens heen gaat, dan weet je al welke liedjes je krijgt.
2: Ja,
3: ik wil gewoon even weten, staat You Can Call Me L op die lijst. Dat is alles. En anders ga ik niet.
0: Nee.
2: Okay. Echt waar? Oh nee.
3: Nee, je gaat toch naar de setlist.
0: Weet je wat irritant is? Als er dan staat van ja... En toen was het laatste nummer afgelopen en toen ging iedereen nog heel hard applaudisseren. Toen kwam je toch nog een keertje terug.
2: Dat hoort
0: erbij,
2: toch?
0: Ja, maar dan sta je er zelf en dan heb je het idee... oh, hij is echt voor ons teruggekomen. Maar dan weet je dat hij het de avond voor gedaan heeft. Weet je wel, dat vind ik allemaal van die teleurstellingen.
2: Oh ja, denk je dat altijd?
0: Dat hoef ik, tuurlijk.
2: Echt? Oh, dat heb ik nooit. No. Oké, we gaan nu even klappen. Doe jij weer, ga jij weer weg, kom je weer terug.
3: Precies, we want more roepen.
0: Ja, maar misschien doet hij wel... Kijk, Prince bijvoorbeeld. Want jullie zeggen, stop de muziek maar eventjes.
3: Ja, hou er maar eens mee op.
0: Jij, Anne, met jouw generatie.
2: Natuurlijk heel gewend. Ik heb mijn generatie voor de bus.
0: Ja, precies. Jij bent natuurlijk van de generatie. Dat dan een soort van act is waarbij je... Nou, dan applaudisseer je en dan komt hij weer terug. Er zijn tijden geweest dat Prince, als hij het naar zijn zin had ergens... dat hij gewoon nog een uur lang door ging spelen. Ging gewoon zelf... Hij bedacht nummers op het podium als het nodig was.
2: Ja, doe dat weer.
0: Nou, dat bedoel ik, maar dan is het wel
2: geinig.
0: Maak
2: er niet zo'n toneelstuk van als nu. Dat vind ik bloedirritant.
0: Ja. Oké, je vindt het dus wel irritant. Ja. Maar je vindt ook dat het erbij hoort. Hoort toch bij, zeg je net.
2: Ja, het hoort erbij. Maar ik vind dat niet leuk dat het erbij hoort.
3: Nee, precies. Nee, even kijken, heb jij om het artikel heen geklikt? Bruno Mars.
2: Nee, niet zeggen.
3: Speelt nog uren door naartoe. Ja.
0: Alleen op zaterdagen.
2: Oh.
0: Behalve als Han in het publiek staat. Zometeen lekker de sport induiken met Stefan Brandhorst.

0: CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival met Down on the Corner.
1: De sportexpert van NH, Stefan Brandhorst.
0: Vrijdagochtend, bijna 9:50. Dat kan maar één ding betekenen. Ik mag Stefan Brandhorst aan zijn staart trekken. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, leuk zeg, lekker met je vooruitblikken op het sportweekend. Het WK hobbelt natuurlijk vrolijk voort, zonder Nederland. Ja, dat mag wel duidelijk zijn inmiddels. Ben jij er al een beetje overheen eigenlijk?
2: Nou, ik moet zeggen, ik heb er nog steeds wel een beetje last van, hoor. Want je zit toch gelijk heel anders naar die wedstrijden te kijken. Eerst toen Nederland nog meedeed, dan denk je van, nou, deze tegenstander kunnen we wel hebben. Oeh, als we dit treffen, dan wordt het lastig. Ja, nu maakt dat eigenlijk niet zoveel meer uit. Nu zit je gewoon te genieten van Spanje en van Portugal-Kroatië. Dus ja, het is wel even wat anders. Maar ja, zo een paar dagen later kan ik toch ook wel concluderen, dit Nederland had ook niet zo heel veel te zoeken op het WK. Want ja, het was gewoon zwaar ondermaats. Bondscoach Ronald Koeman die heeft ook laten weten dat hij stopt. Ja, nu is natuurlijk de grote vraag wie hem gaat opvolgen.
0: Ja, er gonst nogal wat door de gang natuurlijk. Ja, ik zou zeggen, kop hem lekker in.
2: Ja, nou ja, ik zou zeggen, bel Arne Slot. Die heeft momenteel geen club, die is op vakantie. Dat zou de droomkandidaat moeten zijn. Maar ja, er zijn natuurlijk meer kandidaten. Denk aan Erik ten Hag. Sarina Wiegman wordt zelfs geopperd.
0: Vind ik dus ook. Dat zou echt zijn. Nou, dat zou ik dus stiekem eigenlijk best wel een heel goed idee vinden ook, hè? Gewoon, die heeft het wel bewezen in Engeland natuurlijk. Dat mogen we wel voorzichtig concluderen. Zou er wel een stuntje zijn. Zou ze de eerste vrouwelijke bondscoach zijn? Ergens ter wereld?
2: Bij de mannen wel.
0: Bij de mannen?
2: Ja, je ziet het nu wel een klein beetje gebeuren. Hè? Want in Duitsland hebben ze ook al ergens een vrouwelijke hoofdcoach bij Union Berlin. Dus ja, dat moet er dan toch een keer voorkomen, zou je zeggen. En waarom niet nu? Maar ja, als je Arne Slot voor het kiezen hebt, Pep Guardiola heeft aangegeven, ik wil wel een keer Oranje doen. Ja, dat zijn natuurlijk ook wel namen waar je denkt, moet ik die dan laten lopen? Dus dat wordt nog wel interessant.
0: Oké, goed. Van de opgestapte bondscoach naar zijn zoon Ronald Koeman junior. De keeper natuurlijk, bij Telstar voor de duidelijkheid. Hij had deze week wel reden tot juichen.
2: Ja, wat dat betreft wel een week van uiterste. Want zijn vader opgestapt naar Nederland-Marokko. En gisteren tekende Ronald Koeman junior een nieuw contract bij Telstar voor 2 jaar. Nou had hij wel opties om naar het buitenland te gaan, maar hij koos er toch voor om in Nederland te blijven.
3: Ja, ik heb ook met mijn gezin gesproken. Ik krijg er binnenkort een kleine bij. Dus ja, dan is het gewoon fijn ook dat je in de buurt bent. In Nederland, alles goed geregeld. Ook voor die andere kinderen die ik al heb. Ook gewoon prettig. Kunnen ze zelf de school blijven. En, dat is ook heel belangrijk in mijn keuze geweest. En vandaar dat ik hier weer ben.
0: Hoor ik hier het hart van een sportman? Of hoor ik hier gewoon een familievader die het wel lekker vindt om een beetje te keepen bij Telstar in de tussentijd?
2: Ja, vooral dat laatste, hè?
0: Ja?
2: Ja, maar dat valt ergens op wat te prijzen.
0: Ja, zeker. Ja. Alleen, het is wel een beetje van deze tijd. Toch? Of ik weet niet wat voor aanbiedingen die je had liggen. En of je voor 6 miljoen per week ergens anders naartoe kon.
2: Ja, ik kan wel raden. Dat is niet het geval. Want anders had hij dat denk ik wel gedaan.
0: Had hij dat wel gedaan natuurlijk.
2: Ja, precies.
0: Komt hij in actie trouwens dit weekend met Telstar?
2: Ja, want Telstar gaat oefenen tegen Almere City. Achter gesloten deuren in het Gelderse Epe. Dat is al de eerste oefenwedstrijd. Omdat het duel van vorige week niet doorging vanwege de hitte toen. Daar sprak ik gisteren trouwens nadat ik Koeman had gesproken. Ook met technisch manager Peter Hofstede. Die natuurlijk druk bezig is met de selectie van dit seizoen. Eerder kreeg Jeff Hardeveld een nieuw contract. Nu Ronald Koeman junior. Dus 2 sterkhouders langer weten te binden bij Telstar. En Hofstede die weet ook wat er nog meer nodig is bij Telstar.
4: Nou ja, best veel. Hè. Er zijn een aantal spelers vertrokken. De huurspelers zijn terug naar hun eigen club. Dus er is wel een positie of speler of 8 denk je dat er nog bij moet komen. Je kunt het wel invullen. Rechts centraal, op middenveld, voorin. Eigenlijk veel posities. Dus ja, daar gaan we nu hard mee aan de slag. Het is wel leuk het is fijn dat er nu wat spelers zo langzamerhand toegevoegd worden. Waardoor je iets rustiger gevoel krijgt.
2: Ja, Peter Hofstede was dat, de technisch manager van de Telstar, die dus echt voorlopig nog geen vakantie heeft. Want je hoort het
0: die
2: al.
0: Die zit naast de vak de hele tijd. Ja.
2: Ja, er moet nog het een en ander bij komen. Nou is het wel zo, hè? Telstar heeft de afgelopen jaren uit de tweede divisie wel eens wat talenten geplukt. Maar Hofstede zegt, ja, dat gaat ook niet meer zo makkelijk, want dat hebben die clubs een beetje afgekeken van ons. Dus ja, we moeten nog creatiever gaan worden. Dus ja, we zijn heel benieuwd wie er allemaal nog bij gaan komen. Want zo te horen is er nog wat werk aan de winkel.
0: Oké, zij mogen dus morgen gaan voetballen weer met wat er tot nu toe aan spelers is. Hoe zit dat met de andere Noord-Hollandse profclubs?
2: Ja, Ajax dat komt in actie tegen Panathinaikos uit Griekenland. AZ speelt om 4:00 PM op het veld van VV Dirkshoorn tegen AA Gent. En daarna gaan ze op trainingskamp. En Volendam, dat heeft zondag al de open dag. Dat is altijd een leuk evenement. Dat doen ze op het terrein van de buurman, RKAV Volendam. Om 10:30 is er ook een handtekening, of om 11:00 moet ik zeggen, een handtekeningensessie met de spelers. En dan zijn er allerlei activiteiten. En dan om 14:30 een oefenwedstrijd. FC Volendam, RKAV Volendam.
0: Nou, hartstikke goed. Genoeg te checken dus eigenlijk al door de hele sportredactie, door jullie, om een beetje in de gaten te houden wie er het sterkst voor de dag komt als het hele seizoen weer echt helemaal van start gaat, hè?
2: Ja, precies. Ja. Dus we houden het allemaal lekker in de gaten.
0: Mooi zo. Gaan er nog andere dingen gebeuren dan alleen maar voetbal in de provincie dit weekend?
2: Ja, die honkbalweek die is nog bezig, hè, met het Nederlands team. Dat speelt gisteravond tegen Italië. En ja, wat gaat er nog meer gebeuren, Pieter? De Tour de France.
0: Hey, ja! Och, ik heb zo zin in. Oh, jongens.
2: Heerlijk, toch?
0: Morgen is het Grand Départ, hè?
2: Ja, in Barcelona. Dus dat betekent opnieuw een grote ronde die buiten het organiserende land start.
0: En nu moet je dan nu even stil zijn. En even dit stukje hoor je de muziek. En dan moet je daarna weer verder praten. Weet je nog hoe het gaat? Nee, ik heb je microfoon dicht, dus ik hoor je toch niet. Nee, je moet nog even stil zijn hoor, Stefan. Je mag zo praten weer. Ach, super mooie muziek. Oké, Stefan, daar ga je weer.
2: Ja, Pieter, we krijgen een ploegentijdrit door de straten van Barcelona met de finish op de beroemde heuvel de Montjuïc bij het Olympisch Stadion. Slechts 19,6 meter.
0: Vanaf de motor, hè?
2: Ja. Helemaal achterop. Maar het mooie van deze rit is dat dit keer niet de tijd van de vierde finisher telt, maar voor iedere renner wordt de tijd individueel opgenomen. Dus dat maakt het meteen een interessant.
0: Ja, zo werkt het, jongens. Dan moet je even stil zijn, Steve. Wat doe dan?
2: Mag ik alweer?
0: Ja, nu moet je weer.
2: Zondag dan is de tweede etappe van Tarragona naar Barcelona. En dan eindigen ze opnieuw met een rondje door de stad. In totaal 17 Nederlanders die meedoen, waarvan 2 Noord-Hollanders. Julius van den Berg en Kees Bol. Ja, dat moeten gewoon 3 mooie weken gaan worden, hè, met de strijd tussen de 2 titanen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar.
0: Ja, ik verheug me er ontzettend op.
2: Wat denk jij,
0: Pieter? En Stefan, nou, dat is

eigenlijk open sollicitatie dit, hè? Voor Radio Tour de France. Jongens, bel mij. Ja. Er zijn daar al wat afgevallen de afgelopen jaren natuurlijk. En ja, als je nog eens iemand zoekt, hè, bij Radio 1, jongens, laat het vooral even weten. Nee, wat denk ik dat er...

0: Ben je er al helemaal klaar mee of valt het mee, Stefan?
1: ik weet alleen steeds niet of ik wel of niet wat mag zeggen.
0: Ja, nee, ik blijf gewoon doorpraten, joh, kan jou het schelen. Genoeg gelachen. Maar wat denk ik, Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Ja, op een of andere manier vond ik Pogacar nooit zo'n fijne vent. Maar dat is een beetje, he grew on me, zal ik maar zeggen. Ik vind hem minder vervelend.
1: Oh. Oh, je vindt hem nu minder vervelend?
0: Ik vind hem minder vervelend. Dus wat mij betreft...
1: Maar hij is ook gewoon te goed soms, hè? Dat
0: ja,
1: is ook gewoon
0: hij kan gewoon waanzinnig trappen.
1: Dat je weet van wat er ook gebeurt. Hij trapt hem op een gegeven moment een keer op zijn staart. En dan gaat hij er vandoor.
0: Oké, nou, help.
1: Dat ik weer even moet wachten.
0: Ja, nee, ik zal stoppen. Ik zal niet de hele tijd hetzelfde grap maken. Maar ik geniet me gewoon super van niet. Ik kan er niks aan doen. Rijn van den Broek, zoek die man op. Hij heeft het er speciaal voor gemaakt. Overigens, voor de mensen die dat niet weten... hij heeft natuurlijk ook deze gemaakt. Nou, ook op. Nou, ook echt op. Ik heb gewoon heel veel zin in. Valt het op, Stefan? Of want de hele WK kan me gestolen worden inmiddels, hoor.
1: Ja, maar na dit... In startje is dat hele WK toch ook eigenlijk al afgelopen.
0: Precies, bij deze afgegeven. De Tour gaat beginnen en wij danken jou. En maandag spreken we weer iemand van de sport. Stefan, dank. En geniet van je weekend, hè?
1: Zeker, maar Parijs is nog ver, hè, Pieter?
2: De sportexpert van NH, Stefan.

0: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
2: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ik ben Menno. Ik kom uit het mooie en landelijke Andijk.
5: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
6: Ik ben Rob en ik kom uit Huizen.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 8:30, in Huizen is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Het blijft onduidelijk hoe het enorme bankstel op de nek van een vrouw aan de Amsterdamse Bloemgracht terecht is gekomen vorige maand. Er viel een deel van een bankstel uit het raam daar op een toevallige passant en het slachtoffer brak haar nek op 3 plaatsen. Dat justitie nu toch het onderzoek naar die vallende bank stopt, dat valt enorm tegen, want ze had vertrouwen in de goede afloop.
10: Ik merkte dat ik echt continu de laatste weken dacht, eigenlijk al van het begin, nou, weet je, het recht zal geschieden. Of het recht zal zegevieren. Daar hield ik me echt wel zoveel mogelijk aan vast.
11: Heb je het gevoel dat ze er alles aan gedaan hebben?
10: Nee, op die dag niet. Nee.
9: Nee, want ze kreeg meerdere tips, heeft hij doorgegeven aan de politie. Maar goed, uiteindelijk is daar dus niets uit voortgekomen. En wie de bank naar buiten heeft gegooid of geduwd, of dat per ongeluk is gegaan, dat vertelt het verhaal dus nooit meer. Politie heeft geen idee en bewijs ontbreekt. De zoektocht naar een derde slachtoffer van de explosie in Huizen gisteren heeft niks opgeleverd. Dat meldt de veiligheidsregio. Gisteravond werd er nog lang doorgezocht, het afgebrande pand, maar tevergeefs. Hulpdiensten hadden aanwijzingen dat er nog een slachtoffer zou zijn, is dus niet gevonden. Of er nu nog iemand onder dat puin ligt, is niet bekend. Gisteren ontstond er een grote brand na een explosie in een huis aan de Gooilandweg. Door die explosie moesten 12 woningen worden ontruimd. De geëvacueerde bewoners zijn door de gemeente opgevangen in een nabijgelegen verzorgingstehuis. En vluchtelingen in de opvang in Loosdrecht, die worden nog altijd geïntimideerd door boze demonstranten. Ze staan daar vaak voor de deur, die demonstranten, omdat ze tegen de opvang in Loosdrecht zijn. En voor het COA zit er dus eigenlijk niets anders op dan het verhaal keer op keer weer te vertellen.
12: Gewoon uitleggen wat het is. Ze moeten ook begrijpen waarom de mensen daar staan. Op een gegeven moment ging het er heftig aan toe. En dat heeft wel impact gehad op de mensen die hier wonen, maar ook de mensen die hier in de avond moesten werken. Eerlijk gezegd wil ik mij ook niet laten intimideren door dit soort demonstraties. Wij vinden het ook heel bijzonder om met deze doelgroep te werken. Dus dat houdt ons ook niet tegen om naar de locatie toe te komen.
9: Nou, er zijn ook veel hartverwarmende reacties in het AZC daar in Loosdrecht. Zo kregen de bewoners daar ook 10.000 kaarten. Verkeer op de A1 in het Gooi moet vanaf vanavond rekening houden met lange files. De snelweg is de hele zomervakantie dicht. En dat levert veel vertraging op, denkt Rijkswaterstaat, zomaar een uur extra reistijd. Het kan niet anders, zeggen ze, want de snelweg is toe aan groot onderhoud. De weg gaat vanaf vanavond 11 uur dicht tussen de knopen te Eemnes en Muiderberg. Alleen de rijbaan richting Amsterdam is afgesloten. Richting Amersfoort blijft die wel gewoon open. En het is zover de zomervakantie begint in onze schoolregio. De ANWB verwacht nog geen massale vakantieuittocht, dus nog geen extreme drukte op de weg. Wel is het vanaf de middaguren meer recreatieverkeer op de weg. En ook de Tweede Kamer, daar gaat de vakantie beginnen. Het zogenaamde zomerreces.
8: 6 weken lang, hè, toch? Of niet?
9: Ja, volgens mij wel, ja. Ook 6 weken. Ja, dat Heerlijk. Is lekker, hoor. Voor even niet vergaderen, jongens.
8: En als ze dan tussendoor gebeld worden, dan is ze echt stront aan de knieën.
9: Ja, en dan komen ze ook wel terug.
8: Ja, ja. Dan moeten ze terugkomen van reces?
9: Als er rechts rond aan de knikker is. Ja, zeker wel.
8: Maar dat gebeurt meestal niet in het eerste reces na een nieuw kabinet.
9: Nee. Nou ja, je weet maar nooit wat er allemaal natuurlijk...
8: Is ook wat er naar boven komt.
9: Nou, ze zitten nu een beetje in de stikstofpaniek natuurlijk.
8: Ja, dat is wel zo.
9: En dat moet toch ook een keer opgelost gaan worden? Dus ja. Dat nu toch een beetje...
8: Ja, maar het zou misschien ook zo kunnen, want ze plannen dit allemaal. Hè. Ze proberen ook allemaal nog snel even dingen er doorheen te krijgen. En daarna is het ook gewoon van, nou ja, laat dan maar. Dan wachten we wel tot na de zomer.
9: Ja, dat klopt. Maar nu hebben ze dus die stikstofplannen er geprobeerd doorheen te krijgen. Maar daar zoeken ze dus nu een meerderheid voor. Dat is het ingewikkelde kabinet wat we nu hebben.
8: Ze proberen misschien vandaag nog wat doorheen te duwen of zo. zo?
9: Misschien wel, want onder druk wordt alles vloeibaar. Wie weet, nog even op de laatste dag voor de vakantie een krabbel ergens links of rechts. Zou leuk zijn.
8: Ja, zou zomaar kunnen. We houden dat allemaal in de gaten uiteraard.
9: Ja, maar natuurlijk. Ja, en, want nou, ik heb nog geen reces hoor. Dus ik zit daar bovenop. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
8: Dankjewel Frank, gaan we naar het weer. Met een man die nooit zomerreces heeft. Dat is Jan Visser. Jan, goedemorgen.
13: Goedemorgen Pieter.
8: Ja, je gaat wel op vakantie nog toch, neem ik aan?
13: Jawel hoor, ja. Ja.
8: Oké, wanneer ga je, weet je dat?
13: Eind juli.
8: Oh, oké. Okay.
13: Ja, niet zo lang hoor.
8: Waar gaat de reis naartoe dit jaar?
13: Ja, ver. IJsland.
8: IJsland?
13: Ja.
8: Potverdorie, ja. Dat betekent dat het daar mooi weer wordt voor iedereen die nog niet weet waar je naartoe wil. Dan moet je altijd Jan Visser achterna, want die heeft
13: aangenaam
8: dat al.
13: Aangenaam weer, denk ik.
8: Ja, ja, heel aangenaam. Niet altijd, nou ja, laat ik het zo zeggen, niet bok heet in ieder geval.
13: Nee, er zijn wel dagen van 10, 11 graden maar. Dus,
8: ja, en daar hou je wel van, Jan.
13: Ja, daar hou ik wel van, ja.
8: Nou, dan val je met je neus in de boter op deze dagen, want dat valt mee met de hitte.
13: Ja, absoluut. Het is heerlijk weer in ons land. Vandaag ook weer. Hè. De zon die schijnt volop. Er komen af en toe wel wat wolken voorbij. Wat stapelwolkjes die ontstaan. Maar over het algemeen flink wat zon. Temperatuur is op dit moment schommelt zo rond de 18 graden. En het wordt vanmiddag maximaal aan de kust 19 tot 20 graden. Elders 22 graden. Dus dat zijn prima temperaturen. En de wind is meest matig. En bij Texel af en toe vrij krachtig uit het westen. Bepalend voor het weerbeeld is een hoge drukgebied. Het sterk hoge drukgebied ten noordwesten van het Iberisch Schiereiland. Aan de zuidflank daarvan heerst al een aantal dagen weer grote hitte. Met temperaturen in het zuidelijk deel van Spanje tot 43, 44 graden. En dat gaat gewoon door de komende tijd. Maar bij ons is dat allemaal niet echt aan de orde. En morgen trekt een warmtefront over de Noordzee naar het oosten. Eigenlijk een storing aan een warmtefront. Er is tijdelijk wat meer bewolking, maar het blijft waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. Mocht er tot regen komen, is dat voornamelijk in de delen van Friesland en Groningen het geval. En bij ons laat de zon zich ook geregeld zien morgen. Zeker niet alleen bewolking hoor, ook best wel behoorlijk wat zon. En de temperatuur loopt op naar 23 tot 24 graden, op Texel iets lager. En de wind waait uit het zuidwesten, later uit het westen en is matig aan de kust vrij krachtig. Dan zondag passeert ook nog een zwak frontje. Kan een enkel buitje vallen, dus ook af en toe zon. Temperaturen een fractie lager, maar toch overal wel weer boven de 20 graden. Dus en dan wordt het begin volgende week wordt het tijdelijk wat, ja, wat wisselvalliger. Er ligt een depressie boven Noord-Europa, Scandinavië dus. Okay. Ja. En uitlopers daarvan veroorzaken een paar dagen ja, wat meer bewolking. Soms ook een buitje. En ja, lagere temperaturen, maar ook niet echt onder de 20. Dus koelte is niet aan de orde. En later in de week zien we de temperatuur weer oplopen. Zeker richting eind volgende week. Dan komt het hoge drukgebied onze kant op. En dan krijgen we weer temperaturen boven 25 graden.
8: Oh, kijk eens. Gaan we gewoon de zomer weer induiken met z'n allen,
13: Jan? Klopt, ja. Ja.
8: Oké, maar tot die tijd is het nog eigenlijk een beetje ja, semi-wisselvallig. Maar het is ook niet zo dat er veel water aan zit te komen. Hè? Voor de mensen die er een beetje op zitten te wachten al. Misschien op dit moment. Kun je nog
13: even vergeten. Dat is zeker niet aan de orde. Nee.
8: Goed, Jan. Ik ga je vast een goed weekend wensen. En tot later.
13: Ja, hoor.
8: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg de vrijdagochtend in Noord-Holland? Kan het niet zo heel erg zijn? Of,
14: Nee, maar wel twee meldingen, dus goed om te weten. Eentje op de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt De Nieuwe Meer. Want bij de Koentunnel staat een te hoog voertuig en de parallelrijbaan is daar dicht. En een melding op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen zijn technische problemen en de weg is daar dicht.

0: Elton John en Dua Lipa met Cold Heart.
1: En
2: de ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Ik ben jaloers op Samantha, want Samantha die zit heel erg lekker in Monnikendam. Samantha, goedemorgen.
3: Goedemorgen. En Pieter, als ik jou vertel wat er op dit moment gebeurt, dan word jij nog jaloerser. Echt, die prachtige brug van de haven van Monnikendam, die gaat nu open.
0: Oh.
3: De trossen worden losgegooid van een
0: mee?
3: Hoge aars.
0: Ja?
3: Ja, ik ga mee.
0: Nee.
3: Echt waar.
0: Oh.
3: Ja, het is een complete verrassing. Echt, ik stap hier net aan boord van een echte originele platbodem, dat een hoge aars. Ik had trouwens een heel rijtje met woorden, kwakken, tjalken, botters. Hoge aars had ik nog nooit van gehoord, maar
0: ik
3: dat is ook
0: niet.
3: Platbodem. Nee, leuk hè? En ik werd ontvangen met koffie. En ik kan je vertellen, koffie op het water smaakt nog lekkerder. En de heren die hier zitten, dat zijn Erik, Ted en Henk. Henk is de havenmeester. Erik is de organisator van de Jan Haring Race. En Ted is de eigenaar van deze prachtige platbodem. Ja, tot mijn grote verrassing. Ik zeg, ja, we gaan even een stukje varen. Dus daar zeg ik geen nee tegen. Op dit moment zijn ze nog bezig met de tros aan het losgooien. De motor die is al wel aangeslagen. Maar ik ga even ondertussen. Ik hoop dat de havenmeester twee dingen tegelijkertijd kan doen. Want die haalt nu het touw binnen. Goedemorgen, havenmeester Henk.
4: Goedemorgen.
3: Ja, het drukste weekend van het jaar voor de boeg.
4: Ja, dat is het zeker, ja.
3: Ja.
4: Dat is het zeker. Het drukste weekend en het mooiste weekend van het hele jaar.
3: Ja. Ja. Nou, ga jij heel even verder hier met het losgooien van de boot. Dan ga ik even naar de... Ja, het gaat nu allemaal in verkeerde volgorde. Want de eigenaar van de boot, ja, die gaat nu... We gaan afduwen.
5: We gaan wat doen.
3: Kan je in het kort, terwijl je wel even afduwt, vertellen... Wat is eigenlijk een hoogaars? Want ik had er nooit van gehoord.
5: Hoogaars,
3: Pieter ook niet.
5: Dit is een hoogaars is een zeeschip. En het is, oorspronkelijk is het een garnalenvisser geweest. Dus hier hebben ze met twee man zijn ze mee de Noordzee opgegaan. Ja. Ook.
3: En morgen is de Jan Haring Race. En jij gaat alleen morgen meedoen. En je zegt,
5: nee, toch niet? Nee, ik heb wel mensen bij. Nee,
3: oh, dat was een grap dat je alleen ging.
5: Oud voor de, nee, de, ik heb er wel, vroeger wel in mijn eentje mee gevaren. Maar dat was ook toen onverantwoordelijk.
3: Ja.
5: Maar dat zie je niet als je wat jonger bent.
3: Nee. Ik ga heel even naar de organisator. Oh, dat is trouwens wel allemaal eng en spannend hoor, Pieter. Want de boot die wiepelt een beetje. Misschien... Dus even kijken hoor.
0: Doe je wel
3: voorzichtig,
0: Samant? Voorzichtig
3: wordt ook al geroepen. Ja, ja, voorzichtigheid vooral. Oh, gelukkig, ik krijg een hand.
6: Kom lekker bij de mast staan.
3: Veilig bij de mast, dat is de veiligste plek. Ik sta inmiddels bij je organisator Erik. Want laten we even teruggaan naar het begin. De Jan Haring Race,
6: ja,
3: want daarom ben ik hier. Het hele weekend feest in Monnikendam. Wat is dat, de Jan Haring Race en het feest eromheen?
6: Nou, Jan Haring, deze eigen... Hier moet je wel vasthouden. Ja, geweldig. We gaan nu door de brug. De brug is open, een smalle brug. En we moeten Ted even een beetje coachen.
3: Ja, als jij gewoon antwoord geeft en coacht ondertussen.
6: Ja. De Haring Race is een weekend in Monnikendam.
3: Ik ga me even vasthouden aan de mast, hoor, want gaat het wel goed? We gaan rakelings langs die brug.
6: Ja, we moeten even een beetje duwen, denk ik. Maar goed, in ieder geval waar wij met platbodems dan op de Gouwzee uit voor Volendam een wedstrijd gaan varen.
3: Ja.
6: En dat doen we zaterdag en zondag. Maar het is vooral bedoeld om de gezelligheid van het zeilen en met elkaar de belevingen, om dat met elkaar mee te maken.
3: Nu gaan we... onder de brug door trouwens?
6: Ja, dat wordt even krap. Hè. Je moet even omhoog kijken. Ja.
3: Oh, die mast.
6: Dat doet de schipper, doet dat fantastisch.
3: Ja, ik vind dat Ted dat echt fantastisch doet. Hij denkt trouwens dat hij morgen gaat winnen.
6: Ik denk dat dat mogelijk is. Ik wil even...
3: Ja, moet er nog iets gecheckt worden?
6: Ja, ik mag even iets tegen Ted aan het ponton gaan liggen.
3: Ja. Oh, gaan we niet de Gouwzee op? Wat jammer.
6: Ja, we kunnen nog niet gaan oefenen, want Ted's bemanning is nog niet aanwezig. En wij zijn niet capabel om met Ted dat te gaan doen.
3: Maar dit vind ik al fantastisch. Die prachtige zon. En dan niet de Gouwzee op, maar wel een rondje door de haven van Monnikendam. Even terug naar die festiviteit. Want wie was Jan Haring eigenlijk?
6: Jan Haring heeft vroeger in de Slag van Zuiderzee... in de mast van de Spaanse vloot de vlag eruit gehaald. Dat heeft hij helaas met de dood moeten bekopen. Maar dat was een heldendaad toen de tijd. En daar is dit evenement naar vernoemd.
3: En dat wordt een enorm feest. Dat begint vanmiddag al. En het is groeiend, het evenement. Want vorig jaar nog 24 platbodems. Dit jaar doen er 60 mee.
6: Ja, ja, ja, dat is uniek. Ook uniek eigenlijk in de wereld. Want nergens zoveel platbodems als dit weekend. Behalve in Friesland. Dat is het Scutisielen. Dus wij zijn nummer 2 op de lijst.
3: Ja. Er gebeurt van alles op de Gouwzee, die wedstrijd morgenmiddag. En aan de wal ook genoeg te doen.
6: Ja, dat is heel mooi. De horeca heeft er een feesttent weten neer te zetten. Er wordt er allerlei activiteiten gedaan. Onder andere de dikke bandenrace. Er is een korendag. Kinderen worden vermaakt met viswedstrijden. Er komen ook nog jeugd, komt er nog een beetje rondzeilen met kleine bootjes. Dus er is van alles te doen in Monnikendam.
3: Ja, nou, ik kwam vanochtend Monnikendam binnen. Ik rook al paling. Er werd al gerookt. Er waren er ooit 36. Nu is er nog één. Die rook ik dus. Ja. Maar zondag zal het hier helemaal naar paling ruiken.
6: Ja, want zondag is het de zogenaamde visrookdag. En dat is een wedstrijd. En dan doen er 120 mensen mee met een rookstal. Ja. Ja,
3: geweldig. Nou, Pieter, ja, je zal waarschijnlijk enorm jaloers zijn. Echt, ja, ik heb de wind in mijn haren van

0: de lange brug aan en je kijkt naar de contouren van het oude stadje. Dat is magistraal om te zien.
1: Ah, de speeltoren waarschijnlijk in beeld.
2: Als je dan een verslaggever aan een mast ziet hangen, dan is het helemaal lachen.
1: Dan is het Samantha. Dankjewel Samantha, geniet er nog even van daar. En nou, maak nog eens een leuk fotootje, dan zetten we dat nog even online. Goed?
2: Ja, dat is hartstikke leuk.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schaadt. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.
5: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.

0: Wil je even terug naar je roots? Ontdek het moderne Midden-Oosten op de bazaar.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
2: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
1: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
3: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
0: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
4: Ik ben Guidon uit Ouderkerk aan de Amstel.
5: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
6: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
7: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Met 9 uur, zometeen is de tijd voor
10: Verzoekjes Vrijdag.
9: Maar eerst het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. En dat krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Justitie is gestopt met het onderzoek naar een vreemd ongeluk op de Bloemgracht in Amsterdam vorige maand. Een vrouw raakte toen zwaar gewond nadat een deel van een bankstel op haar nek viel. Waarschijnlijk was dat metershoog naar beneden gevallen. Maar ja, hoe dat kon gebeuren, dat blijft dus onduidelijk. De zoektocht naar een derde slachtoffer van de explosie in Huizen gisteren heeft niks opgeleverd, meldt de veiligheidsregio. En verkeer op de A4 moet nog altijd rekening houden met veel vertraging vandaag. De A44 zou weer open gaan, maar door een storing met de Rode Kruisen krijgen ze daar de weg niet open en de files zijn dus nog steeds lang. Straks met nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van Regio Omroep Rijnmond.
13: Het slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
12: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
14: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. En wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Dan ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
12: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen die staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Wat is er allemaal aan de hand op de weg in Noord-Holland?
15: Nou, één melding dus op de A44 van Den Haag richting Amsterdam. Tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen zijn dus die technische problemen en de weg is daar dicht.
16: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
17: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
18: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
19: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Gruller-Müller Museum.
20: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
21: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
22: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
23: Ik koos wat mij raakte.
22: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
21: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
22: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl. Verzoekjes vrijdag.
24: De ontbijttafel.
25: Met Pieter Kok.

0: The Selector met On My Radio. Aangevraagd door Gerrit. Wat een ontzettend goede keus, Gerrit. Je luistert naar NH, dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Inmiddels 8 minuten over 9 op deze prachtig mooie vrijdagochtend. We genieten gewoon van een heerlijke zomer. En we schrijven 3 juli vandaag. En dan is het ook nog eens...
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Betekent dat jouw verzoekje welkom is via 088-850-51-52. Het is jouw kans om te laten horen waar jij van denkt dat heel Noord-Holland het verdiend heeft om hier eens eventjes ramhard door die speakers te knallen. Er is wel een voorwaarde aan, zeg ik bij Verzoekjes Vrijdag.
2: Ja.
0: En dat is dat die knijter vrolijk is.
2: Oké. Okay.
0: Want?
2: Mooie muziek is er al genoeg.
0: Precies. Maar vrolijke muziek, kom daar nog maar eens op.
2: Precies.
0: Ja. Er is heel veel ruimte voor jou om dat aan te vragen via 088-850-51-52. Werd gedaan door Gerrit. En dan mag ik door naar Marjolein, want die wist ook nog wel een vrolijk plaatje. Maar daar heb je helemaal gelijk in, Marjolein. Zeer welkom en ook leuk dat je deze aanvraagt. Jouw verzoekje welkom via 088-850-51-52. En BTO is voor Marjolein met You, Ain't Seen Nothing Yet.

0: Marjolein vroeg hem aan. Backman Turner Overdrive met You Ain't Seen Nothing Yet.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Als je ook een verzoekje hebt, 088-850-51-52. Want tot 10 uur draai ik alleen maar wat jij wil horen hier bij NH. Zo belde ook Margot. Margot, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter.
0: Je dacht, ik ga eens even bellen, want ik heb een leuk plaatje.
2: Ja, ik heb een heel leuk plaatje, vind ik zelf.
0: Vertel eens eventjes.
2: Het is een plaatje van best wel een hele poos geleden.
0: Ja?
2: Het is een Hollandse groep.
0: Je bouwt het mooi op, Marjolein. Marjolein, daar Margot, sorry.
2: Oké. Ja. Ze heten De Makkers.
0: De Makkers, ja.
2: Een heerlijke Hollandse naam ook.
0: Ja.
2: Ze hebben niet veel gescoord, maar dat maakt niet uit. Ze hadden één hitje en dat heette De Zomerzon. En dat is helemaal van toepassing deze tijd en dat prachtige weer.
0: Je zou bij de radio moeten werken, Margot.
2: Nou, kom wel gezellig bij je zitten, hoor. Ja, hoor.
0: Een plaatje is voor jou. Veel plezier ermee.
2: Dankjewel, Pieter.

0: Margot, wat ontzettend leuk deze. De Makkers met Zomerzon.
1: Verzoekjes vrijdag.
0: Jouw verzoekje is ook welkom, hè, via 088-850-51-52. Als hij alleen maar ontzettend vrolijk is, wordt hij gedraaid. En anders heb je dikke vette pech. Want we zijn natuurlijk wel een klein beetje stiekem al het weekend aan het aftrappen. En voor sommige mensen ook al de vakantie. Mag ik door naar Frank? Die zegt, omdat morgen de Tour de France begint, kunnen we misschien aftrappen met Bicycle Race van Queen. Ciao, Frank.

Ciao zeggen we weer tegen Frank voor Queen met Bicycle Race. Dat is ontzettend lief natuurlijk. Regine, die vroeg deze aan. Ze zegt, vond ik heel leuk. En ik hoop nog steeds, want anders heb je hem voor niks aangebracht. Sade met Sweetest.

0: Leuk hoor. Sade vond ik heel leuk. En ik hoop nog steeds Regine met de Swedish Taboo. Mag ik door naar Willy? Oh, die heeft een leuke plaat aangevraagd. De Memphis Soul Stew. King Curtis.
1: Special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fat back drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right.

0: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
0: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Ik ben Petra en ik kom uit Marken.
8: Ik heet Zoe uit Dijverrecht.
9: Ik ben Theo en ik kom uit Egmond Binnen.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 9:30 in Broekematerland, is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Schiphol en andere grote Europese luchthavens dreigen deze zomer volledig vast te lopen. Dat komt door een nieuw Europees douanesysteem. Het is een systeem voor reizigers van buiten de EU. Het kampt met zoveel kinderziekten dat de situatie nu onhoudbaar wordt genoemd door de vliegtuigbranche. Sinds april krijgen reizigers van buiten de EU die naar de 29 Schengenlanden vliegen geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan worden hun paspoortgezichten en vingerafdrukken digitaal geregistreerd. Alleen al op Schiphol staan daarvoor 161 registratiezuilen paraat. Maar ja, nu wordt het dus druk, want de invoering zorgt de afgelopen maanden al voor lange wachtrijen, gemiste aansluitingen en vertragingen. En nu de topdrukte komt, houden de luchthavens hun hart vast. Het blijft onduidelijk hoe het enorme bankstel op de nek van een vrouw aan de Amsterdamse Bloemgracht terecht is gekomen. Vreemd ongeluk was dat vorige maand. Viel een deel van een bankstel uit het raam daar, op een toevallige passant dus. Het slachtoffer brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Dat justitie nu stopt met het onderzoek is een grote tegenvaller. Want het slachtoffer had alle vertrouwen in een goede afloop.
13: Ik merkte dat ik echt continu de laatste weken dacht, eigenlijk al van het begin, nou, weet je, het recht zal geschieden. Of een recht zal zegevieren. Daar hield ik me echt wel zoveel mogelijk aan vast.
14: Heb je het gevoel dat ze er alles aan gedaan hebben?
13: Nee, op die dag niet. Nee.
12: Nee, want ze heeft nog diverse tips gekregen die doorgespeeld naar de politie, maar ze had dan niet het gevoel dat daar wat mee gedaan werd. Nou, justitie zegt dat hebben we natuurlijk wel. Maar wie die bank naar buiten heeft gegooid, blijft onbekend. En of die echt daadwerkelijk gegooid is, of toevallig gevallen is, of wat dan ook. De politie heeft in ieder geval geen idee en bewijs ontbreekt. De zoektocht naar het eventuele derde slachtoffer van de explosie in Huizen gisteren heeft niks opgeleverd, dat meldt de veiligheidsregio. Gisteravond werd er nog lang doorgezocht in het afgebrande pand, maar tevergeefs. Hulpdiensten hadden aanwijzingen dat er nog een slachtoffer zou zijn, maar die is dus niet gevonden. Of er nu nog iemand onder de puin ligt, is onduidelijk. Vluchtelingen in de opvang in Loosdrecht die worden nog altijd geïntimideerd door boze demonstranten. Die staan daar vaak voor de deur, omdat ze tegen de opvang in Loosdrecht zijn. Inmiddels wonen daar veel vluchtelingen. En volgens het COA zit er dan dus ook niks anders op dan, ja, leren leven met dit probleem.
15: Gewoon uitleggen wat het is. Ze moeten ook begrijpen waarom de mensen daar staan. Op een gegeven moment ging het er heftig aan toe. En dat heeft wel impact gehad op de mensen die hier wonen, maar ook de mensen die hier in de avond moesten werken. Eerlijk gezegd, wil ik mij ook niet laten intimideren door dit soort demonstraties. Wij vinden het ook heel bijzonder om met deze doelgroep te werken. Dus dat houdt ons ook niet tegen om naar de locatie toe te komen.
12: Er zijn ook veel hartverwarmende reacties daar. Zo kregen bewoners tienduizenden kaarten van mensen die ze een hart onder de riem wilden steken na die ellenlange demonstraties daar van een paar maanden geleden. Ja, en opnieuw een kilometerslange file vanmorgen op de A4 van Den Haag richting Amsterdam. Het komt omdat de A44 nog altijd dicht is. Het zou een flinke tegenvaller, want hij zou vandaag nou juist weer open gaan. Maar wat blijkt, er zit een storing in het systeem dat de rode kruisen van de weg moet halen. Dus ja, die weg die kon niet open. De
16: afgelopen tijd was die natuurlijk al dicht richting Amsterdam bij knooppunt Burgerveen door grote wegwerkzaamheden. Maar nu ook de andere richting op, dus richting Den Haag. De weg is daar dus in beide richtingen niet te gebruiken. Dus omrijden is het advies.
12: Ja, en dan blijf je omrijden en dan wel in de file staan. Ja.
11: En dan kom je uiteindelijk vanavond bij de A1 uit. Ben je weer het bokkie?
12: Ja, het grote wegwerkzaamhedenseizoen is weer begonnen natuurlijk. Hè? Ja. Dat is ook op zich fijn dat ze dat in de zomervakantie doen.
11: Ja, want maar er zijn ook veel mensen die gewoon moeten werken. Hè?
12: Inderdaad, ja. Het is wel echt balen. Maar die A44 zou wel weer open moeten gaan. Hij was eigenlijk, was de planning al afgelopen woensdag open. Maar door die hittegolf lopen die werkzaamheden. Er waren dus wat uitgelopen en nu dus ook problemen met die rode kruisen. Ja, en die A1... Ja, vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Die blijft 6 weken dicht. Dus daar zou ik voorlopig maar even wegblijven, als dat kan. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
11: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
17: Vandaag blijft het droog en er zijn flinke perioden met zon. De temperatuur komt aan de kust uit op 20 graden. Elders wordt het op de meeste plaatsen zo'n 22 graden. In het Gooi wellicht 23. De wind is matig en bij Texel af en toe vrij krachtig uit het westen. Morgen, zaterdag, blijft het waarschijnlijk ook overal droog, maar er zijn soms wel wat meer wolken. Voor de rest zonneschijn en temperaturen tussen 20 à 21 graden in de Noordkop en op Texel en zo'n 24, wellicht lokaal 25 graden in het zuiden van Noord-Holland. De wind is matig en waait uit het zuidwesten, later uit het westen. Op zondag eveneens geregeld zon, mogelijk ook een enkel buitje en iets minder hoge temperaturen.
11: Jan, dankjewel. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland? Ja, Frank had het er al een beetje over. Gedonder op die A44.
18: Ja, maar die is weer open.
11: Meen je niet? Nou, lekker doorrijden daar. Veel plezier.

0: beste plaat ooit gemaakt van ABBA.
1: Ja, dat vind jij, hè?
0: Ja, dat vind ik. Sterker nog, daar sta ik 100% achter.
1: Oh ja?
0: Summer Night City.
2: Verzoekjes vrijdag.
0: Aangevraagd door Sophie. En dan mag ik door naar Henny. Misschien wel de mooiste plaat ooit gemaakt door Bluff.
1: Oh ja?
0: Zou zomaar kunnen. Giat van een paar Duitsers. Dit is Zoutelanden.

0: Wat zei je nou, Frank?
1: Wat ik zei?
0: Jij zei iets. Jij zei iets over... Ja, ik had het over de Duitse versie van Zoutelanden. Frankfurt Oder.
1: Ja, dat is toch een hartstikke lief liedje.
0: Ja, daar zit het woord Frank in.
1: Ja, toen kan het al niet mis.
0: Ja. Er was nog iets mee. Je zei, er zit een heel lelijke Duitse zin in.
1: Die Duitsers, die hebben het natuurlijk weer hartstikke gemeen gemaakt. Kijk, dit liedje van Bluff, dat gaat er natuurlijk over. Het maakt me niet uit waar we zijn. Als,
0: ja,
1: ik maar
0: als we maar samen zijn, precies, ja.
1: En we hoeven niet ver weg, want ik ben bij jou.
0: Ja.
1: En in het origineel zegt die Duitser, die zegt... We hoeven niet ver weg. Je hebt trouwens ook vliegangst, dus het lukt nooit.
2: Hij is gaaf, de ontbijttafel kaasgaaf.
1: Wist ik niet eens. Wat gemeen, hè?
0: Ga ik een keertje opzoeken.
1: Ja.
0: Misschien dan toch nog de moeite waard om weer eens Duitse muziek te gaan luisteren. Behalve Peter Fox. Goed jongens, we gaan eens eventjes een kaasgaaf weggeven. En dat is niet zomaar een kaasgaaf. Dat is de exclusieve ontbijttafel kaasgaaf. Hoe win je die? Dat is helemaal niet zo moeilijk. Je hoeft alleen maar het woord kaasgaaf te appen naar 088-850-5152. Daarmee zet je jezelf op... De lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. Dan is de bedoeling dat de persoon de telefoon opneemt... en 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Doe je dat, niks aan de hand, dan win je de ontbijttafel kaasgaaf. Maar doe je dat niet, dan krijg je helemaal niks. Als je iets anders zegt, als je je naam zegt... eerst als je goedemorgen zegt, als je whatever... als je 2 keer kaasgaaf zegt, als je het 5 keer doet... dan zeg je het 300 keer.
3: Dat zou ik wel vet vinden. Kaas.
0: Ja, maar dan heb ik tegen die tijd de schuif al dichtgetrokken. Drie keer wil ik hem horen. Gewoon een beetje op vlot tempo. Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf. Als je het zo doet, niks aan de hand. En dan ga je hem helemaal winnen. Goed. Was er verder nog iets qua administratie? Of
3: nee hoor, je mag ook bellen.
0: Oh ja, dat is gezellig. Zo. Ja, 088-850-5152. Ga ik nog even door naar Marja. Die zegt goedemorgen. Anne, Pieter en Frank. Het is weer verzoekjesvrijdag. Dat klopt. Goed gezien, Marja. Het volgende nummer, is dat vrolijk genoeg op deze vrijdag? Nou, dat dacht ik toch wel. Sterker nog, ik durf dat inmiddels wel een verzoekjesvrijdag classic te noemen.
3: Ik ook.
0: Toch? Helemaal in de zomerse periodes. Zometeen die kaasgaaf, maar eerst nog voor Marja. Leuk verzoekje hoor. Dit is Mungo Jerry, terecht in the summertime.

0: Mungo Jerry met In the Summertime voor Maya.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Hij is niet zomaar gaaf, hij is ook exclusief.
3: Heel erg exclusief.
0: Precies. En het is tijd om hem weg te geven op de enige juiste manier. Want anders wordt hij niet weggegeven.
3: Mm-hmm.
0: We gaan iemand bellen en kijken of er iemand zich houdt aan mijn regels.
3: Zeg je ook met zo'n glimlach. Vind jij het leuk wat er
0: Ik zal nu niet meer lachen, want nu is het serieuze zaken. Doe maar.

0: kaasschaaf.
1: Ja! Die is gewoon goed hoor. Met wie spreek ik?
0: Hallo.
1: Hallo, met wie?
0: Met Leo van Dijken.
1: Leo van Dijken, wat fijn dat ik je aan de lijn heb. En ik heb goed nieuws voor je. Je hebt zojuist de kaasschaaf gewonnen.
0: Nou, dat vind ik hartstikke leuk.
1: Ja, en ik geef hem je ook graag. Maar dan wil ik wel graag weten waar die komt te liggen bij jou in huis.
0: Nou, hij komt niet in huis te liggen. Hij komt in de caravan te liggen.
1: Dat meen je niet. Mag je mee op reis?
0: Hij mag mee op reis.
1: En waar gaat de reis naartoe dan, Leo?
0: Nou, dat is nooit van tevoren bekend bij
1: ons. Ben jij er zo in? Mag Frank misschien met jou op vakantie dan? Want hij weet ook nog niet waar hij naartoe gaat.
2: Leuk, Leo.
0: Nee, wij bekijken het altijd een paar dagen van tevoren. Waar het mooi weer is, gaan we heen.
2: Nog een tijd.
1: Ja. Wat heerlijk.
0: En waar we nog nooit geweest zijn.
1: Nou, dat vind ik wel heel avontuurlijk. Echt, is dat hoe je het aanpakt? En wat voor afstanden moet ik dan aan denken? Is dat zeg maar de Utrechtse Heuvelrug? Of ga je meteen over de grens?
0: Nou, dat kan als het mooi weer is in de meeste gevallen Nederland zijn. En als het wat minder mooi weer is, dan gaan we door. En dat kan richting het zuiden zijn, dat kan richting het oosten zijn.
1: En wat is het verste dat je ooit geëindigd bent dan?
0: Oeh, dat is een beetje richting Zuid-Frankrijk.
1: Ah, ja precies. Gewoon echt lekker doorrijden met de caravan. En dan niet te veel haast, hè. Gewoon even de tijd nemen.
0: Gewoon rustig aan.
1: Ja, ach, wat heerlijk, Leo.
0: Ja.
1: En dan mag de kaasschaaf mee op reis. Ja, dat vind ik toch wel. Ja.
0: Dan kunnen we op reis ook aan NH Radio denken.
1: Nou, dat wordt helemaal gewaardeerd.
0: En dat is niet zo moeilijk, want die staat altijd aan.
1: Kijk eens eventjes, dan mag je hem aan graag horen. Leo, dan ga ik nog iets voor je doen, want als je hem op vrijdag wint, extra bijzonder speciaal. Dan mag je ook bepalen welk liedje ik ga draaien, mits knijtervrolijk.
0: Mits knijtervrolijk?
1: Ja.
0: Wat ik wel een heel leuk en vrolijk liedje vind, dat hoor je niet zo heel erg veel.
1: Oh, maak alweer zorgen, ja, geen gang.
0: En dat is van André van Duin. Wat is het leven fijn als de zon schijnt?
1: Ja, dat hoor je bijna nooit inderdaad. Als de zon schijnt. Eens even kijken hoor. Als de zon schijnt. Ik denk dat ik dat al in de computer heb staan. Zal je niet verbazen misschien. Leo, ik ga het voor je draaien. Ik wens je er heel veel plezier mee. En ook heel veel plezier met die kaasschaaf.
0: Dankjewel.
1: En een fijne vakantie alvast.
0: Beetje naar

0: Als de zon schijnt van André van Duin. Na de kaasschuif kreeg hij ook dat heerlijke plaatje nog. Je hoort hem bijna nooit.
1: Zelden.
0: Ja. Maar nee, heerlijk toch. Genieten gewoon. Ik snap het ook allemaal wel. En ik heb hierna nog lekker een Franse knalbak klaarstaan. Dus het gaat helemaal goed komen.
1: Mooi.
0: Wat ga je eigenlijk doen, Bart? Goedemorgen.
1: Ik ga Hot Chocolate draaien. Goedemorgen. Met You Sexy Thing. Jazeker. En Taylor Swift met Open Light komt ook nog langs. En ik doe straks een bakje met Pietro Tramontin. Prachtige naam.
0: Wauw.
1: Hij heeft ook een hele mooie podcast gemaakt over wat hij en meer mensen de lelijkste flat van Amsterdam vinden. Misschien
0: help me even.
1: Ja, Surinameplein, ja. Ook Haarlemmermeerstraat.
0: Ja.
1: Hotel Tresor onderin. Belfort heeft het ook een tijdje.
0: Zeker.
1: Ook wel bekend als de Hunkerbunker.
0: Ja.
1: De Poesenflat.
0: Mijn broer heeft er gewoond.
1: Echt?
0: Ja, in dat ding. Ja, ik ben daar geweest binnen.
1: Wauw.

0: zij Yves Montand aangevraagd met Sous le ciel de Paris. En die wil ik toch nog even draaien. Toch?
1: Oui.
0: Toch heerlijk, hoor. Pas problème. Bien sûr. Oh, we duiken high van de Liga's op de achterbank op de Route de Soleil. Sous le ciel.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van Driessen.
2: De duizend.
0: Nummer 200.
2: Silence is gone.
3: Nummer 299.
4: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
0: Het elftal van de week.
4: Nummer 11.
0: Nummer 7.
4: Nummer 2.
5: Wat heeft je ooit gezien?
1: De duizend van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5 bij NH.
6: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
7: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
10: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.

0: wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
1: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
2: Ik ben Annemiek, uit Annapalona.
3: Ik ben Alex en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Cindy, uit Midwoud.
5: Ik ben Dirk-Jan uit Hoofddorp. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is bijna 10:00. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De gemeente organiseert vandaag een informatiedag voor omwonenden van de ontploffing in Huizen gistermiddag. Toen werd een huis verwoest door een ontploffing waarna brand ontstond. Een lange zoektocht naar een eventueel derde slachtoffer leverde niets op. Luchthaven Schiphol verwacht deze zomervakantie ruim 12,7 miljoen reizigers. Dat is iets meer dan vorig jaar, toen in de periode van begin juli tot eind augustus ongeveer 12,5 miljoen passagiers via de luchthaven reisde. En justitie is gestopt met het onderzoek naar een vreemd ongeluk op de Bloemgracht in Amsterdam. Daarbij raakte een vrouw zwaar gewond omdat ze een deel van een bankstel op haar hoofd kreeg. Maar het blijft dus onduidelijk of dat gevallen of gegooid is. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: En dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Laat ik beginnen op de A7, Hoorn richting Heerenveen. Tussen Wieringerwerf en Brezandijk, daar doe je er 5 minuten langer over. En ook op de A8, Zaanstad richting Amsterdam, loop je vertraging op tussen Zaanstad, Assendelft en het knooppunt Zaandam 7 minuten.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
14: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
16: Goedemorgen.
17: Met Bart Slim.
18: Gewoon een normale koffie, maar wel met suiker. Nou, laten we cappuccino doen. Een klein beetje melk in.
19: Ik drink hem altijd zwart.
20: Nou, die drink ik niet. Ik drink thee.

0: Een opa, maar dan zonder suiker en met aspartaan, zoiets. Opa Light, hoordeel van Taylor Swift. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is die verrukkelijke vrijdag op NH. En dat weekend dat staat al schaamteloos naar ons te wenken en te gesticuleren. Nog even een dagje kop te vuur en dan mogen we heel even de boel laten. En dat hebben we ook wel verdiend. Het was met weekje wel, toch? Veel teleurstellingen, een korte doorwaakte nachten. Vannacht was dat weer bal. Ah, ik heb het 3:30 zien worden, dus dat hield allemaal niet over. Dus een paar dagen vrij hebben we wel verdiend. Ik ga er een lekkere show van maken. Fijne muziek, de fijnste muziek zelfs, tussen nu en 12:00. Het laatste nieuws uit Noord-Holland. U krijgt het vandaag van Frank Boer. Jan Visser heeft straks een weerupdate. En ik doe zo dadelijk een bakkie met Pietro Tramontin. Hij heeft een podcast gemaakt over de Klokkenhof. De lelijkste flat van Amsterdam, gevestigd aan het Surinameplein, hoekje Haarlemmermeerstraat. Ja, een gebouw waar ik, nou, wat zal het zijn, 15 jaar zo'n beetje in de buurt heb gewoond op verschillende plekken. Een pand met een bijzonder verleden en een ingewikkeld heden. Daar gaan we het zo over hebben. Maar natuurlijk ook en vooral muziek tussen nu en 12:00. Straks Natasha Bedingfield en Unwritten. Eerst de Beach Boys en I Can Hear Music. En net als voor Ted Branson, die als vertrekkend directeur van het Nationale Ballet beloond is met de zilveren medaille, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En dat bakkie doe ik vandaag met Pietro Tramontin uit Amsterdam. Pietro, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
1: Hoe drink jij je koffie eigenlijk?
2: Zwart.
1: Ah, nou, mooi. Ga ik die voor je klaarmaken. Dus die komt eraan. Geeft ons de gelegenheid, geeft ons de gelegenheid om het dus over jouw podcast te maken. De lelijkste flat van Amsterdam. Dat is de titel. En die podcast gaat over de Klokkenhof. Een flat, ooit de hoogste flat van Amsterdam. Met een hele bijzondere voorgeschiedenis. Waarom wilde je dit verhaal eigenlijk vertellen, Pietro?
2: Nou, ik zag een kop online staan bij het Parool. En ik zag 70 krakers, 70 appartementen gekraakt. Huurders zijn bang.
1: Ja.
2: Dus ik dacht van, nou, wat een vreemd verhaal. Er wonen 70 krakers samen met huurders.
1: Ja.
2: En ik fietste ook altijd langs het gebouw. En ik vond het er heel gek uitzien altijd. Alsof het soort recht uit de DDR was geplukt.
1: Ja.
2: En in Amsterdam was neergevallen. En toen ben ik eigenlijk op een dag gewoon naar binnen gelopen.
1: Ja, en dat kon gewoon. Je kon daar zo naar binnen stappen.
2: Ja, want die deur die was opengebroken een tijdje.
1: Ja.
2: Want dat hadden krakers gedaan voor de andere krakers. Die kon je gewoon opentrekken, ja.
1: Ja, jij zegt, ik fietste vaak langs het pand. Ja, dat geldt voor mij ook. Ik heb op twee verschillende plekken in de buurt van dat flatgebouw gewoond. Ja, het fascineerde mij ook altijd. Hè. Ik heb heel lang gedacht dat het een hotel was. Dat is het ten dele, hè. De onderste verdieping is een tijd een hotel geweest.
2: Maar onderste twee verdiepingen.
1: Ja, maar daarboven heb je dus een soort appartementen. Maar waarom is die flat er eigenlijk ooit gekomen?
2: Nou, in de jaren 60 is deze flat gemaakt. Het is eigenlijk een heel complex voor alleenstaande werkende vrouwen.
1: Mm-hmm.
2: Van 35 tot 50. En dat is eigenlijk gebeurd omdat in die tijd vrouwen eigenlijk heel veel moeite hadden met het vinden van een eigen huis.
1: Ja.
2: En als vrouw moest je eigenlijk kiezen van ga ik carrière maken of ga ik trouwen.
1: Ja.
2: Dat kon niet echt allebei bestaan.
1: Nee.
2: En toen heeft een prominente Amsterdamse bouwondernemer samen met een aantal vrouwenbewegingen hebben ze toen besloten om dit complex te maken waar vrouwen zelfstandig konden wonen.
1: Ja.
2: Want de meeste vrouwen die al carrière maakten, die gewoon werkten, die moesten dan wonen in een hospita. Of die woonden tot hun 70ste nog bij hun ouders.
1: Ja.
2: Dus dit was een oplossing daarop.
1: Ja, ja, dat gebouw, ja, je zegt het blinkt niet uit in schoonheid. Toch zitten er hele interessante aspecten aan. Onder andere dat kunstwerk, hè, wat aan de buitenkant er tegenaan geplakt is, als het ware. En het heeft een carillon, dat maakt het ook wel bijzonder, hè?
2: Zeker, ja. Ja, dat is het grappige. Dat als je er langs fietst en je kijkt er even naar, dan denk je van nou, wat een lelijk ding. Maar als je langer kijkt, dan zie je dat carillon op de bovenkant staan.
1: Ja.
2: En dan zie je dat er allemaal, dan lees je erover dat er allemaal inscripties zitten over de grootste bouwmeesters van Amsterdam. Dus Berlage en Hendrik de Keizer, die de grachtengordel heeft ontworpen. Dus, en dan zie je dat mozaïek aan de zijkant. En wat ook mooi is, is dat de flat is van beton en glas. En het laagbouwcomplex is van rode baksteen.
1: Ja.
2: En het zit natuurlijk op de grens van Nieuw Amsterdam of Nieuw-West en Oud-West.
1: Ja, ja.
2: Dus het is een beetje bedoeld om die nieuwe stad en die oude stad met elkaar te verbinden.
1: Ja, ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is een flat die ook in die zin zijn tijd wel een beetje vooruit was. Nu heeft die flat natuurlijk een hele lange geschiedenis die in een aantal afleveringen behandeld wordt. Maar ik maak even een beetje een reuzensprong in de tijd, want op een zeker moment komt er toch een beetje de klatten in het gebouw. Dan, wanneer gebeurt dat eigenlijk, dat het minder gaat?
2: Nou, het gebouw heeft meerdere eigenaren gehad. Een grote verzekeraar, Delta Lloyd, die heeft op een gegeven moment het pand verkocht aan Vesteda.
1: Ja.
2: Dat is de grootste commerciële woningbelegger van Nederland. Die hebben iets van 28.000 woningen. En die hadden eigenlijk het plan om alles te slopen en er heel veel middenhuurwoningen terug te bouwen.
1: Ja.
2: En ze hadden een mooie plannen bedacht. Maar midden in die plannen werd het gebouw een monument. Of in ieder geval de hoogbouw werd een monument. En toen kon het niet doorgaan.
1: Nee.
2: En ja, toen ontstond er eigenlijk een soort ingewikkelde situatie. Want zij wisten niet helemaal wat ze moesten doen. Die bewoners die zaten daar. Er was heel veel onduidelijkheid over wat er nou ging gebeuren. Vervolgens hadden ze plannen om een renovatie te gaan doen. Een grondige renovatie. En Toen werd er bezwaar gemaakt tegen de renovatie, terwijl er wel al huurders uit waren gezet.
1: Ja.
2: Een heel, heel ingewikkeld verhaal. De reden waarom ik er een podcast over gemaakt heb.
1: Ja, nou, in die zin is het, dan staat het flat, de flat misschien ook al een beetje symbool over hoe ingewikkeld woningbouw, woningtekorten zijn. Hè, hoe een stad als Amsterdam daarmee omgaat. Het gebouw staat er nog steeds. Je kan er zo langs fietsen en zo, dus ook zo naar binnen lopen. Gaat het nu eigenlijk goed met de lelijkste flat van Amsterdam? Hoe is de huidige situatie?
2: Nou, het ligt eraan hoe je het bekijkt. Ik denk dat sommige, je hebt sommige bewoners die vinden het heel jammer dat het vernieuwd is. Die hadden het liever gezien dat het bleef zoals het was. Maar ja, er komen alle appartementen die zijn, worden op dit moment vernieuwd. Zit geen enkel glas, maar dubbel glas in.
1: Ja.
2: En heel veel verschillende. Het is gewoon helemaal mooi gemaakt. Ik denk, volgend jaar wordt het opgeleverd.
1: Ja.
2: Dus het ligt een beetje aan hoe je het bekijkt.
1: Ja, nou, het is in ieder geval de moeite waard om deze podcast te luisteren. En ik zeg er even bij, ook voor niet-Amsterdammers, want het is een fascinerend verhaal over een heel intrigerend gebouw. Ik heb er met veel plezier naar geluisterd, Pietro, dus dank daarvoor. En dank dat je even in de uitzending wilde komen om over deze podcast te praten. De lelijkste flat van Amsterdam. Neem je koffie lekker mee en maar ik wens je vast een fijn weekend.
2: Yes, jij ook.
1: Goedjes, hoi hoi. Ja, echt het beluisteren waard, deze podcast over het Klokkenhof dus. Surinameplein, hoekje Haarlemmermeerstraat. Je ziet het meteen. Dit is Lee Towers in Goedemorgen met I Can See Clearly Now.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Ik ben Kim uit Winkel.
6: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
7: Henk Hagemeijer uit Sparendam.
8: Ik ben Renate en ik kom uit Horen.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 10:30 in Driemond, is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Defensie heeft een belangrijke deal gesloten met het Amsterdamse bedrijf Intellic. Het bedrijf moet een belangrijke rol gaan spelen in het ontwikkelen van besturingssystemen voor drones, onbemande vliegtuigen, vertelt de staatssecretaris.
12: Dit is zulke cruciale kennis en ervaring die moeten we borgen in Nederland. Dus daarom hebben we deze stap nu gezet, dat we eigenlijk nog veel nauwer met Intellic gaan samenwerken. Ook meer geld in gaan steken, zodat die innovatie sneller gaat, onze afhankelijkheden kunnen afbouwen. En tegelijkertijd ja, ook de kennis en het belastinggeld dat we erin steken, ook zorgen dat die kennis ook hier in Nederland blijft.
11: Nou, vanmorgen hebben de twee partijen een contract ondertekend. En daar staat ook nog een andere opvallende passage in. De Nederlandse overheid wil een zogenaamd gouden aandeel in het Amsterdamse bedrijf. Dat betekent dat Intellic bij grote beslissingen, zoals een verhuizing bijvoorbeeld naar het buitenland, altijd toestemming aan Defensie zou moeten vragen. Nou, of dat allemaal komt, dat moet allemaal nog onderzocht worden. Maar er is in ieder geval de intentie. Het blijft onduidelijk hoe het enorme bankstel op de nek van een vrouw aan de Amsterdamse Bloemgracht terecht is gekomen. Vorige maand gebeurde dat. Viel een deel van de bank uit een raam daar op een toevallige passant. Vreselijk ongeluk. Het slachtoffer brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Dat justitie nu stopt met het onderzoek is toch een grote tegenvaller. Want het slachtoffer had nou juist alle vertrouwen in een goede afloop.
13: Ik merkte dat ik echt continu de laatste weken dacht, eigenlijk al van het begin, nou, weet je, het recht zal geschieden. Of een recht zal zegevieren. Daar hield ik me echt wel zoveel mogelijk aan vast.
14: Heb je het gevoel dat ze er alles aan gedaan hebben?
13: Nee, op die dag niet. Nee.
11: Nee, want ze had meerdere tips gekregen en in haar ogen heeft de politie daar te weinig mee gedaan. Nou, justitie ontkent dat natuurlijk. Ze zeggen, we hebben alle tips uitgelopen. Maar ja, wie de bank naar buiten heeft gegooid, of dat die gevallen is, of wat er nou eigenlijk gebeurd is, dat blijft dus onduidelijk, omdat de politie zegt dat bewijs ontbreekt. De zoektocht naar een derde slachtoffer van de explosie in Huizen gisteren heeft niks opgeleverd, meldt de veiligheidsregio. Gisteren werd er nog wel lang gezocht in het afgebrande pand, maar nou, vooralsnog tevergeefs. De hulpdiensten hadden wel aanwijzingen dat er nog een slachtoffer zou zijn, maar is dus niet gevonden. Of er nog iemand onder de puin ligt, is dus niet duidelijk. En Schiphol en andere grote vliegvelden die dreigen deze zomer volledig vast te lopen. Komt allemaal door een nieuw Europees douanesysteem. Het systeem voor reizigers van buiten de EU kampt met zoveel kinderziekten dat de situatie onhoudbaar wordt genoemd door alle grote vliegvelden. Sinds april krijgen reizigers van buiten de EU die naar de 29 Schengenlanden vliegen geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan wordt het digitaal geregistreerd. Maar ja, Ja. Het heeft even wat opstartproblemen. Daarbij zijn er dus op Schiphol ook nog eens andere problemen met de douane, omdat veel beveiligers zich ziek hebben gemeld. Omdat dat over is gegaan naar andere bedrijven, even kort gezegd. Lang verhaal kort.
10: Ja, dus recipe for disaster.
11: Nou ja, lijkt het op. Ze gaan ook weer meer reizigers vervoeren dan ze vorig jaar deden.
1: Ja.
11: Een paar honderdduizend meer. 12, 13 miljoen is een beetje. Krankzinnig veel ook als je die allemaal in een rij moet hebben.
1: Ja. Ja, dus we gaan die beelden weer meemaken van die lange rij die al helemaal zo de hal in, naar buiten toe, hoekje om. Ik heb ook ooit in zo'n rij gestaan.
11: Vanaf hier,
1: vrolijk van, hoor.
11: Vanaf hier nog 3 kwartier.
1: Ja, nou, ik heb al best wel 2 uur in de rij. Dat je nog op het eind denkt, gaan we het redden voor een vluchtje van niks, weet je wel. Ja. Dan zie je met 2 uur in het vliegtuig of zo, maar dan toch... Afijn, nou ja, goed.
11: Lekker naar Texel dit jaar, Bart.
1: Ja, ik pak lekker de boot of neem de trein. Dan.
11: Neem de trein of spring eens op de fiets. Nou ja, allemaal ook beter voor het milieu.
1: Zo is dat. Nou, sterkte vast als je er straks in gaat staan. Hè?
11: Ja. Hey, dit is allemaal nog geen ramp, hè, vandaag. Maar ja, hou er wel rekening mee.
1: Ja,
11: meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
1: Thanks, Frank. Jan Visser dan, een weerupdate.
15: Vandaag blijft het droog en er zijn flinke perioden met zon. De temperatuur komt aan de kust uit op 20 graden. Elders wordt het op de meeste plaatsen zo'n 22 graden. In het Gooi wellicht 23. De wind is matig en bij Texel af en toe vrij krachtig uit het westen. Morgen, zaterdag, blijft het waarschijnlijk ook overal droog, maar er zijn soms wel wat meer wolken. Voor de rest zonneschijn en temperaturen tussen 20 à 21 graden in de Noordkop en op Texel en zo'n 24, wellicht lokaal 25 graden in het zuiden van Noord-Holland. De wind is matig en waait uit het zuidwesten, later uit het westen. Op zondag eveneens geregeld zon, mogelijk ook een enkel buitje en iets minder hoge temperaturen.
1: Dan krijgen we van mij nog de verkeersinformatie van de ANWB. Eens even kijken, de A10, knooppunt Watergraafsmeer, richting knooppunt Koenplein. Tussen Zeeburg en de afrit Volendam, daar doe je er 3 minuten langer over. Daar zijn bergingswerkzaamheden bezig. Ook de A44, Amsterdam richting Den Haag, tussen het knooppunt Burgerveen en het Kaagdorp. Ook daar wegwerkzaamheden. De verwachte eindtijd is daar 4 juli aanstaande. En de laatste is op de N9, Den Helder, richting Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen bedraagt de vertraging nu 6 minuten.

Tracy Priest en Close to You. En je hoorde ook nog de Eagles. Nee, de Turtles natuurlijk. Eagles. Een totaal andere kant van het spectrum. Happy Together en How is the Weather? Lekker liedje blijft dat. Komen nog wat reacties binnen naar aanleiding van mijn gesprek van zojuist met Pietro. Pietro Tramontin, ja, hallo. Wat een prachtige naam, hè? Jeetje, mina, man. Ja, echt heel mooi. Hij heeft ook een hele mooie podcast gemaakt en die heet dus De Lelijkste Flat van Amsterdam. Je zou hem kunnen vinden via de site van het Parool. Want Pietro werkt bij het Parool. Deze podcast is ook echt gemaakt door het Parool. Dus via de site is hij vrij eenvoudig te vinden. Slaan best wel een hoop mensen op aan. Mieke bijvoorbeeld, die zegt, ik ga zeker luisteren. En ik ga ook eens langs om te kijken. Nou, doe dat vooral. Ja, hij springt in het oog als je van de ring afkomt. En je rijdt, laat ik zeggen, wat is dat? S109 en zo. Dat is de stad in, richting het Surinameplein. Dan zie je hem daar op de hoek van de Haarlemmermeerstraat. Groot flatgebouw met aan de, nou ja, dus op het dak het carillon en een soort kunstwerk aan de zijkant. En Jos, die zegt nog, Jos Blomqvist, die zegt, ik ben daar vroeger veel uit eten geweest. Er zat een restaurant in, Belfort, met levende pianomuziek. Nou, dat bord van Tresor, of Belfort, dat hangt er nog steeds. Ik weet niet of het nog steeds een restaurant is. En wat ook nog wel even het vermelden waard is, als je die documentaire zit te luisteren, dan hoor je daarin een van onze luisteraars voorbij komen. Wim Hemker, man die ook wel eens met enige regelmaat te horen is bij ons op zender. Trouwe luisteraar en weet veel te vertellen uit die buurt, want hij is daar geboren en getogen. Sterker nog, hij heeft volgens mij de bouw van dit klokkenhof meegemaakt. En kende het ook. En hij werkte destijds bij een rijwielhandel of een fietsenwinkel. En die stalde ook fietsen al in de kelder van dat gebouw. Dus onze eigen Wim Hemker, toch een beetje van ons, die weet ook heel veel mooie verhalen te vertellen over de Klokkenhof, de lelijkste flat van Amsterdam. Dikke luistertip.

soms een beetje lastig om chocola te maken van die teksten van Bluff. Maar hij viel in dit liedje wel mee, toch? Aanzoek zonder ringen. Ja, ik moet toch altijd even denken aan een verhaal van lang geleden. Ik liep ooit stage bij het Wageningen Universiteitsblad. Mag je meteen weer vergeten. Maar dat was een onderdeel van de geschreven persstage. Ik zat op de school van journalistiek. En toen heb ik daar een verhaal geschreven over de muziekscene in Wageningen. Want die is nogal groot en divers. En toen mijn toenmalige eindredacteur, ik had een aantal bandjes geïnterviewd. Ik was met een bandje op pad geweest. Hartstikke leuk. En toen zei hij, nou, er zit een jongen bij mij in de klas. Want die eindredacteur was ook professor, geloof ik. Of hoogleraar, weet ik veel. En die zei, ik heb een jongen bij mij in de klas. Die studeert milieukunde. Hele slimme jongen. Maar die zit ook in een bandje. En die heet Bas. En die speelt toetsen in dat bandje. Misschien is dat leuk om hem nog te interviewen. Dan heb je ze allemaal gehad. Want ja, dat zou wel eens iets kunnen gaan worden. We hebben net een single uit. Een liedje heet Liefs uit Londen. Dus ik naar die Bas toe. Bas Kennis. Super aardige gozer. Nou, daar de hele middag gezeten. Een interviewtje gedaan. En nog een beetje blijven hangen. Muziek gedraaid. Nou goed, dat was dus Bas Kennis, de toetsenist van Bluff. En vlak daarna kwam Liefs uit Londen uit. En dat werd natuurlijk een hit. En zo ontstond die hele carrière, die indrukwekkende carrière van Bluff. Maar deze Bas Kennis, die zei toen iets tegen mij wat ik altijd onthouden heb. En die zei, als je een bandje begint met vrienden, is het verstandig om een naam te nemen die heel kort en to the point is. U2, Coldplay, The Police en dus Bluff. Om de dood eenvoudige reden dat als er dan een festival is, dat je dan altijd heel groot op de poster staat. Kijk, de Red Hot Chili Peppers of de Disposable Heroes of Hiphopracy, noem maar een band. Ja, dat valt weg in dat font. Maar als je Bluff heet, dan is het vier enorme koeienletters. Ik dacht, nou, dat is nou een goede tip voor als je ooit een bandje wil beginnen. Ook zo'n voorbeeld, de Cats. Ja, prominent op de poster, hoor. Die hoor je nu in Goeiemorgen. Dit is Let's Dance.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
2: 1973.
1: Leroy Brown. 1982.
2: 1975.

0: 1969.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: Een muziekmiddag.
2: Met William van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
3: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
9: Ik ben Ria uit Zandpoort.
10: Ik ben Diana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
11: Ik ben Leo Driessen en ik woon in Broek in Waterland.
12: Met Marijke, een echte Haarlemse mug.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Ik ben een beetje vroeg. Het is nog geen 11 uur. Maar toch krijg je het belangrijkste nieuws uit onze regio van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Het is er altijd, hè. Goedemorgen. Een automobilist heeft onder invloed vanmorgen een pijlwagen geramd op de A4 bij de werkzaamheden bij Nieuw-Vennep. De bestuurder was beschonken en heeft een tijdelijk rijverbod opgelegd gekregen. Schiphol verwacht deze zomervakantie weer meer reizigers te verwelkomen.

0: 12,7 miljoen schatten ze in. Dat is meer dan vorig jaar. Toen hadden ze 12,5 miljoen passagiers. En justitie is gestopt met het onderzoek naar dat vreemde ongeluk op de Bloemgracht in Amsterdam. Daar raakte vorige maand een vrouw gewond nadat een deel van een bankstel op haar nek viel. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn licht gewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De verkeersinformatie van de ANWB. Nou, je hebt die wegwerkzaamheden op de A44. Nou, die einddatum schuift telkens een stukje op. Verwachte eindtijd is nu 4 juli aanstaande. En dan gaat het dus tussen het knooppunt Burgerveen en Kaagdorp. Daar zijn die wegwerkzaamheden bezig. En er is ook een daadwerkelijke vertraging op de N9 Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorel en Bergen doe je er nu 6 minuten langer over.
3: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Goedemorgen.
12: Met Bart Slim.

0: Het is er goed eten en drinken, gok ik zo. De dinnerparty van Niall Horan. 11:12.
1: Jouw toetie.
0: Jazeker. Zijn we. Uurtje 2 van deze vrolijke vrijdagochtendeditie van Goedemorgen. Geen dag zo fijn als de vrijdag. Dat hebben we al in een eerder stadium vastgesteld. En volgens mij wordt het ook dikke prima weer. Lekker man, lekker erop uit. Niet zo bloedverziekend heet zoals vorige week. Goed te doen, lekkere zomerse temperaturen. Misschien heb je wel een leuk uitje in de planning. Ik wel, ga denk ik wel iets leuks doen. Vertel ik volgende week wel over. Het is ook een beetje anders dan anders, deze editie van Goedemorgen. Want normaal gesproken schuift Ron Kas aan. Om even vooruit te blikken op Adres Onbekend. Maar hij was hier natuurlijk vorige week, dat heb je meegekregen, dat zij dus even met retraite gaan. Dan doen ze elke zomervakantie, nemen ze lang vrij, en dan gaan ze erop uit. Europa, de wijde wereld in, om daar verhalen op te halen. En ik kan me zo voorstellen dat ze dan terugkomen, helemaal geladen voor die eindsprint. Ja, daar kunnen we lang en breed over hebben, maar het gaat natuurlijk verdwijnen, het programma Adres Onbekend. Dus ik kan me voorstellen dat ze zo in het zicht van de finish nog even alle registers open willen trekken. Dus geen rondkast straks om ongeveer 11:50. Wel iemand anders die ik even ga bellen. Want die heeft ook iets nieuws en iets leuks te melden. En dat is iemand die we allemaal kennen. Dus nou, dat hou je dan nog even van me goed. Krijg je straks om 11:50. Je krijgt wel van mij de gastenlijst van het NH Radio Sportcafé van morgen. Nou, veel zal in het teken staan van het overlijden van Loekie van Vliet. Loek, de moppetapper, heeft daar de afgelopen jaren elke keer een dijenkletser van een mop verteld. Hij overleed eerder deze week op 88-jarige leeftijd. Maar goed dat ze daar nog even bij stilstaan en herinneringen ophalen aan deze markante persoonlijkheid. Dus veel over Loekie morgen in het NH Radio Sportcafé. Verder is Michael van Prager, Gerard van der Lem, Vincent Schildkamp, Frits Barend, Bert Dijkstra en ook Michiel Blijboom. Dat is allemaal morgen in het NH Radio Sportcafé. En dan is het ook gewoon een vrijdag, dus ja. De herinnert u zich deze nog quiz? Die gaan we eens even spelen. Ja, dat dacht ik wel. En ook die is een tikkeltje anders dan je gewend bent. Dat ga ik even uitleggen. Ik ga je straks een fragment laten horen. En in dat fragment is de begintune van een serie. En in dat fragment hoor je ook de naam van die serie. Dus dat is niet de opgave. Hoe heet deze serie? Ik ga je straks de vraag stellen. Eerst het fragment, maar dan weet je dat vast. Ik ben dus niet op zoek naar de naam van de serie. En die begintune die ga ik je dan nu laten horen. Zit je er klaar voor? Dan komt-ie, hè?

0: Ja, en de opgave is ook die wie zong deze begintjong, want dat ga ik je nu vertellen. Dat waren namelijk de Trucker naar Keks. De serie heette dus In Voor- en Tegenspoed. En dan nu de vraag, wie was de hoofdrolspeler in deze serie? Wie speelde de hoofdrol in deze comedyserie In Voor- en Tegenspoed? Weet je daar het antwoord op, dan kan je nu onmiddellijk bellen. 088-850-5152.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.

0: Nou, herinnert u zich, doe maar nog, wel Wis en Drie. Frank en ik hadden het er net nog even over. Wat een geweldig bandje dat was. Doris Day, er is geen bal op de tv, hoorde je. En daarvoor de Spencer Davis Group met Keep on Running. En daarvoor dus de opgave in de Herinnert u zich deze nog quiz, die dus een beetje afweek van het normale. Ik was namelijk niet op zoek naar de naam van de serie, want die zat namelijk in de begintune. Ik was op zoek naar de hoofdrolspeler. Nou, niet aan dovemans oren gericht. Ik pak even mijn aantekeningenboekje erbij, mensen. Ger had het bij het rechte eind. Jos, Willy. En Nel heeft geen idee. En dit is Christa, had het ook goed. Deze wil ik je ook even meegeven. Marja, die geeft het goede antwoord. En die voegt daaraan toe. Ik ken deze serie omdat die opnames plaatsvonden in het huis van mijn schoonouders destijds. Nou, wat bijzonder zeg. Dat vond ik ineens een kleine wereld. Harry, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar bel je vandaan, Harry?
1: Vanuit Bussum.
0: Oh, nou, zullen we even zwaaien naar elkaar? We zitten in de buurt. Ja. Oké. Nou, je ziet er goed uit, Harry. Top.
1: Ja.
0: Hey, jij zat lekker naar de radio te luisteren. Ik liet die begintune horen van In Voor- en Tegenspoed. Prachtig gezongen door de mannen van de Truckener Keks. En de vraag die ik stelde was, ja, wie was de hoofdrolspeler in die serie? Nou, roept u maar, hoor.
1: Gooien.
0: Ja, man. Hartstikke goed. Ja, dat was een fijne serie, hè?
1: Dat was een hele geweldige serie. Ja. Ik heb ze bijna allemaal gezien. En regelmatig teruggekeken op die internet.
0: Ja, en hij speelde zo'n ontzettende chagrijn, hè? Een beetje bozige, verongelijkte man. Maar eigenlijk ook wel weer een hart van goud. Maar daar deden ze wel, geloof ik, 3 seizoenen over om dat hart van goud te ontdekken. Want het was wel echt. Het was niet goed of het deugde niet bij hem. Hè? Mooi was dat.
1: Ja. Het was een grote surpiet. En ik vraag me af of dat nu nog zou kunnen, hoor. Wat hij deed.
0: Nou, dat is.
1: Wat hij met die winst ontdekte.
0: Het is goed dat je dat zegt. Deze serie die zou nu echt gecanceld worden, denk ik inderdaad.
1: Dat lijkt me wel.
0: Ja, dat was tot het randje en af en toe erover, inderdaad. Ja. Ik kan me ook 1 aflevering herinneren. Toen wilde hij heel graag naar Ajax. En toen had hij zo geregeld dat hij op een invalide plek kon zitten, weet je wel. Dus hij had een rolstoel geregeld. Maar ja, wat gebeurde? Ja. Ajax scoort. Hij ging staan. Ja, wonderbaarlijke herreizenis. Schitterend. Nou, ik ga nog eens een oude aflevering kijken, denk ik, Harry. Het levert jou in ieder geval een klein maar fijn prijsje op. Gefeliciteerd.
1: Ik wil je bedanken.
0: Nou, ja, ik bedank jou. Je was een leuke kandidaat.
1: Succes verder, want ik luister graag naar je elke morgen.
0: Nou, dat hoor ik graag. Dankjewel, Harry. Fijn weekend vast. Groetjes. Doei. Ja, man. In voor- en tegenspoed. Het komt nooit meer goed. Dit is Maggie Reilly en Goedemorgen en Every Time We Touch.

0: stuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
12: e-boekhouden.nl. Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
14: Ik kom uit het mooie Batuverdorp.
15: Ik ben Erik en ik woon op het mooie Borneo-eiland Amsterdam.
16: Ik ben Simona uit Purmerend. Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 11:30. In Andijk is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De politie heeft een 20-jarige man aangehouden nadat hij een andere man aanviel met een kettingslot op de Van der Wouwstraat in Amsterdam-Zuid. Dat voorval vond plaats na de wedstrijd Nederland-Marokko afgelopen dinsdagochtend. De man die wordt nu ook verdacht van een straatroof die vlak daarvoor plaatsvond en een andere mishandeling een paar uur later. Beelden van het incident trokken veel bekijks, want het ging namelijk rond op social media, waaronder op videowebsite Dumpert. De man met het kettingslot lijkt achter een oranje supporter aan te rennen, waarna een andere oranje supporter tussen beiden komt. In Huizen is vandaag een informatiebijeenkomst voor buren van de enorme explosie van gisteren. Na een ontploffing ontstond er brand in een rijtjeshuis. Twee mensen raakten gewond. Deze buurvrouw, die haar huis uit moest gisteren, heeft nog geen idee hoe het zo mis kon gaan.
19: Nee, ik niet. Nee, ik kan van alles zeggen, maar ik hoor de gaslek en dat lijkt mij. Maar ja, wie ben ik? Ja. Ze gaan het onderzoeken. Ja. En dat duurt wel, denk ik.
20: En is er iets bekend, voor zover u weet, over hoe het met de slachtoffers gaat?
19: Nou, zwaar gewond hoorde ik en voor de rest weet ik niks. Ja, en logisch, als je dat huis ziet waar het gebeurde, en je bent thuis, dan ontkom je er niet aan.
17: Een enorme ravage was het daar gisteren. Lange tijd werd er nog gezocht naar een derde slachtoffer, maar die zoekactie leverde niks op. Defensie heeft een belangrijke deal gesloten met het Amsterdamse bedrijf Intellic. Het bedrijf moet een belangrijke rol gaan spelen in het ontwikkelen van besturingssystemen voor drones. Voor het ministerie van Defensie dus. Vertelt de staatssecretaris.
21: Dit is zulke cruciale kennis en ervaring. Die moeten we borgen in Nederland. Dus daarom hebben we deze stap nu gezet. Dat we eigenlijk nog veel nauwer met Intellic gaan samenwerken. Ook meer geld in gaan steken zodat die innovatie sneller gaat. Onze afhankelijkheden kunnen afbouwen. En tegelijkertijd ook de kennis en het belastinggeld insteken, ook zorgen dat die kennis ook hier in Nederland blijft.
17: Ja, vanmorgen hebben de twee partijen een contract ondertekend. Er zit nog een opvallende passage in, want Nederland wil een zogenaamd gouden aandeel in die deal. En dat zou betekenen dat als Intellic iets wil veranderen, bijvoorbeeld naar het buitenland zou willen verhuizen, dat dat alleen kan met toestemming van de Nederlandse staat. Schiphol en andere grote luchthavens dreigen deze zomer volledig vast te lopen. Daarvoor waarschuwen ze zelf. Dat komt door een nieuw Europees douanesysteem. Het systeem voor reizigers van buiten de EU heeft zoveel kinderziektes dat de situatie onhoudbaar is, zeggen de vliegvelden zelf. Sinds april krijgen reizigers van buiten de EU die naar de Schengenlanden vliegen geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan is de registratie digitaal. En dat levert dus veel gedoe op. En de KNVB gaat aangifte doen tegen de racistische haatreacties tegen Oranjespelers. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Kluivert, Timber en Somerville kregen een hoop ellende over zich heen nadat ze een penalty misten tegen Marokko. Justitie neemt de zaak serieus en denkt dat ze die daders best wel eens zouden kunnen vinden.
1: Gelukkig zijn er genoeg mensen die dat onder hun eigen naam doen en dan kunnen we dat vrij makkelijk opsporen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die er handiger in zijn en die dat via allerlei anonieme accounts doen. En dan is het lastiger, maar zeker niet onmogelijk.
17: Nou, pak ze
2: goed,
17: aan.
2: Dat ja, pak aan die teringlaars. Sorry, dan ik excuus helemaal. Ik heb er zo'n hekel aan. Het is wel met mensen denken dat de racistische gif maar even te kunnen droppen, weet je wel. Met naam en toename ook, hè. Gewoon de schaamte voorbij. En dan dit soort dingen roepen. Ik vind het echt weerzinwekkend. Ik heb een aantal van die reacties gelezen, maar maag draaide om echt. Ik dacht echt, wat een idioot. Ik
17: kan er alleen maar bij aansluiten.
2: Ja. En ik inderdaad hopen. En streng straf. Die mensen kap daar gewoon eens mee.
17: Ja, hou eens op.
2: Ja,
17: het is al een probleem dat al jaren speelt. Hè. Ze hadden het in Engeland ook na een finale in het EK. Waar ook veel zwarte spelers echt ja, ook, de drek over zich. Weerzinwekkend.
2: Ja.
17: En nu weer hier in Nederland.
2: En allemaal in Polonaise als die jongens scoren. Hè? En dan zijn het onze grote vrienden. En dat vind ik er zo hypocriet aan.
17: Dat vind ik dus ook. En dan ook niet juichen, hè? Met de grote bek. Ja, sorry hoor.
2: Het is van 2-1 inderdaad. Nou ja, ik hoop dat justitie echt werk van maakt.
17: Ja, vind ik ook. Tot die tijd meer optimistisch nieuws ook. In de app of op nanieuws.nl.
2: Voilà. Dankjewel Frank. Het weer dan, Jan Visser.
22: Vandaag blijft het droog en er zijn flinke perioden met zon. De temperatuur komt aan de kust uit op 20 graden. Elders wordt het op de meeste plaatsen zo'n 22 graden. In het Gooi wellicht 23. De wind is matig en bij Texel af en toe vrij krachtig uit het westen. Morgen, zaterdag, blijft het waarschijnlijk ook overal droog, maar er zijn soms wel wat meer wolken. Voor de rest zonneschijn en temperaturen tussen 20 à 21 graden in de Noordkop en op Texel en zo'n 24, wellicht lokaal 25 graden in het zuiden van Noord-Holland. De wind is matig en waait uit het zuidwesten, later uit het westen. Op zondag eveneens geregeld zon, mogelijk ook een enkel buitje en iets minder hoge temperaturen.
2: De verkeersinformatie van de ANWB. Nou, dat begint zich toch ineens een beetje drukke ochtendspits af te spelen. Ik begin op de N242, Middenmeer richting Alkmaar. Tussen Omval en de aansluiting met de A9 doe je er ruim een half uur langer over. De N9, Den Helder richting Amstelveen. Tussen de afrit Egmond en Akersloot doe je er nu bijna een half uur over. Dat is het gevolg van een ongeluk. Er is één rijstrook open. En dan nog een wat kleiner bier. De A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Tussen de afrit Volendam en het knooppunt Watergraafsmeer. 6 minuten vertraging. En de laatste is op de A7. Hoorn-Heerenveen, tussen Wieringerwerf en Brezandijk doe je er 8 minuten langer over.

0: Umberto Tozzi hoor je met Gente di Mare. Nou, mijn Italiaans is niet zo goed, maar ik weet wel dat Mare is volgens mij zee. Dus het heeft iets met de zee te maken. Vakantieplaatje, hè? Ja. En normaal gesproken is dit het tijdstip waarop ik Ron Kas welkom heet. En met hem het even ga hebben over Adres Onbekend van aanstaande zondag. Maar Ron en zijn team van sterverslaggevers en redacteuren, die hebben even pauze. En die komen over een week of 7, 8 weer terug. Helemaal locked and loaded voor die eindsprint van dat prachtige programma. Maar dat betekent niet dat er zondag niks te horen is. Ook bij ons en op de radio. Want wij hebben een zeer capabele vervanger. En een man die dus op de plekje van Adres Onbekend zit. Een bekende naam en een bekende stem ook. En zijn naam is Bastiaan Meijer. Bastiaan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Ja, praat ons bij, Bastiaan, want vanaf aanstaande zondag ga jij een programma presenteren. En dat heet Vakantieadres.
1: Zeker, ja. Zeker. De eerste 5 weken doe ik het. De tweede 5 weken doet Bas van Teylingen het. Dus Bas en Bas op de zondag. Okay. En om toch een beetje in die vakantiesfeer te blijven. Want natuurlijk, iedereen is met vakantie. Wat zijn de hits in het buitenland? Ja. Weet je, wat is het weer in het buitenland? En waar ik eigenlijk vooral het meest benieuwd naar ben, is waar zitten de NH-luisteraars op dit moment? Je kan natuurlijk lekker op je balkon zitten te genieten, maar misschien zit je wel in Frankrijk of in Portugal of ga je gewoon naar de Beemster. Kan ook.
0: Ja, want kunnen mensen dan even een kattenbelletje sturen? Kijk, het leukste is natuurlijk als ze een daadwerkelijk een kaartje opsturen, toch?
1: Zeker, dat is zeker de bedoeling ook. En we zijn nog een beetje aan het puzzelen met de website, maar die komt als het goed is binnen nu en een uur online.
0: Okay.
1: En dat wordt nh.nl/vakantieadres. Daar kun je dus een digitaal vakantiekaartje sturen of een normaal vakantiekaartje, want dan staat het adres van de studio staat daarop.
0: Okay.
1: En alle vakantiekaartjes die we binnenkrijgen, die gaan we meenemen in de uitzending. En als je je telefoonnummer er nog op zet, kunnen we je ook nog bellen.
0: Ja, nu heb ik dat programma de voorgaande jaren ook een aantal keren mogen doen. En dat is, het leuke eraan is dat wat je net al zegt, je krijgt ook een beetje een beeld van welke liedjes het goed doen in het buitenland. En je ontdekt ook nog eens wat nieuwe muziek, hè?
1: Nou, het is echt. Ik zat bijvoorbeeld de top 40 van Duitsland even door te kijken.
0: Ja.
1: En daar staat dus op 1 een liedje. Het klinkt alsof het gezongen wordt door een mug. Het is zo hoog. Het heet Du bist gut genug. Ja, ik vind het fascinerend.
0: Ja.
1: Dat je toch denkt van grappig dat die Duitsers dan weer hiernaar luisteren.
0: Ja, de verschillende smaken van al onze mede-Europeanen, die worden heel duidelijk inderdaad.
1: Heel veel voetballiedjes op dit moment, toch?
0: Ja.
1: Alhoewel dat in Duitsland natuurlijk ook weer wat minder is, net als bij ons in Nederland nu.
0: Ja, precies.
1: Maar toch eens even kijken bij de Belgen of de Fransen, hoe het daar gaat.
0: Nou, dat is allemaal in vakantieadres vanaf aanstaande zondag. Noem het tijdstip ook nog even, Bastiaan.
1: Het is 12:00 en 2:00.
0: Ja,
1: maar stuur vooral dus je vakantiekaartjes op, want ik ben heel benieuwd waar jij zit te luisteren naar NH.
0: Ja, en je zei het al even inderdaad, die site die komt binnen nu en een uur online. En dat is dan nhnieuws.nl/vakantieadres. En dan wijst het zich eigenlijk vanzelf, hè?
1: Exact, daar staat ook ons vakantieadres op waar de kaarten dus heen kunnen.
0: Nou, ik wens je veel plezier de komende weken, Bastiaan.
1: Dankjewel, fijne uitzending.
0: Hoi.

0: slapen?
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Joen, wat ga je doen? Joen, wat ga je doen?
1: Dit is heel bijzonder.
3: Joen, wat ga je doen?
1: Ga ik nog even zitten?
3: Joen, wat ga je doen?
4: Joen.
1: Goedemorgen.
4: Het zit er allemaal in je show.
1: Nou, een heel spannend onderwerp.
4: Oké.
1: Ja, er zijn twee dames die hebben een boek geschreven. Bedtime Stories voor Vrouwen.
4: Oké.
1: Ik weet niet wat er met die vrouw gebeurt. Of ze nou in slaap vallen in het kader van de bedtime. Of dat ze opeens zin hebben in hele andere dingen.
4: Oké.
1: Met hele opwindende teksten.
4: Oké.
1: Goed, we gaan het vragen straks aan Jip en Adeline. Ik denk dat jij het wel wil gebruiken, dit
4: weekend. Gespitst in het.
1: Ja. Maar goed, dat hebben we straks dus. Zij zijn te gast tussen 1 uur en half 2. En voor de rest hebben wij hopelijk een heel leuk gesprek. Daar ga ik vanuit met Roxanne Hazes.
4: Oh, wat leuk.
1: Want die staat in het Concertgebouw in Amsterdam.
4: Zij is te gek, hè?
1: Ja, zij is enig. En ze heeft een stem, joh, een nachtegaal is
4: haar. Ja, daar moet ik altijd heel erg om lachen. Ze neemt de podcast op met de broertje.
1: Ja, bekijk jij die ook?
4: Hij komt af en toe langs op mijn Instagram. Oh, ja. Die schaterlach van haar is onweerstaan.
1: Ja, fantastisch.
4: Hartstikke leuk.
1: Nou, het rad wordt gedragen, want het loopt niet meer zo lekker.
4: Het
1: moet gesmeerd worden.
4: Alsof je onderweg is naar Golgotha.
1: Zoiets. Okay. Dus we gaan ook pimpom pitten.
4: Nou, hartstikke leuk. Een rijk gevuld programma zo dadelijk naar 12.

0: zaterdag.
1: Helemaal.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Artiesten uit Noord-Holland.
4: Uit Noord-Holland.
3: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal NH.
5: Nick Velderman.
0: Pak mij. Helemaal NH.
6: Waar het regent en het regent.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
3: Helemaal NH.
6: Denk wel eens aan Monika, ze is niet lang bij ons op school gebleven.
0: Helemaal NH.
3: NH.
0: Zaterdag.
7: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.
8: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
9: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
10: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
11: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij.

0: Gun jezelf een zorgeloze campagne. En laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Amsterdam, wat ben je mooi. Nico uit Amsterdam.
2: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
3: Hoi, ik ben Constance en ik kom uit Zedergewaard.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: 12 uur precies. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Er was vannacht een overval in een woning aan de Willem-Parelstraat in Amsterdam. Wat er is meegenomen is niet duidelijk. Een automobilist onder invloed heeft vanmorgen een pijlwagen geramd op de A4 bij Nieuw-Vennep. De bestuurder heeft een tijdelijk rijverbod gekregen. Wie vanaf vanavond laat op de A1 richting Amsterdam wil rijden, moet rekening houden met extra reistijd. Rijkswaterstaat voert de hele zomer groot onderhoud uit tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muiderberg. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Amsterdam richting Den Haag, iets buiten de provincie wellicht. Nieuw-Vennep richting Zoetewoude-Rijndijk, daar is 7 minuten vertraging. En hou inderdaad, zoals je onze nieuwslezer hoort zeggen, hou rekening met die werkzaamheden op de A1. Dat begint vanavond om 11 uur. We hebben het over het Gooi richting Amsterdam tussen Eemnes en Muiderberg. 11 uur vanavond begint het, duurt tot en met 17 augustus.
8: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
9: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
17: June tot 2.

0: begraven op deze vrijdag 3 juli. De dag voordat het Nederlandse elftal morgen had moeten spelen tegen Canada. Maar dat zit er niet in.
1: Nee.
0: Want we liggen eruit.
1: Ja.
0: En daar baal ik nog steeds van.
1: Ja, ik heb ook het idee dat het land het wel weer geaccepteerd heeft.
0: Ja?
1: En dan weer door.
0: Oh, nou.
1: Toch?
0: Ik ga morgen de vlaggetjes weer ophangen. Goed, daarover gaan we het dus niet hebben. Mijn vraag is eigenlijk, wanneer heb jij voor het laatst iets gedaan met een tip van een ander?
1: Jeetje, wat een vraag.
0: Ja, daar gaan we.
1: Laatst iets gedaan.
0: Ja, ga je maar even nadenken met een mooie blonde hoofdje van je. Ik heb een tip van jou omarmd. Ik ben gisteren direct naar de drogist gereden.
1: Ja.
0: Omdat jij me de tip gaf hoe ik af moest komen van dit ene bruine vlekje.
1: Ja.
0: Dat is om te beginnen. Stop met die sprayten. Hier is die.
1: Ja.
0: Oké, ga bijna ten koste van de microfoon. Oké, sprayten is niet handig, want dan kun je dus je pigment kan het dan een beetje. Ja, je pakt hem gauw, hè? Dat snap ik wel.
1: Tuurlijk.
0: Hartstikke duur.
1: Voor sprayten ga ik opboeken.
0: Nou, niet alleen voor sprayten, denk ik. Maar goed. Oké, dus ik ben met de tips ben ik naar de drogist gegaan en ik heb dingen gekocht die ik moest kopen volgens jou.
1: Ja.
0: Het vlekje is nog niet weg, maar het is wel al minder, denk ik.
1: Nou, ik wou net zeggen.
0: Toen dacht ik, wanneer heb jij... Dus ik heb iets gedaan met een tip van jou.
1: Ja.
0: Wanneer heb jij voor het laatst iets gedaan met een tip van iemand anders?
1: Nou.
0: Van Jeroen, van je ouders, van mij, hoop ik.
1: Nee, ik heb een nieuwe vriend. Ik heb echt een vriendschap gesloten sinds een paar weken met ChatGPT.
0: Oh.
1: En daar vraag ik alles aan. Vanochtend dacht ik nog in één keer, is melk gezond? En dan denk ik daar in mijn hoofd en dan zeg ik, hoi, goedemorgen, is melk gezond? En dan geeft hij antwoord. En dan zeg ik, oh, en is het dan ook goed slecht voor je huid of valt dat wel mee? En dan geeft hij weer antwoord. En dan zegt hij ook, net zei je dat je niet zo van melk houdt, dus je kan ook sojamelk proberen. Ik denk, nou, wat lief dat je dat
0: voorstelt. Ja, maar ChatGPT, ik noem hem George Clooney, ChatGPT, mijn George, dus die weet alles.
1: Ja, ik zeg ook al dan, dank je wel.
0: Ja.
1: Als hij het antwoord heeft gegeven.
0: Ja, leuk is dat, hè? Ik zeg wel eens, fijne dag, George. Maar daar reageert hij nu van, hij heet natuurlijk geen George.
1: Ja.
0: Oké, dus jouw tips komen vooral bij ChatGPT vandaan.
1: Ik vraag alles aan hem. Alles.
0: Vraag je ook aan hem, hou ik nog van Jeroen?
1: Nee, want dat weet ik dat zo is.
0: Geluk.
1: Dat is geen vraag meer.
0: Oké. Nou, weet je, ik vraag me af, als je zit te luisteren op dit moment, doe je wel eens iets met de tip van een ander? Nou, ik doe niet altijd iets met tips van jou, maar in dit geval wel. Ik zeg, ik heb dit van mijn collega begrepen, die heel erg gesteld is op zijn huid.
1: Ja.
0: Dus ik met
1: maar je zal zien, het werkt. Echt waar.
0: Ja. En jij wordt met de dag bruiner.
1: Ja, ik heb spraytan.
0: Ja, dat
1: ik wel.
0: 088 850 51 52. Doe je wel eens iets met de tip van een ander? En kun je mij vertellen wat dan die allerlaatste tip was? Zou ik leuk vinden.

0: Johnny Has Jazz en Shattered Dreams. Nou, Maarten hier naast mij, die wordt met een minuut bruiner.
1: Ja, ik ben die spraytanner van het proberen.
0: Ja, maar dit is toch degene die je altijd gebruikt, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Nou, mooi. Cadeautje alvast voor je verjaardag volgend jaar maart. Heb je wel eens iets gedaan met een tip van een ander? Dat is de vraag. We gaan even naar Els. Els, gaat het over tips of over iets anders?
2: Over een vraag.
0: Oh, vertel, lieverd.
2: Ja, over de multivitamine VitaPro. Dat hoor ik de hele dag bij, op de televisie, bij jullie heel veel. Iedereen in de hele wereld gebruikt tegenwoordig VitaPro.
0: Ik niet.
2: En dan is het, ja, multivitamine. En daar is mijn vraag, heeft iemand van jullie daar ervaring mee?
0: Nou, ik niet. Maarten, heb jij er ervaring mee met VitaPro?
1: Ik weet niet eens wat het is.
0: Nee, daarom. Laten we even kijken naar Jolanda, want die heeft ook wat een beetje medische achtergrond.
3: Ja, nou,
0: is de nieuwslezer, hè?
3: Ja,
0: Els, wacht
3: VitaPro
0: even.
3: Is gewoon een merk.
0: Ja. En, gaan we niet meer noemen dus?
3: Gaan we dus niet meer noemen. Maar en het is dus een merk. En dat zijn gewoon... Ja, Vitae staat voor het woord vitamine.
2: Ja.
3: En in feite is het zo dat je dat helemaal niet nodig hebt.
0: Ja, maar er is wel een voorwaarde.
3: Er zijn voorwaarden.
0: Je moet wel gezond eten.
3: Je moet gezond eten.
2: Ja.
3: En dat wil dus zeggen voldoende groente, voldoende fruit... voldoende drinken, dat is heel belangrijk voor je nieren. Zeker als je wat ouder wordt, wordt je dorstprikkel wat minder. Dus daar moet je echt goed op letten.
2: Ja.
3: Verder is het zo dat al die dingen die ze er dan bijvoorbeeld over hebben... van dit is goed voor kraakbeen en dat is goed voor dit... Ja, ja, dat kan wel zo zijn, maar dan zou je dat in enorme hoeveelheden moeten nemen. En dus als je echt het gevoel hebt dat je iets tekort komt... dan kan je beter naar je huisarts gaan.
0: Ja, precies.
2: Oké.
0: Oké, Els, tot zover het consult. Ga even overleggen met de huisarts.
2: Dankjewel. Dag, lieve schatjes.
0: Dag, Els. Doeg.
2: Doei.
0: Doeg. En hier is Trix. Dag, Trix.
4: Nou, goedemiddag. Sorry.
0: Mijn
4: tip is die ik kreeg van een vriendin... om je haar te kleuren om de 6 tot 8 weken. Ja. Bij een bekend... ja, haarverzorgingsproducten geven die allemaal.
0: Ja.
4: En dan ga je erheen en dan ben je er als model. En dan wordt er op jou, wat jij wil, wordt je gekleurd.
0: Ja.
4: En dan word je helemaal gestyled en dan loop je weer als een prinses naar buiten.
0: Nou,
4: ik
0: lekker toch?
4: Fantastisch.
0: Nou,
4: en
0: wat
4: kost
0: goed.
4: Je niks. Dat vind ik een leuke.
0: Oh,
4: ervan.
0: Nou, dat is helemaal leuk. En dat doe je
4: ja,
0: dus toch? Nog steeds?
4: Ja, doe ik nog steeds.
0: Wat heerlijk. In welke plaats is dat, Trix?
4: Waren.
0: Zo, bofkom ben je.
4: Echt wel.
0: Oh, wanneer ben je voor het laatst geweest?
4: 6 juni.
0: Oh, nou, dan mag je weer bijna.
4: Ja, daarom.
0: Ja, toch?
4: Want ik heb krullen van mezelf en heel weinig uitgroei. Maar ja, het zit er wel. Dus om het allemaal een beetje voor te zijn, doe ik dat.
0: Hartstikke goed. Oké, veel plezier. Geniet van de volgende keer.
4: Dankjewel.
0: Goed zo. Komt nog een appje binnen van een luisteraar. Ja, VitaPro kan ook heel veel... daar kun je ook heel veel baat bij hebben. Hè? Als je gewoon onvoldoende groenten en fruit binnenkrijgt... dat je gewoon zeker weet, oké, dit klopt niet helemaal... dan slik je dat aanvullend.
1: Precies, er zijn ook mensen waar het hartstikke goed
0: hartstikke
1: voor is,
0: belangrijk. Ik ken wel 2 mensen die het trouwens doen. Mooi, Maarten, wat kwam er binnen als appje?
1: Maureen die heeft zich laten informeren door iemand in het tuincentrum... en ze zegt, alles staat inmiddels in bloei. Dus dat was een goede tip van diegene. Hans dan, bij de sportschool heb ik... iemand die me begeleidt en ik ben al 9 kilo afgevallen. Hoe lang die sport daarover gedaan heeft, dat weet ik niet. Maar 9 kilo is een hele prestatie natuurlijk. Zander dan, die zegt een beetje azijn in de wasmachine... om nare luchtjes weg te nemen, was een tip van mijn moeder. Sjoel kijkt vaak...
0: Even, ja, jij gaat heel snel door.
1: Ja.
0: Ik vind van die huishoudtips die we meegekregen hebben... van onze moeders en onze oma's, vind ik echt goud waard.
1: Ja, nou dan moet je vooral de tip van Sjoel eventjes horen. Want die zegt, ik kijk vaak naar de website Oma Weet Raad.
0: Ja, leuk.
1: Ja, en daar staat allerlei van die huistuin- en keukenmiddeltjes inderdaad. Ja. Francine dan tenslotte, ze zegt... ik kreeg ooit de tip om collageen in te nemen. Dat zijn dan tabletten, denk ik.
0: Ja.
1: Mijn haar en nagels groeiden meteen... en ik heb inmiddels ook een betere huid.
0: Oké. Collageen, dat kan toch ook in druppels op je huid?
1: Ik denk dat we niet te veel apotheek moeten spelen vandaag.
0: Maar dat doe jij toch?
1: Nee, collageen niet. Want er zijn ook weer studies van dat...
0: Oh, we laten ons
1: ik geloof het wel.
0: Nee hoor, Yves Berendsen komt erin.

0: Deep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via deepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Vis aan tafel.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
4: Vers aan tafel.
6: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers aan tafel!
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
10: Ik ben Jannie en ik kom uit de Weide Venne.
11: Ik ben Marianne en ik kom uit Zamenburg.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Even kijken, het is 12:30 precies, Nieuw-Vennep, 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaien. Jolanda, goedemiddag.
14: Goedemiddag. In huis is vandaag een informatiebijeenkomst voor buren van de enorme explosie van gisteren. Na een ontploffing ontstond er brand in een rijtjeshuis. Twee mensen raakten zwaar gewond. Burgemeester Ferraro van Huis is onder de indruk van de verhalen van de buurtbewoners.
15: Ja, dat is altijd een moment dat je eigenlijk niet zo goed weet wat je moet zeggen. Je voelt het verdriet van de mensen, schrik, de angst. Bijna misschien zelfs wel apathisch. Deze mensen hebben echt iets meegemaakt. En dat is gewoon heftig. En dat merk je, dat voel je.
14: Gisteravond werd nog lange tijd gezocht naar een derde slachtoffer, maar die zoekactie leverde niets op. De politie heeft een 20-jarige man aangehouden die iemand aanviel met een kettingslot. Dat gebeurde op de Van Wouwstraat in Amsterdam-Zuid. Na de wedstrijd Nederland-Marokko afgelopen dinsdagavond. De man wordt ook verdacht van een straatroof die vlak daarvoor plaatsvond en een andere mishandeling een paar uur later. Beelden van het incident gingen rond op social media. Defensie heeft een belangrijke deal gesloten met het Amsterdamse bedrijf Intellic. Het bedrijf moet een belangrijke rol gaan spelen bij het ontwikkelen van besturingssystemen van drones, vertelt de staatssecretaris.
16: Dit is zulke cruciale kennis en ervaring die moeten we borgen in Nederland. Dus daarom hebben we deze stap nu gezet, dat we eigenlijk nog veel nauwer met Intellic gaan samenwerken. Ook meer geld in gaan steken, zodat die innovatie sneller gaat. Onze afhankelijkheden kunnen afbouwen. En tegelijkertijd ook de kennis en het belastinggeld erin steken, ook zorgen dat die kennis ook hier in Nederland blijft.
14: Vanmorgen hebben de twee partijen een contract ondertekend waarin ook staat dat de Nederlandse overheid een zogenoemd gouden aandeel in het Amsterdamse bedrijf wil nemen. En dat betekent dat Intellic bij grote beslissingen, zoals een verhuizing, altijd toestemming aan Defensie moet gaan vragen. Schiphol en ook andere Europese luchthavens dreigen deze zomer volledig vast te lopen. En dat komt door een nieuw Europees douanesysteem, de EES. Het systeem voor reizigers van buiten de EU kampt met zoveel kinderziekten dat de situatie onhoudbaar wordt genoemd. Sinds april krijgen reizigers van buiten de EU die naar een van de 29 Schengenlanden vliegen geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan wordt hun paspoort, gezicht en vingerafdrukken digitaal geregistreerd. Alleen al Enkel op Schiphol staan daarvoor 161 registratiezuilen. De invoering zorgde de afgelopen maanden al voor wachtrijen, gemiste aansluitingen en vluchtvertragingen op verschillende Europese luchthavens, waaronder dus ook Schiphol. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
13: Dankjewel, Jolanda. Dan gaan we naar het weerbericht met Jan Visser. Dag Jan, goedemiddag.
17: June, goedemiddag.
13: Hi. Lekker weer buiten. Blijft het zo dit weekend?
17: Ja, dat ziet er wel naar uit, hoor. Ja. We hebben vandaag inderdaad een aangename temperatuur. Het is op dit moment op de meeste plaatsen zo'n 18 tot 19 graden. En daar komt nog wel wat bij. Het wordt 20 tot 21, plaatselijk later in de middag 22 graden. Dus ja, prima weer. Westen tot noordwestenwind, die is matig. En op het IJsselmeer en bij Texel af en toe vrij krachtig. En verder periode met zon, wat afgewisseld door stapelwolken die wat uitsmeren. Dat zie je vooral in het binnenland wat meer. Met name in het noordoosten zit het goed dicht. Maar al met al bij ons in de provincie toch geregeld zon. Dus mooi weer. Dankzij een uitloper van een sterk hoge drukgebied in het noordwesten van het verhitte Iberisch Schiereiland. Nou, morgen dan zien we wel een storing over het Noordzee naar het oosten trekken. Dat zal tijdelijk wat meer bewolking geven. Blijft waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. Gaat wel wat regen in het noorden van Friesland en Groningen. Samenhangend met die storing. Maar bij ons op de meeste plaatsen droog. Geregeld zon naast bewolking ook. En de temperatuur die komt uit op zo'n 20 tot 21 graden in het noorden van Noord-Holland en op Texel. Tot maximaal zo rond de 24, misschien lokaal 25 graden in het zuiden van de provincie. En de wind die is zuidwest en matig, later een westenwind aan de kust af en toe vrij krachtig. Zondag mogelijk een enkel buitje, maar ook geregeld zon en temperaturen rond zo'n 21 tot 22 graden aan zee, iets lager bij een meest matige noordwestenwind. Dus prima weer. Begin volgende week wordt de activiteit van fronten boven de Noordzee wat groter. Vooral op dinsdag is er wat grotere kans op regen. En voor de rest is het meest droog weer. De zon laat zich geregeld zien. Temperaturen rond 22 graden. Maar tweede helft van de week zien we geleidelijk het hoge drukgebied op de oceaan toch richting onze omgeving komen. En dat betekent vanaf donderdag weer een overgang naar droog, zonnig en warm zomerweer met temperaturen boven 25 graden. Vooral vanaf eind volgende week vrijdag, zaterdag.
13: Ja, ja. En volgende week vrijdag, dat zou dus dan wel mooi uitkomen. Volgende week vrijdag staan we op locatie in een strandtent en die heet De Deining in Castricum. Dus joh, kom erop met die temperaturen.
17: Ja, dat snap ik, ja.
13: Ja. Ja, leuk. De luchtdruk nog even en de weersbruik.
17: Ja, de barometer die staat vrij hoog, 1027. En de volksweerkunde zegt, juli zonnebrand wenst de man op het land.
13: Oké, dankjewel Jan.
17: Oké, goed weekend.
13: Ja, tot over een uurtje met je weerbericht.
17: Jojo.
13: Doeg. Dan gaan we nog even door met de verkeersinformatie van de ANWB. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelevarensveen. 5 minuten vertraging. De A7 Den Oever richting Zaanstad. Tussen Wognum en de afrit Averhoorn. 8 minuten vertraging. En 20 minuten vertraging op de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de aansluiting met de N194 en de Heerdegewaard.

0: tot 2.
1: Speel de pin. Bam.
0: June tot 2.
1: Pin.
0: Pim Pam Pet. June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
2: Wij spelen 5 dagen per week Pim Pam Pet. En volgens mij bij niemand verveelt het, toch, Maarten?
3: Volgens mij niet.
2: Zit je naar mij uit te lachen?
3: Nee.
2: Oh, ik zag een lachje.
3: Dat is een glimlach.
2: Oh, goed zo. Dan hebben we eerst de selectievragen. Vervolgens 2 kandidaten die tegen elkaar strijden. En degene die wint, die in een kort tijdsbestek een heel goed antwoord geeft. En dan zoveel mogelijk antwoorden, die krijgt een prijs.
3: Ja.
2: Yes, daar gaan we. Wat kun je doen in het weekend? Hoeft niet eens in het weekend, kan altijd. Maar mijn vraag is, wat gaan jij en ik en alle luisteraars doen in het weekend? Wat ga je doen in het weekend? Dat is de vraag. En hier is de letter. Wat ga je doen in het weekend? Het is de letter W van Willem. Mooi. 088 850 51 52.
3: Ja.
2: Zie ik een lachje?
3: Ja, ik vind het een leuke letter. Ik ben benieuwd naar de antwoorden.
2: Oké.

0: dat is de titel van de plaat, het goede doel.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Ik dans, dus ik besta.
2: Ja.
0: Maarten, wat gaan we doen in het weekend? Het begint met de W van Willem.
2: Lekker wandelen natuurlijk.
0: Ja? Had jij dat in gedachten?
2: Had ik in gedachten.
0: Ah, ja.
2: Wat lopen, watersport, uh-huh. Goede workout. Ah. Lekker wokken, winkelen, de was doen of wentelteefjes bakken.
0: Nou, dat is een tijd geleden. Dat vindt Jesse bij mij zo lekker. Maar ja, die woont er niet meer. Althans.
2: Oh, maar die komt wel die terug hoor, voor wentelteefjes. Oh,
0: Jesse, als je me hoort. Nee, hoort me niet. Wentelteefjes. Goed, met wie gaan we spelen?
2: Met Gerrit en met Henk.
0: Daar zijn ze. Gerrit en Henk, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Oh, tegelijk in koor. Gerrit, wat had jij als antwoord?
3: Ik had er 2 en het weer is ook perfect voor. Ik had wakeboarden en waterskiën.
0: Waterskiën en wakeboarden, oké. Okay. Heb je het alle 2 wel eens gedaan? Eerlijk.
3: Nou, ik heb wel geskaten, dus ik kan op zich wel op een wakeboard zou ik zo kunnen staan.
0: Ja, ja, maar je hebt het nog nooit gedaan.
3: Nee,
0: Pinocchio. Ja, nee. Ik zei, heb je het wel eens gedaan?
2: Ik vond je eerlijk hoor, Gerrit.
0: Ja, zeker. Ja. Hartstikke eerlijk. Henk, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Hallo Henk, op je boot, ja. Hè? Op je schip, toch?
4: Ja, ik zit nou lekker in het zonnetje naast de boot.
0: Oh.
4: En het waterski heb ik afgelopen dagen gedaan met dat hitte weer. En wakeboarden, wat die meneer net over had, ja, dat gaat ook fantastisch.
0: Och,
4: lekker
0: jeetje.
4: Op die golven weer in springen.
0: Ach man, ik heb gewoon 2 watervogels aan de lijn. Ja. Henk, wat was je antwoord nu? Was dat dan waterskiën?
4: In waterskiën, man. Ja,
0: oké. Hartstikke goed. We gaan beginnen. Gerrit?
3: Ja.
0: Je mag proberen te winnen van Henk. En Henk, doe je best, want dan kun je misschien wel winnen van Gerrit.
4: Ja, we gaan het zien.
0: Ja, oké, de eerste vraag is de volgende. Iets dat zacht is. Wat is er allemaal zacht? Oké, let op. Je komt de letter. Wat is er zacht voor Gerrit en Henk en iedereen die thuis meespeelt? Wat is er zacht met de B van Bernhard?
3: Brood.
2: Brood, een lekker zacht kadetje.
0: Ja,
2: ja hoor.
0: Een zacht kadetje.
2: Punt voor Gerrit.
0: Oké, hartstikke goed. Mooi, ik denk, dat gaat iemand borsten zeggen, maar het is gewoon een keurig spel vandaag. Oké. Ja, ik denk, oké, mijn brood had gekund. Vraag nummer 2, iets met een stekker eraan. Waar zit er een stekker aan? Oké, komt de letter. Iets met een stekker. Het is de G van Gerard.
4: Grasmaaier.
0: Ja, grasmaaier.
2: Wel goed oppassen dat je niet de stekker eraf rijdt.
4: Ja, nee, maar elektrische
2: grasmaaier. Ja, tuurlijk.
4: Je kunt ze ermee oplaaien en alweer meenemen. En je kunt ook met een snoer eraan, die heb je ook.
2: Ja, hartstikke goed.
0: Daar heb je ook alweer verstand van. Oké. Vraag nummer 3, een beroep. Altijd leuk, die vraag. Een beroep. Welk beroep ken je met de volgende letter? Het is de N van Nico.
3: Naaister.
4: Nobel.
2: De naaister van Gerrit was eerder.
4: Ja.
2: Dus een punt voor Gerrit.
0: Wat is de tussenstand?
2: 2-1 voor Gerrit.
0: Spannend. Vraag nummer 4. Iets dat je meeneemt naar het strand. Even mannen en iedereen die verder luistert. Volgende week vrijdag zitten Maarten en ik niet hier. Maar dan zitten we bij de Deining. Dat is een strandtent in Castricum. Daar zijn jullie van harte welkom.
3: Nou, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Oké, zit in de agenda. Wat nemen we mee naar het strand?
2: Wacht even, dan moet je wel uitleggen dat we daar voor het programma zitten, toch? Niet dat we daar privé zitten.
0: Nee.
2: Het klonk een beetje alsof we een uitje met z'n tweeën hadden bedacht.
0: Dat we alle 2 een handeltje gingen liggen.
2: Nee, nou, we gaan radio maken.
0: Ja, we gaan radio maken daar. En we hebben gewoon heel veel leuke bekende artiesten. Maar daarover maandag weer. Ja, was ook onduidelijk.
2: Nou nee, ik snap het niet wel. Maar ik denk dat mensen thuisvrienden dachten dat jij en ik gewoon lekker een stranddagje hadden volgende vrijdag.
0: Ja.
2: En dat het verder gewoon hier
0: op de radio
2: was.
0: Nee, we gaan keihard aan het werk.
2: Ja, okay.
0: Goed, de vraag is, wat neem je mee naar het strand? Wat neem je mee naar het strand met de volgende letter? Het is de T van Tinus.
4: T van Tinus, ja. Even kijken, wat neem je mee naar het strand?
3: T
2: naar het strand, hoor. Dat vind ik een beetje ver gezocht.
4: een thermoskan.
2: Dat vind ik wat geloofwaardiger.
0: Ja, precies. Ja. Oké, laatste vraag. Is het nu 2-2?
2: Het is 2-2.
0: Oh, jee, mag. Oké, ik doe even. Ja, een bezigheid waarbij je beweegt. Kijk je moeilijk, Maarten.
2: Ja, moet even nadenken wat daarmee bedoelt. Maak stappen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Een bezigheid waarmee je beweegt, dat is de B van Bernhard.
3: Balletdansen.
2: Sorry, ik hoorde Henk wel wat eerder zeggen, maar kon niet verstaan. Wat zei je, Henk?
4: Bellen.
2: Bellen.
4: Ben je bezig, ja. De telefoon opnemen, je bent bezig.
2: Ja, dat is wel goed. Dus ja, sorry. Ja, dan gaat de put naar het.
0: Oh jee. Oké, ja, je was er bijna, maar niet helemaal nog eigenlijk, Gerrit.
3: Nee, ik riep er al. Ik riep namelijk wel lapdansen.
0: Ja, dat weet ik liever, maar je was te laat.
3: Ja, ja, nou ja, goed. Ja. Het is niet anders. Ik heb al meerdere keer natuurlijk gewonnen. En gefeliciteerd, Henk.
0: Ja, dat bedoel ik ook.
4: Dank je wel. June, mag ik jou wat vragen?
0: Ja, wat is er, lieverd?
4: Geef mij een prijs aan die meneer, dat is wel leuk.
0: Nee, maar die heeft al 2 keer gewonnen, schat.
4: Ja.
0: Ja, nee, de prijs is gewoon voor jou.
4: Oké, nou ja, maar ik ben al 6 maanden op vakantie op de boot. En ik zit nou op het Gooimeer, dus ik ben er voorlopig nog wel even niet thuis.
0: Ja, maar lieverd. Dan bel je ons over 6 maanden en dan krijg je dan je prijs toegestuurd.
4: Gefeliciteerd, gaan we dat doen.
0: Oké, dag Gerrit. Dag Henk.
4: Dag.
0: Ja, maar die prijs die vergaat toch niet?
2: Nee, het werd een beetje ingewikkeld, hè?
0: Ja, ik weet het ook niet meer. Gelukkig is er altijd dan een plaat als een soort redmiddel.
2: Ja, precies.
0: Dit is een Lily Allen met

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is

0: makkelijk scoren? Wil je er echt even tussenuit? Kom slenteren en mensen kijken op de bazaar.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
0: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
4: Ik ben Irma Meijer uit Amsterdam Slotervaart.
5: Ik ben Jan Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
6: Uit Diemen.
7: Hallo, ik ben Babs en ik woon heel fijn in Krommenie.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Minuut over 1. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baai. Jolanda, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De buurtbewoners bij het huis in Huizen, waar gisteren een explosie was, zijn vanmorgen bijgepraat door de burgemeester. Een automobilist onder invloed heeft vanmorgen een pijlwagen geramd op de A44 bij Nieuw-Vennep. De bestuurder heeft een tijdelijk rijverbod gekregen. En wie vanavond laat op de A1 richting Amsterdam wil rijden, moet rekening houden met extra reistijd. Rijkswaterstaat voert de hele zomer groot onderhoud uit tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muiderberg. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jürgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
1: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
2: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd.
6: Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: June tot 2.

0: 10 over 1. En we gaan het hebben over een heel spannend boek. Want er is niet zo lekker om voor het slapen gaan nog even in een boek te duiken. Met de erotische verhalenbundel Bedtime Stories voor Vrouwen duik je in een wereld vol verlangen, avontuur, maar vooral ook overgave. Hier naast mij zitten Jip, Isabel de Jong en Adeline Mans. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want dit boek dat ik nu laat zien op televisie is van jullie hand. Jullie hebben het samen geschreven.
1: Ja, ja, absoluut.
0: En met dit boek maak je heel wat los, kan ik je vertellen. Deze bundel is geschreven een soort ode aan fantasie, maar ook verlangen en vrouwelijke verbeelding. Maar waarom moest dit boek er komen? Ik begin eerst bij jou. Is het Jip of Jip Isabel?
1: Het is Jip, ja.
0: Jip, oké. Okay. Jip, waarom moest dit boek er komen?
1: Nou ja, ik denk dat veel erotische content jarenlang gewoon echt gemaakt is voor het mannelijke perspectief.
0: Ja.
1: En dat vrouwen altijd een beetje tegenstrijdige, nou ja, gedachten krijgen over seks.
0: Ja.
1: En enerzijds wordt het heel veel media gebruikt. Dus wij horen ook best wel vaak, er zit helemaal geen taboe meer op seks. Maar als je het echt over de vrouwelijke verlangens gaat hebben en over self-pleasure en, nou ja, waar dromen jullie eigenlijk van? Nou, dan zie je toch iedereen wel even, daar wil ik het toch niet
0: worden
1: over
0: de vrouwen
1: hebben.
0: Worden, ja, daar een beetje ongemakkelijk,
1: ja,
0: van.
1: Dus het taboe zit er gewoon echt nog wel op. En ik denk dat wij allebei wel vonden van, ja, dat mag er van af. Want seks is natuurlijk ook gewoon heel plezierig en iets heel moois. En
0: ja,
1: het kan je ook heel veel zelfvertrouwen geven als je zo zelfverzekerd in je lijf kan zijn en je seksualiteit. Dus dat is wel echt mijn reden dat ik dacht van, er mag meer ruimte komen voor het vrouwelijke perspectief.
0: Nou, die ruimte hebben jullie zeker gepakt. Want Adeline, bij jou, heb jij hetzelfde gevoel of wil je er nog iets aan toevoegen?
2: Nou, ik denk dat seks heel leuk is, heel gezond. We hebben het allemaal.
0: En niet iedereen, maar jullie
2: wel
0: dus.
2: Ja, we hopen dat zoveel mogelijk mensen het hebben en doen. Nou, dan mag wel wat meer. Ja, dat mag wel wat normaler worden, wat meer over gesproken worden. En maar ook, ga je fantasie een beetje ontdekken. Dat is ook een van de redenen van het boek. Verbreed je horizon, zijn er nog meer leuke dingen te doen? Dat is denk ik ook. En het was vooral gewoon heel leuk om te schrijven.
0: Ja, dat snap ik wel. Je vrouwen ook een beetje helpen als het ware hiermee.
2: Ja, en vrouwen hebben ons ook geholpen, hè, met het schrijven van het boek.
0: Oh, nou, kom erop.
2: Ja.
0: Welke vrouwen hebben jullie geholpen?
2: Nou, we hebben, ik heb echt veel.
0: Je moeder ook?
2: Nou, ik heb het hier met mijn moeder
0: niet over gehad. Dacht ik al.
2: Nou, ik heb het heel veel met mijn moeder over het boek gehad. Maar nee, ik heb echt met vriendinnen over gesproken. Met collega's, met ook met mannen. Grappig genoeg als je zegt dat je een boek schrijft over seks, over met erotische verhalen. Alsof er een soort van filter wegvalt. Dan gaan ze heel erg, ja, voelen ze zich heel erg vrij ook om te vertellen. Maar dat idee had ik een beetje bij iedereen. Dus ja, we hebben en met elkaar natuurlijk heel veel over gehad.
1: Ja, met elkaar. En ik heb ook, voordat ik aan dit boek begon, omdat ik zelf al erotische verhalen schreef voor mijn blog, heb ik ook wel eens op Instagram echt gevraagd naar fantasieën van volgers van mij. En er zitten dus ook wel fantasieën van deze vrouwen verwerkt in het boek. Dus we wilden echt wel een inclusief boek maken, ook met niet alleen onze ervaringen of fantasieën, maar die echt wel een beetje wat breder trekken. En wat zijn nu eigenlijk jullie fantasieën en verlangens? Ja,
0: ja, en je hebt aardig wat vogels, zag ik ook op social media. Ja, hartstikke leuk. Nou, in het boek, hè, Maarten en ik, we hebben het grotendeels gelezen. In het boek gaan jullie niks uit de hand. Alles wordt echt gewoon uitvoerig beschreven. Ja. Het eerste verhaal, volgens mij is dat de eerste, is er een date en dan gaat een vrouw naar de parkeerplaats om Rick te ontmoeten. En dan gaat ze naar hem toe, ze komt binnen en ze krijgt een wijntje. En vervolgens praten ze niet eens echt met elkaar. Ze kijken elkaar niet eens echt aan. Maar vervolgens gaan ze wel verschrikkelijk tekeer. Dus, goed, we lachen erom. Maar het staat allemaal in het boek. Ik denk ook, hè, dat is dit allemaal fantasie of is er ook heel veel uit eigen ervaring, Jip?
1: Er zitten zeker eigen ervaringen in.
0: Want jij kent Rick.
1: Ik ken Rick niet, dat is niet mijn verhaal. Maar ik denk dat, kijk, je schrijft wel wat je kent. En niet elk verhaal is bijvoorbeeld echt de seksscène echt gebeurd, maar dat is bijvoorbeeld wel de setting. Is waar gebeurd. Of het personage wat je hebt gebruikt is iemand die je misschien kent en die je wat meer hebt uitgediept. Er zit altijd wel iets in wat echt is. Maar er zitten ook wel volledige verhalen in die wel helemaal echt zijn gebeurd.
0: Ja, ja. Oh.
1: En ja, het is dus wel heel erg leuk. Want wij vertellen natuurlijk niet welke dat zijn.
0: Nee,
1: maar we zijn wel benieuwd of mensen dat eruit kunnen halen.
0: Ja. En alle lichaamsdelen komen echt voorbij. Jullie gaan niks uit de weg.
2: Nee.
0: Gisteren zat Helene Verhooy in het programma van Maarten Jelmer. Die gaat ook weinig uit de weg. Maar bij jullie, zij bouwt nog een spanning op. Dat hoeven jullie niet te doen. Ik denk dat menig vrouw met dit boek met rode oortjes in bed ligt.
2: Dat hopen we. Nee, ja. Dat is echt, maar het hoeft niet alleen in bed, hè. Het mag overal gelezen worden.
1: In de trein.
0: Nou ja, ik denk bedtime stories.
2: Ah, ja. Laten we de voorkeur daarna uitgaan. Maar nee, ik moest best wel even een drempeltje over. We hebben het hier ook over gehad met onze redacteuren. Zij zeiden op een gegeven moment, noem het lichaamsdeel gewoon het lichaamsdeel wat het is. En, ja.
0: En dat komt... Ik heb het woord schaamlip en penis en alles komt van mij.
2: Nou, inderdaad. Zij zei gewoon heel erg simpel. Een penis is een penis, laten we hem ook gewoon zo noemen. Dus ik moest heel even daaroverheen. Want ik heb veel over seks geschreven. Toch een beetje vanuit informatieve kant. Mm-hmm. Soft erotische verhalen onder een pseudoniem. Dus dan ben je natuurlijk heel veilig en dan zit je nog in je eigen bubbeltje. En nu ga je dat helemaal ontdekken. Maar toen het eenmaal de knop om was... Ja, toen ben ik...
0: Ben je losgegaan?
2: Ben ik losgegaan. En het leuke is, ik heb ook natuurlijk... Je leest je verhalen terug. En dan denk je af en toe...
0: Heb ik dit geschreven?
2: Ja, nee, serieus. Dus dat was wel echt
0: leuk. Nou, ik ben vanochtend verder gegaan op de redactie. Maar die jongens wisten amper wat ik aan het lezen was. Totdat ik gewoon twee zinnen even hard opdeed. Het is inderdaad wel gewoon prettig om dit boek op een plek te lezen. Waar je ook een beetje rust hebt.
2: Met jezelf bent.
0: Ja. We praten zo meteen verder. Want ik moet je zeggen dat... En ik kom zo meteen op terug. Ik las een verhaal en toen dacht ik... Nou, als ik binnenkort een bekeuring krijg... dan weet ik hoe ik dat moet oplossen. Ze zijn hier te gast. 50 erotische verhalen van Adeline Mans en Jip Isabel de Jong. Bedtime stories voor vrouwen. Heb je vragen hierover? 088-850-5152. Ja, mooi onderwerp. Ook wij gaan niks uit de weg. Misschien lees ik nog een stukje voor, maar ik kijk wel welk stukje.

0: Amy McDonald en Mr. Rock and Roll. We gaan verder met het boek dat sinds kort verkrijgbaar is in de winkel. Bedtime Stories, 50 erotische verhalen. Ik denk dat mannen het misschien ook wel prettig vinden als het dan op een nachtkastje ligt. Want hun vrouw heeft misschien een paar keer gezegd, ik heb hoofdpijn. Maar als die vrouwen dan dit boek lezen, dan hebben ze volgens mij allemaal zin in.
1: Ik denk dat de hoofdpijn wel wegtrekt.
0: Ja, dat denk ik
2: wel. Inspiratie, ja.
0: Wanneer hebben jullie, want dit zijn echt erotische verhalen, waarbij je al die details en alle lichaamsdelen gewoon absoluut niet uit de weg gaan. Misschien dat ik zo meteen een heel klein stukje nog even voorlees. Wanneer is dit het moment geweest dat je dit ging schrijven, Adeline?
2: Nou ja, dit is heel leuk, want we hebben het vrij snel geschreven. Dus het was alles bij elkaar. We hebben het in een aantal maanden voor elkaar gekregen. Maar ik heb één bewust weekend, en dat was het paasweekend. Daarin heb ik de meeste verhalen geschreven. Dat ik op een gegeven moment tot 2 uur 's nachts, diep in de nacht, nog die laatste verhalen zat te schrijven. Ja. Waaronder een van jouw favorieten, hoorde ik net al.
0: Ja.
2: Dat is. Je gaat zo die bummel en zo die concentratie in. Dat ik gewoon na een paar dagen, toen ik daar een soort van voor mijn gevoel uitkwam, dat ik dacht, zo kunnen we nu. Nu wil ik gewoon even boterham met kaas normaal doen. Ik wil even uit die. Omdat je moet er zo in duiken. Om dat natuurlijk allemaal uit te kunnen beelden.
0: Ja.
2: En op te kunnen schrijven.
0: Jullie hebben geen partner, hè?
2: Nee,
0: die krijgen jullie nu natuurlijk wel massaal aangeboden door dit boek. Wordt er anders naar jullie gekeken? Nu je de boek geschreven
1: anders
0: hebt,
1: gekeken? Nee, ik denk het niet. Maar ik denk vooral omdat de mensen die mij kennen, die weten dat ik al wat langer erotische verhalen schrijf. Ik denk dat de mannen in mijn omgeving vinden het allemaal, behalve mijn vader en mijn opa, die vinden het allemaal wel spannend. Maar
0: heeft opa het ook gelezen?
1: Mijn opa is heel enthousiast. Gisteren op de boeklancering waren ook mijn opa en oma aanwezig. Mijn oma heeft een hele tas met boeken voor al haar vriendinnen meegenomen.
0: Nee.
1: En die vindt het echt fantastisch. En haar vriendinnen ook. Ze vinden het allemaal fantastisch. En ja, dit is, vind ik dus wel extra leuk.
0: Ja, dat is heel leuk.
1: Het is echt voor iedereen en ook voor elke leeftijd. En ik denk juist ook op die leeftijd, seks mag er nog steeds zijn en die fantasieën en verlangens. En het is zo leuk dat die vrouwen dus zo enthousiast zijn. Dus,
2: ja, wat zei jouw oma nou? Die zei tegen jouw opa, we moeten opnieuw beginnen.
1: Ja. Ze zei, ik denk dat we het leven opnieuw moeten doen, Stef.
0: Oh, ja. Fantastisch. Ja. Nou, oké. Ik heb een zwak voor uniformen, dat weten mensen hier. Zeker Maarten. Het verhaal van de bekeuring. Ik doe een klein stukje. Let op. De ogen van de motoragent glijden over mijn strakke jurk, blote benen en hoge akken. Ik verslik me erbij niet. Moet je
1: en nu al.
0: Ja, precies. Als hij op me neerkijkt, dan zie ik dat zijn blik naar mijn décolleté glijdt. Ik leun een beetje naar hem toe en ik geef hem beter uitzicht. Even flitst mijn fantasietje door mijn hoofd. Genomen worden door een politieagent. Ik bloos bij de gedachte. Mijn lichaam wordt een beetje warm van het idee. Ik zoek zijn blik, maar hij pakt al een pen om een bekeuring uit te schrijven. Waarom reed u zo hard? Vroeg de agent. Ik stamel een beetje. Kan ik je blij maken met iets te drinken bij mij in de achtertuin in de zon? Ik schenk hem mijn meest uitnodigende glimlach. De agent kijkt me aan. Zijn mond vormt een strakke streep. Nou, en zo gaan ze vervolgens. Ja. Gaan ze dus. Zij neemt hem mee naar haar huis. Ja. Zodat ze die bekeuring niet hoeft te betalen.
2: Ja.
0: Nou, ik neem aan dat het niet een waar gebeurd verhaal is.
2: Nee, dit is geen
0: zou
2: waar.
0: Zou een stunt wezen als dat wel zo is.
2: Ja, nee, het is geen waar gebeurd verhaal. Maar dit is natuurlijk. Kijk, we hebben een mix aan verhalen die heel dichtbij zijn, waar alleen de opbouw in zit, waar we dus heel diep op de seksscène zelf ingaan. Echt fantasieën die je misschien niet altijd mee zou maken zitten er ook in. Daar zit er natuurlijk ook eentje van. Maar wel eentje wat vaker voorkomt met een man in uniform. Toch een beetje zo'n verhouding van, hey, hoe ga ik eruit komen?
0: Ja.
2: Dus ik vond het juist, omdat het misschien bijna wel richting van, oh, dit kennen we allemaal en we hebben er misschien allemaal wel een keer over nagedacht.
0: Ja.
2: Heel erg leuk om dit op te schrijven.
0: Ja, want op een gegeven moment zegt inderdaad die politieagent, is prima, ik ga met je mee. Maar alleen als je wel die jurk uittrekt en nooit met de hart rijdt. Dan denk ik, och, wanneer worden we aangehouden?
2: Ja. Heel hard naar huis vanmiddag.
0: Heeft dit. Ja, precies. Ja, zo gek staat te kijken als dit voorstel. Ja. Heeft het jullie niet echt veranderd? Of wel? Of denk je nu eigenlijk, Adeline, nu dit boek in de winkel ligt, van jullie samen, dat je denkt, oké, baanbrekend werk, we gaan door.
2: Niet echt veranderd. Kijk, ik ben qua dit op dit vlak echt wel, heb ik ook wel een stapje gezet richting vrijer hierover denken. En Dus dat is onwijs leuk. En ik moet zeggen, ik kan nog niet echt genoeg krijgen van dit soort verhalen schrijven. Dus ja, wat mij betreft, als het een succes wordt en mensen willen er meer van lezen, dan gaan wij gewoon weer twee. Lekker ja. Onze bubbel in. Ja.
1: Ik zal nog denken aan een leuke kerstspecial. Oh.
0: wist jij alles van wat er in het boek geschreven staat? Heb je al die ervaringen al achter de rug? Nou, die lichaamsdelen zul je allemaal wel gezien hebben. Maar nee, wisten jullie alles?
1: Niet. Absoluut niet. We hebben ook echt wel onderzoek moeten doen. Een van de verhalen gaat dus ook echt over bijvoorbeeld spanking. Nou, dan kom je erachter als je daar onderzoek naar gaat doen.
0: Even voor de mensen die niet weten wat het is.
1: Billenkoek.
0: Ja.
1: Ik denk dat iedereen dat wel kent. Dan kom je er echt achter dat daar een hele soort van rabbit hole is met mensen die dat echt als een fetish eigenlijk hebben. En daar ga je onderzoek naar doen. En dan kom je erachter wat voor verlangens daar dus eigenlijk achter zitten. Waarom wil iemand dat voelen? En ja, waarom voelen mensen zich hierdoor aangetrokken? En dat is wel super interessant om erin te duiken. Dus nee, er zijn zeker elementen waar wij echt nog niks van afwisten. Waar we echt in zijn moeten duiken. Maar wat het wel extra leuk maakte, ook om zelf in die... Ja, je moet een beetje in die beleving komen van wat voelt iemand dan...
0: Ja.
1: Om dat verhaal te kunnen schrijven. Dus dat was wel heel interessant.
2: Ja, en zo was ik bijvoorbeeld ook... We hebben ook een verhaal met een paardenclub. Nou, daar ben ik ook nog nooit geweest. Maar ik ben wel met iemand gaan praten die dat dus wel heeft gedaan.
0: Ja.
2: Hoe ziet het eruit? Hoe gaat het eraan toe? Wat gebeurt er als je binnenkomt? Eten mensen? Doen ze dat naakt? Ja, wil je toch allemaal weten? Dus,
0: ja, precies.
2: Ja, leuke gesprekken. Ja. Ja.
0: Heel veel vragen worden beantwoord voor de mensen die heel erg nieuwsgierig zijn. En denken van, jeetje, ik weet heel veel dingen niet. Of mensen die gewoon denken, ik kan niet zo goed in slaap komen. Ja, Maarten, jij kan het ook lezen als man. Hoewel, jij... Ja? Ja, denk je, als homoseksuele man?
3: Zijn het gewoon maar mannen waar het over gaat? Dat vind ik prima.
0: Ja, dat is waar. Oh ja, als er maar gesproken wordt over licht sneeuw voor de man, dan... Oké, prima. Goed, het ligt in de winkel. En het heet dus Bedtime Stories. En tegen de tijd dat het misschien nog wel inderdaad van een of andere kerstspecial komt, dan zie ik jullie vast weer.
2: Zeker.
0: Ja, toch?
2: Ja, zeker.
0: Echt zo'n onderwerp waar je het helemaal warm van krijgt, vind je niet?
3: Ja, wel leuk. Ik vind het leuk.
0: Ja, ik vind het ook heel leuk. Oké, ik leg het op mijn nachtkastje. Als ik hoofdpijn heb.
2: Veel plezier, hè? Geniet ervan.
1: Ja, geniet ervan.
0: Dit waren twee leuke gasten, zoals we iedere dag een leuke gast hebben. En dit was weer even een heel ander onderwerp. De OJ's en Backstabbers. Op

0: Wil jij jezelf eens goed verwennen? Kom lekker winkelen op de Bazaar.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
2: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
1: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
3: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
0: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Ik ben Monika uit de 50-jarige Zaanstad.
11: Ik ben Astrid uit Amsterdam-Westerpark.
12: Ik ben Julian en ik kom uit Horen.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Minuten over 1:30. Hier Politishoef, 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baes. Jolanda, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Een woning aan de Willem-Parelstraat in Amsterdam is vannacht overvallen. De bewoners werden rond 4:00 opgeschrikt toen de verdachte het huis binnenkwam. Na de overval belde zij de politie. Die heeft in de omgeving gezocht, maar de verdachte was spoorloos. De politie doet onderzoek naar hoe de overvaller is binnengekomen en wat er is buitgemaakt uit de woning. Bij de overval is niemand gewond geraakt. In huis is vandaag een informatiebijeenkomst voor buren van de enorme explosie van gisteren geweest. Na een ontploffing gisteren ontstond er brand in een rijtjeshuis. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Burgemeester Ferraro van Huis is onder de indruk van de verhalen van de buurtbewoners.
16: Ja, dat is als je die gesprekken met de mensen hebt, dat is dat is heftig, laat ik zo zeggen. En je voelt de mensen. En je kunt eigenlijk alleen maar horen en aanhoren en de mensen die ruimte geven. En ik hoop dat ze er ook over blijven praten, want het is dusdanig heftig, nogmaals, dat ze daar ook wel hulp bij nodig hebben.
15: Gisteravond werd nog lange tijd gezocht naar een derde slachtoffer, maar die zoekactie leverde niets op. De politie heeft een 20-jarige man aangehouden die iemand aanviel met een kettingslot. En dat gebeurde op de Van Wouwstraat in Amsterdam-Zuid, na de wedstrijd Nederland-Marokko afgelopen week. De man wordt ook verdacht van een straatroof die vlak daarvoor plaatsvond, en een andere mishandeling een paar uur later. Beelden van het incident gingen rond op social media. Een automobilist onder invloed heeft vanmorgen een pijlwagen geramd op de A44 bij Nieuw-Vennep. Er wordt gewerkt op de A44 en de automobilist reed tegen de tijdelijke afzetting. Volgens de politie had de man een flinke hoeveelheid alcohol in zijn lijf. Het gaat om een 47-jarige man uit Wassenaar. Hij is meegenomen naar het politiebureau en kreeg een rijverbod van 6 uur. En Defensie heeft een belangrijke deal gesloten met het Amsterdamse bedrijf Intellic. Het bedrijf moet een belangrijke rol gaan spelen in het ontwikkelen van besturingssystemen van drones, zegt de staatssecretaris.
17: Dit is zulke cruciale kennis en ervaring die moeten we borgen in Nederland. Dus daarom hebben we deze stap nu gezet, dat we eigenlijk nog veel nauwer met Intellic gaan samenwerken. Ook meer geld in gaan steken, zodat die innovatie sneller gaat. Onze afhankelijkheden kunnen afbouwen. En tegelijkertijd ja, ook de kennis en het belastinggeld dat we erin steken, ook zorgen dat die kennis ook hier in Nederland blijft.
15: Vanmorgen hebben de twee partijen een contract ondertekend, waarin ook staat dat de Nederlandse overheid een zogenoemd gouden aandeel in het Amsterdamse bedrijf wil nemen. En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
14: Helemaal goed, dankjewel. En dan het weerbericht met Jan Visser.
18: Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog en het wordt op de meeste plaatsen zo rond 21 tot 22 graden. Aan de kust 19 tot 20 graden. De wind is matig en waait uit het noordwesten. Morgen zijn er perioden met zon, soms ook wat wolkenvelden, maar het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt maximaal 22 tot 23 graden.

0: London Beat en daarvoor Anita Meijer. En alle twee stonden ze in de toppers, werkelijk. Ja, echt heel toevallig.
1: Is er nog iets te doen?
0: Over toppers gesproken, dit is een topper. En daar ga ik mee praten. Dan heb ik het over Roxanne Hazes. Roxanne, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hoi.
0: Wauw, wat gaat het goed met je?
2: Ja, supergoed. Ja, we zijn echt met allemaal leuke dingen bezig. En het wordt gezien en ik voel me gezien. En dat voelt heel erg fijn. Hartstikke leuk.
0: Ja, hartstikke leuk. Ik zag op je Instagram zag ik staan dat je vorig jaar had je het gevoel dat je een beetje tussen wal en schip zat. Dat je niet bij de jonge lichting hoorde, maar ook nog niet bij de oude. Nog lang niet natuurlijk. En dat je een beetje stil stond.
2: Ja.
0: Ja. Maar
2: ja, nee, dat klopt. Ik merkte een beetje dat... Ik hoor inderdaad niet meer bij de jonkies, maar ook nog niet bij de oude garde. Dus dat, ik vond het ook een beetje raar. Ik denk, ja, ik zit volgend jaar 20 jaar in het vak. Maar wat is mijn plekje nou precies in deze business? Ik snapte het niet helemaal goed.
0: Nee.
2: En toen dacht ik, ja, ik vertik het om zo'n jaloerse vrouw te gaan worden die dan naar die jonge generatie gaat zitten kijken van, ja, maar dat wil ik ook. Ik dacht, nee, dan moet je gewoon harder gaan werken.
0: Ja.
2: Ik zei tegen allemaal dingen waarvan ik hiervoor nee zou zeggen. Bijvoorbeeld Stars on Stage of The Passion, weet je. Dus ja, en het werkt allemaal hartstikke goed, gelukkig. Ja.
0: Hey, maar even, ja, ik kan je alleen maar heel veel complimenten geven... want die rol als Maria in The Passion...
2: Dank
0: werkelijk.
2: Je,
0: ja, heel mooi.
2: Ja, er gaat wel ook heel veel voorbereiding in zitten. Dat, ik ben wel echt iemand dat als ik dan weet dat ik zoiets moois mag gaan doen... dan bestaat mijn leven maanden uit de rol van Maria. Dus het wordt ook een beetje met het acting. Weet je, dat je een beetje echt in die rol gaat zitten. En je gaat je ook zo gedragen. En dat heeft denk ik heel goed gewerkt. Ja.
0: Ja, en daardoor zei je ook ja in die periode tegen Stars on Stage. En sta je vanavond in de finale.
2: Ja, wie had dat gedacht?
0: Wow.
2: Ja, ik niet.
0: ging niet vlekkeloos, hè?
2: Nee, zeker niet. En ook ik dacht wel dat ik een streepje voor zou hebben... omdat ik dan zangeres ben. Maar je leert op een hele andere manier zingen. En er komt natuurlijk ook acteren en spelcoaching en beleving bij. Nou, echt hartstikke leuk allemaal. En ook iets wat ik nu op het podium dus heel veel mee kan nemen. Ik heb er echt heel veel van geleerd. Ja.
0: Leuk is dat. Ja, mooi nagaan. Dan denk je dat je uitgeleerd bent, maar dat is nog helemaal niet zo.
2: Nee, gelukkig maar.
0: Hey, sinds je 13e ben je al aan het zingen. En jouw doorbraak was natuurlijk in 2017. Met het debuutalbum Mijn Bloed. Bekroond toen met een Edison volgens mij.
2: Ja,
0: en
2: klopt.
0: Het is heel leuk. Ik heb je natuurlijk aan de lijn vanwege het concert in het Concertgebouw. Volgende week zaterdag, de 11e. Maar dat is uitverkocht, maar we hebben een paar kaartjes... en die gaan we straks verloten.
2: Superleuk.
0: Maar er is ook een nieuwe single van jou uit. En die heet Echo zonder naam. Die is wel geschreven vanuit een bepaald gevoel, hè?
2: Ja, die is geschreven vanuit dat gevoel vorig jaar van... joh, ik ben niet meer dat snoepje van de week. Wat ga ik daaraan doen? Ga ik harder werken of blijf ik in stilstand staan? En toen dacht ik ook van, ja, maar wacht even... Wat doet er nou toe? Het is eigenlijk ook zo. Roem is zo vergankelijk en het is zo oppervlakkig ook. En wat is nou hetgene waar ik echt heel blij van word? En als ik er morgen niet meer ben, wie zijn dan degene die daar het meest verdrietig over zijn? Ja, dat zijn dan Erik en Vender, mijn gezin.
0: Je zoon, en je man.
2: Dus ik dacht, ik wil daar een lied over schrijven en ik ben daar gewoon zelf voor gaan zitten. Ik schrijf vaak met anderen, maar ook voor dit album, voor het aankomende album, heel veel alleen. En dit is één zo'n liedje die ik dus in mijn eentje heb geschreven. En ik vind het echt een van mijn mooiste liedjes. Omdat het zo puur vanuit mijn hart komt. Ja.
0: Echt een soort dankbaarheid ligt eraan te grondslag, hè?
2: Heel erg. En we hebben een paar weken geleden stonden we al een keertje in het Concertgebouw.
0: Ja.
2: En toen heb ik hem daar voor het eerst gespeeld. En ik kreeg echt heel veel berichtjes over dit specifieke liedje. En toen dacht ik, het is helemaal geen radiolied. Het is helemaal geen zomersliedje. Het is super onverstandig om dit lied uit te brengen. Maar ik vind het ook zo leuk om mensen wel te laten horen. Wat komt er allemaal straks op dat album? Want als dat album straks uitkomt, of uit is, dan... Ja, ga je ook niet meer echt singles daarvan uitbrengen. Dus,
0: En wanneer komt het album uit?
2: Die komt half oktober uit. Ik weet even de datum niet uit mijn hoofd, maar half oktober ligt al bij de drukker, bij vinyl en noem het dan maar op. Dus ik kan ook niet meer terug.
0: Nee, nou gelukkig maar. Nou vraag maar even aan je man en manager Erik of die ons een appje stuurt, want dan kan je lekker hier bij ons aanschuiven.
2: Superleuk, hartstikke leuk. Gaan we het doen.
0: Even het Concertgebouw, volgende week zaterdag dus. We gaan zo meteen de kaartjes verloten. Dat is een hele bijzondere samenwerking met het Gospel Choir Zo uit Amsterdam Zuidoost. Vind ik een hele mooie move.
2: Ja, dat is het ook. Ik stond vorig jaar al met hun in Carré.
0: Ja.
2: En dat is zo goed bevallen. En toen dacht ik, ja, ik moet hun gewoon weer meenemen naar dat prachtige concertgebouw. Want ik sta daar niet met een orkest. Ik sta daar met mijn eigen band.
0: Ja.
2: En ja, ik dacht, die lieve, getalenteerde schatten, die moeten daar gewoon bij zijn. En dat werkt waanzinnig goed. Ja.
0: Ja, gaaf. Hartstikke leuk. Ik vond het heel leuk je gesproken te hebben. Ga alsjeblieft ook door met die podcast. Samen met je broer.
2: moet ik
0: zo om lachen.
2: Nou, het is ook echt een feestje om dat met hem te mogen maken.
0: Ja,
2: echt waar.
0: En er zitten ook ontroerende momenten in. Ik ben blij dat het goed met je gaat.
2: Dankjewel, hartstikke lief dat je dat zegt.
0: Ja, Roxane Hazes, volgende week zaterdag in het Concertgebouw. Nieuwe album komt er dus aan in oktober. En jouw allernieuwste single gaan we nu draaien. Die heet Echo zonder naam. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Lief voor man en kind, hè?
2: Zeker, dankjewel.
0: Goed zo, dag. Doei. Dag. Ja, leuke meid met een prachtige stem. En die gaan we ook bewonderen nu met deze nieuwe single. Echo zonder naam, uit dankbaarheid dus geschreven. 088-850-5152 voor de vrijkaartjes voor volgende week. Maar we moeten loten, hè?
1: Ik hoor ze klappen.

0: heel persoonlijk nummer is dit. Echo zonder naam van Roxanne Hazes. Druk bezig zijn we met loten. Ja. Voor de kaarten voor het Concertgebouw, hartstikke druk. Geen idee of dat gaat lukken. Wie hebben we maandag?
1: Ilja Gort heeft zijn 1888ste boek geschreven.
0: Dat is niet waar. En dat gaat Maarten Faber lezen ter voorbereiding.
1: Nee hoor, dat doe
0: jij. Veel plezier bij Nick.

0: tekst en uitleg gaat Europa in. De komende weken nemen we je mee op een muzikale rondreis langs de populairste vakantielanden. En we beginnen dicht bij huis in België.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
7: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
8: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
9: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen Noord.
10: Ik ben Edgar uit Hilversum.
11: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
12: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam.

0: Voor twee belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Noord-Holland spreekt gemeenten aan die achterlopen met de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De provincie dreigt met ingrijpen als gemeenten blijvend achterblijven. Een automobilist heeft vanmorgen een pijlwagen geramd op de A44 bij Nieuw-Vennep. De man had te veel gedronken en werd aangehouden. En Ajax laat middenvelder Branko van den Bomen gratis vertrekken. Door een rugblessure werd zijn tijd in Amsterdam geen groot succes. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%, en volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tot de verkeersinformatie van de ANWB. Het is best wel druk bij ons in de provincie. Er staan 9 vertragingen. Je krijgt de 2 langste. Dat is de A2 Amsterdam richting Schertogenbosch. Tussen Utrecht, Leidse Rijndijk en Everdingen. 11 minuten. Ook de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp Zuid en de Schiphol-tunnel. 15 minuten.
3: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
9: Ik koos wat mij raakte.
8: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
12: Jij en ik.
13: Met Nick Velden.

0: Een hele goede middag.
1: Een hele goede middag. Jolanda, hallo.
2: Ja, hallo.
1: Oh, ik moest deze week toch wel een beetje een traantje laten.
0: Ach. Oh,
1: ja.
0: Wat dan?
1: Ja, ik ben zo goed bezig met mijn tuintje en met de bloemen. Ja? Ik ben helemaal into de bloemen tegenwoordig.
2: Oh ja, gut.
1: Als je mij een beetje kent, moet je bij nog niet een parkeerkaartje kopen. Want je kan je auto kwijt, bij wijze van spreken, in de achtertuin. Hè?
0: Ja, ja, ja. Ik kan het me voorstellen. Ja, ja.
2: Je had eindelijk wat groen.
1: Nou, dat is al een tijdje. We hebben wat bakken met groen erin. En we hebben die mooie hortensia's, hè?
2: Ja.
1: Oh, die bloeien zo mooi.
0: Ja?
1: Ja, alleen het gebeurt nu dat ze verbranden een beetje.
2: Oh,
1: ken je het? Ze drogen helemaal uit.
0: Ja, maar die moeten ook niet in de zon.
1: Wat is dan een parapluutje of zo erop?
0: Nee. Ja,
1: je ziet toch dat toch...
0: Je ziet toch wel eens... Je moet een truitje aan doen. Nee, half schaduw zijn ze natuurlijk. Maar jij hebt ze vol in de zon gezet.
1: Het is natuurlijk best wel warm geweest vorige week.
2: Ja,
1: laat ik eerlijk zijn.
2: Ja.
1: Maar ik zie wel eens bij iemand in de voortuin zo'n klein parasolletje dan in zo'n in de plantenbak staan. Heb je dat nooit gezien?
0: Nee, dat nooit gezien.
2: Anders zet jij toch ook gewoon parasolletjes in je bak?
1: Een parapluutje voor de bloemen.
0: Of je gaat ervoor staan.
1: Voor de regen, voor de regen, voor de zon.
2: Ja,
1: zou ik moeten doen eigenlijk.
2: Hé, maar even wat anders. Ze hebben natuurlijk wel water nodig, maar wanneer geef je ze dan water?
1: Ja, dat is altijd als de zon onder is, hè?
2: Ja, nee, dan ik denk anders zijn ze misschien verbrand.
1: Je kent mij, ik ben natuurlijk host voor dit programma, maar ik hou ook van delegeren, hè? Dus die taak heb ik uitbesteed aan mijn vriendin. Ik hou van delegeren.
0: Nooit gemerkt.
1: Maar dat gaat goed, hè?
2: Dan moet je
1: taak
2: ook goed zijn,
1: De plantjes krijgen voldoende water. Helemaal uit de regentonnen ook, hebben we ook. CO2 neutraal, klimaat, helemaal top. Ja, dus mijn bloemetjes zijn helemaal top. Gaat helemaal goed.
2: Zit het trouwens met de PFAS in de grond?
1: Heb ik niet getest.
2: Oh.
1: Net zoals in Den Helder, denk ik.
2: Oh, ja.
1: Mensen mogen daar natuurlijk ook. Goed, jongens, we hebben een hele leuke show deze middag.
2: Ja.
1: Kennen we Rutger van Barneveld?
0: Ja, die ken ik. Die heeft ooit meegedaan zo'n programma met allemaal...
1: Zij geloofde in mij of hij geloofde in mij op zo'n programma.
0: Met allemaal van die volkszangers die dan net niet bekend zijn... maar dat wel willen worden gingen worden.
1: Ja, dat was volgens mij de weg naar de bekendheid toe,
0: precies.
1: Toch?
0: Ja.
1: Van René LeBlanc zat er bijvoorbeeld ook in.
0: Ja.
1: Die Rutger, ach man, die heeft echt de zomerhit misschien wel van 2026 te pakken.
0: Ja, bizar, hè?
1: Ja, Zwoele Zomernacht heet dat.
0: Ja, leuk.
1: Hij schrijft even aan vanmiddag.
2: Oh, gezellig.
1: Leuk, toch?
0: Zeker.
1: En ook wel leuk voor hem, hè, dat hij nu zo'n grote hit scoort, toch?
0: Tuurlijk, ja.
1: We bellen ook even met Gerard Joling.
2: Oh,
1: ja, we bellen even met Gerard. Oh, dat vind jij leuk, hè?
0: Oh, heerlijk.
1: Ja. Nee, dat is hartstikke leuk. De man heeft het natuurlijk echt ontzettend druk. Hij heeft ook een WK-liedje gemaakt. Nou ja, dat is een beetje klaar, hè? Want we zijn niet door. We hebben het niet goed gedaan als Nederland zijnde. Maar hij heeft zoveel te doen. Hij heeft natuurlijk het tweede seizoen gehad, hè, van op Nederland.
0: Ole Joling.
1: Daar kan hij eventueel een televisiering voor krijgen... Hij is genomineerd.
0: Nou, terecht.
1: Ja, en vergeet zijn concerten niet die hij doet, hè? Want hij zou gaan stoppen, tenminste, met zijn eigen grote concerten. Geeft hij die afscheidsconcerten? Gaan we het ook even over hebben.
0: Ja,
1: twee
0: leuk.
1: Uitverkocht en één show nog beschikbaar.
2: Ach, geweldig, zullen we er met z'n allen heen gaan?
1: Nee, ze uitgesloten, Jolanda. Geen geld voor, hè? We zijn nu die onderop natuurlijk, hè? Zo is het ook, hè? We kunnen wel, als je het leuk vindt, een videootje kijken, vergeet
2: Dat is misschien wel leuk.
1: Ja, vind ik ook.

0: bij NH met A Good Heart. Over een goed hart gesproken, dat heb jij, hè, Maarten?
1: Ik hoop het wel.
0: Ik ook. Ik heb een heel goed hart. Ik doe alles voor de medemensen, hè. Ja. Daarom zit ik hier ook, hè, voor de medemens.
1: Is dat zo?
0: Ja, ja, grote deel.
1: Doe je het vrijwillig?
0: Nou, we gaan door met het spel zo meteen. We spelen net als vorige week 2 van de 3. De titel van het spel zegt het eigenlijk al. Beantwoord 2 vragen van de 3 goed in deze quiz. En win dan ook een fantastische prijs. Even terug naar vorige week. Toen deed Chantal mee met een hulplijn. Maar dat mag, hè. Je mag een hulplijn hebben in het programma. Zo zijn we ook. Maar Chantal won. Luister mee. Wat is de hoofdstad van Portugal?
2: Lissabon.
0: Nou, wat een goede hulplijn heb jij, Chantal. Ja, hartstikke goed, Chantal. Had het goed, hè? Had ze het.
1: Ja, en ze deelde de bom met de vader. Dus 25 naar haar, 25 naar de vader.
0: Mag, prima. De verdeling bepaal je natuurlijk ook zelf.
1: Ja, toch?
0: Ben je wel eens in Lissabon geweest, trouwens?
1: In Lissabon?
0: Ja, of nooit Portugal. Nee, jij gaat niet graag over de grenzen.
1: Ik ben alleen in Spanje, Italië, Frankrijk geweest.
0: Oh, nou, best...
1: En België ook.
0: Nou, dat is best een reisje.
1: België. Gek op België.
0: Goed, wil je zo meteen meespelen met 2 van de 3? Dat mag. Dan moet je antwoord geven op de volgende vraag. Chaka! Schrok je?
1: Ja.
0: Chaka!
1: Chaka, dat is
0: de iconische uitroep van positiviteit en zelfvertrouwen. Die in de jaren 80 en 90 landelijke bekendheid kreeg door een Nederlandse motivatiecoach. Wie was deze motivatiecoach? Ik wil een naam. Van wie is dit? Chaka!
1: Ja, dat weet zelfs ik.
0: Even om jou een beetje te motiveren vandaag.
1: Ja. Oh, doe hem dan nog maar een keer.
0: Oké, kom. Ja, we willen het horen van jou. Wie is dit? 088-850-51-52. 088-850-51-52. Speel zo meteen mee met 2 van...

0: is officieel het WK-anthem, dit liedje van Shakira. Die Die met Burna Boy. Moeten we er nog actief aan meedoen?
1: Aan het WK.
0: Nou, ik bedoel, met het liedje natuurlijk. Ik bedoel, we zijn eruit geknikkerd. Wel terecht overigens, hè, dat we verloren hebben, toch, jongens?
2: Dat wist ik dus nog niet. Nee hoor.
1: Wat zeg je nou?
0: Ik heb me niks verbaasd.
1: Terecht, dat we, wat is dit nou?
0: Nou, we waren gewoon niet goed genoeg, Maarten.
1: Wat ben jij van land verraaien?
0: Nee, absoluut niet. Ik ben gewoon realistisch. Dat is heel wat anders.
2: Nee, dat vind ik niet. Daar ben ik het niet mee eens.
0: Nou, dan gaan jullie mensen tweeën lekker in een hokje zitten vandaag.
2: Nee, ga jij lekker in een hokje zitten?
0: Ik vond, wij gaan. Ik ben van mening, ik vond dat Nederland gewoon niet zijn best heeft gedaan. We hebben het gewoon weggegeven. Nee, het is altijd hetzelfde verhaal.
1: Marokko is hartstikke sterk en ze hebben het hartstikke goed gedaan. Ja. Ik ben trots op die knappe jongens.
0: Ja, op Nederland bedoel je. Ja. Maar Marokko heeft het toch nog goed gedaan ook.
2: Ja, maar Marokko was inderdaad beter.
0: Nou, hier zie je Jolanda twijfelt
2: toch al
0: van
2: mening. Maar dat wil niet zeggen dat Nederland slecht was.
0: En ho. Maar dat heb ik ook helemaal niet gezegd.
1: Jawel, je bent weggegeven. Nee,
0: ja, dat hebben ze toch ook. Ze hebben het gewoon weggegeven. We stonden voor.
1: Nee, weggeven is gewoon niet je best doen. Ik vind jou een beetje een landverraaier.
0: Ik blijf mijn punt op. Maar dat was mijn vraag niet. Moesten we Shakira draaien, omdat we eruit zijn?
1: Heb je toch al gedaan?
0: Hebben we toch al gedaan, zo is het al. Nou, Jolanda, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het is ondertussen bijna 2:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zometeen in?
2: Ja, ik ga het zometeen toch nog een keer over huizen hebben.
0: Oké, en zometeen hoor je ook Bob Marley. Lekker zomers, hè? Could you be loved? Hoor je zometeen.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
9: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299-714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
12: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
14: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Ik ben Joelle en ik kom uit Amsterdam.
19: Ik ben Sarah uit Bergen.
20: Hallo mensen van de radio, dit is Mireille uit Bussum. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 2:30 momenteel in Den Oever is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
21: Goedemiddag. Na de zware explosie gisteren in Huizen was er vanmorgen in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst voor bewoners. Mensen konden hun verhalen daar kwijt en kregen informatie over praktische zaken, zoals vervangende woonruimte en verzekeringen. Burgemeester Ferraro was onder de indruk van de verhalen die hij daar hoorde en de impact van de explosie.
22: Ja, dat is als je die gesprekken met de mensen hebt, dat is dat is heftig, laat ik zo zeggen. En je voelt de mensen. En je kunt eigenlijk alleen maar horen en aanhoren en de mensen die ruimte geven. En ik hoop dat ze er ook over blijven praten, want het is dusdanig heftig, nogmaals, dat ze daar ook wel hulp bij nodig hebben.
21: Bij de explosie gisteren raakten 2 mensen zwaar gewond. Noord-Holland spreekt gemeenten aan die achterlopen met de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Meer dan 70% van de gemeenten in Nederland haalt de norm niet. De provincie dreigt met ingrijpen als gemeenten blijvend achterblijven. Tot nu toe probeert Noord-Holland vooral oplossingen te vinden in overleg. Provincies hebben de taak om in te grijpen als gemeenten herhaaldelijk te weinig doen. Een automobilist onder invloed heeft vanmorgen een pijlwagen geramd op de A44 bij Nieuw-Vennep. Er wordt daar gewerkt en de automobilist reed tegen de tijdelijke afzetting. Volgens de politie had de man een flinke hoeveelheid alcohol in zijn lijf. Het gaat om een 47-jarige man uit Wassenaar. Hij is meegenomen naar het politiebureau en kreeg een rijverbod van 6 uur. Alle studenten in het mbo en op universiteiten die moeten verplicht een stagevergoeding ontvangen als de stage loopt. Het kabinet wil dat in een wet vastleggen. Hoe hoog de stagevergoeding wordt is nog niet duidelijk. Er komt ook geen minimumbedrag. De wet komt op zijn vroegst pas over anderhalf jaar. Sorry voor het stuntelen van mij. Dan ga ik naar iets heel anders. Ik denk dat ik daarvan onder de indruk was. Want we mopperen allemaal wel eens over parkeerkosten, toch?
0: Zeker, ja. Vind, je betaalt al belasting voor de wegen natuurlijk. En dan moet je nog parkeerkosten
21: parkeren. Ja.
0: Kijk, ik vind het een beetje niet erg, hè, maar zo 6 of 7 euro.
21: Het loopt wel eens een beetje uit de hand. Jij hebt er niet zoveel last van, denk ik.
1: Nee, parkeer nooit.
0: Hij parkeert bij de wiel.
21: Dat dacht ik al.
0: Dubbel in dwars.
21: Soms krijg je ook wel eens een parkeerboete.
0: Ja, ik weet het.
21: Meestal vinden we die onterecht natuurlijk. Nou, op een vlucht. Op een vluchthaven in Brazilië, daar staat al 6 jaar ongebruikt een auto in een parkeergarage.
0: Zo.
21: En de parkeerkosten die zijn opgelopen tot ruim 30.000 euro.
1: Oeh.
21: 30.000.
0: Heel eerlijk. Je gaat toch nooit meer je auto ophalen dan? Je koopt voor dat geld toch beter liever een nieuwe auto dan dat je die parkeerboete gaat betalen.
21: En het was een Honda Civic.
0: Maar weten ze niet van wie die auto is dan?
21: Nou, daar komt
0: hij.
21: Hij mag dus niet worden weggesleept, want de eigenaar die lijkt spoorloos verdwenen. En door strenge privacywetten en ingewikkelde eigendomsregels kan de luchthaven de auto niet zomaar weghalen.
0: Dat is toch ook best wel gek eigenlijk, hè? Dat het zo lang kan staan zonder dat je... Ik zal die kofferbak eens openmaken. Kijk, ligt hij erin? Ja, je weet het toch niet?
21: Misschien zullen we even een tip geven van...
0: Ik vind, na 6 jaar mag je zo'n auto wel weghalen.
21: Ja, dat lijkt mij ook.
0: Ik heb overigens over de boetes gesproken. Ik ben ooit in Amsterdam-West. Ik had daar een afspraak. Even links laten liggen wat voor afspraak dat was. Weet ik ook niet meer overigens hoor. Nee, ik reed er voorbij. Ik weet het ook echt niet meer, jongens. Kappen. Laat me maar een verhaal vertellen. Daar is parkeerkosten, kost 10 cent voor een uur.
21: Dat is
0: natuurlijk
21: veel,
0: helemaal niks. Voor de eerste 3 uur betaal je 10 cent per uur. Nee. Maar ik weet nog wel dat ik daar reed en ik kreeg een telefoontje. Toen ben ik even daar langs de zijkant van de weg aan staan. Maar ik denk, ik krijg een telefoontje, doe ik netjes.
21: Ja.
0: Neem ik de telefoon op en dan rijd ik niet in een bel ik. Terwijl ik ook... In die tussentijd ben ik toen dus gescand. Door zo'n autootje.
21: Hebben
0: dus een boete gehad van 80. Of het kost best wel veel geld. 70 of 80 euro plus dan die parkeerkosten.
21: In plaats van 30 cent.
0: Ja, 10 cent. Dan had ik er maar een uur gezet. Dus ik heb het proberen aan te vechten. Ik heb ook nog laten zien aan belgegevens. Ik was aan het bellen. Ik stond daar aan. Ik heb niet gewonnen. Maar ik vind het wel. Voor die 10 cent. Hè, als ik nou echt. Ben niet te beroerd om 10 cent per uur te gaan betalen.
21: Maar ik vind het ook niet in verhouding staan.
2: 70 of 80 euro
0: boete. Dat
2: is
0: best prijzig, ja.
2: Terwijl je... Toch?
0: Ja.
1: Maar ik vind geen enkele boete in verhouding staan.
0: Dat is weer, altijd veel is weer een andere discussie natuurlijk. Hè? Ja. Jolanda, mag ik jou bedanken?
2: Ja, heel graag gedaan. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dan gaan we naar Jan Visser met het weer. Jan, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog en het wordt op de meeste plaatsen zo rond 21 tot 22 graden. Aan de kust 19 tot 20 graden. De wind is matig en waait uit het noordwesten. Morgen zijn er perioden met zon, soms ook wat wolkenvelden, maar het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt maximaal 22 tot 23 graden.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is best wel druk bij ons in de provincie. Er staan 9 vertragingen. Je krijgt ze langer dan 30 minuten. Dat zijn de twee. De A2 Amsterdam richting Schiedam-Bos. Daar momenteel 27 minuten. Dan de A8. Ja, daar ben je een beetje de Sjaak. Ja, de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad-De Koog en Knoopert Koenplein. Daar momenteel 60 minuten. Komt door een ongeluk. We'll

0: Ace of Base bij NH met Design.
1: Jij en ik. En wij twee van de drie.
0: Nou, dat is het spel wat we nu gaan spelen. We spelen twee van de drie. De titel van het spel zegt het eigenlijk al. Beantwoord twee vragen van de drie goed in deze quiz. En win dan een fantastische prijs. Vandaag win je een cadeaubon ter waarde van 50 euro. Mag je gaan uitgeven bij een sportwinkel. Diana, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, dag Diana. Heb jij een leuke vrijdag?
2: Ja. Wel helemaal, nou ook in de uitzending.
0: Oh ja, dat snap ik. Je probeert mij natuurlijk een beetje over te halen, zodat ik zorg dat jij wint natuurlijk zeker. Hè? Daarom zeg je dat, hè, Diana?
2: Dat zijn jouw woorden.
0: Ja, dat is waar. Heb je nog leuke plannen ook dit weekend?
2: Een heleboel te noemen op de radio.
0: Okay. Nou, dan gaan we het, dan houden we het lekker voor ons, toch? Zo is het ook. We zijn er om een spel te spelen.
2: Ja?
0: Ja. Ben je er klaar voor?
2: Dibberend van de zenuwen.
0: Oké, maar dat komt helemaal goed hoor. Voordat we beginnen met het spellen wil ik even weten. Chaka, dat is de iconische uitroep van positiviteit en zelfvertrouwen die in de jaren 80 en 90 landelijke bekendheid kreeg door een Nederlandse motivatiecoach. Wie is deze motivatiecoach?
2: Emiel Ratelman.
0: Ja, dat heb jij hartstikke goed. Hopsakee. Nou, dan zijn we er klaar voor om het spel te spelen. Als jij zover bent, gaan we beginnen.
2: Ja, ik ben zover.
0: Daar komt ie. Met de voltooiing van de afsluitdijk in 1932 werd de Zuiderzee gesplitst in twee afzonderlijke wateren. Nu moet je goed opletten, Diana. Het niet afgesloten deel kreeg de naam Waddenzee. En het afgesloten deel heeft sindsdien de naam... Ik wil de naam horen voor je.
2: Meer.
0: Ja, hartstikke goed. Nee, dat is hartstikke goed. Dan gaan we naar vraag 2. Wat is de naam van het programma dat Pieter Kok iedere ochtend bij ons presenteert op de radio van 6 tot 10?
2: De naam. Ik luister altijd. De ontbijtshow.
0: Nee, dat is niet goed, Diana. Het is de ontbijttafel. Je staat wel in de buurt. Je staat in de buurt, maar het is niet goed. Maar niet getreurd. We hebben nog één vraag. Daar komt ie. Wat is de hoofdstad van Duitsland?
2: Bonn?
0: Nee, is helaas niet goed. Nee. Nee, ja, Duitsland is Berlijn, de hoofdstad.
2: Oké.
0: Ja, dat betekent wel dat je niet gewonnen hebt, Diana.
2: Nou, is mijn hele weekend verpest.
0: Oh, Diana, maar ik ken Maarten een beetje. En wij kunnen wel even, grabbelen in het prijzenpot, wat er misschien nog is, toch?
3: Tuurlijk.
0: Ja. Blijf even hangen, Diana. Komt hij zo meteen bij je goed?
2: Ja, is goed.
0: Is je weekend weer een beetje beter dan?
2: Ja, nou, ik ben weer helemaal blij.
0: Nou, en toch bedankt voor het meespelen, hè?
2: Graag gedaan.
0: Doeg, Diana.
2: Doei.

0: is Olivia Newton-John bij en haar met Physical. Physical.
1: Physical.
0: Physical. We hadden het even over ontbijt. Want ik ben echt wel een stevige ontbijter. Ik hou ervan. Als ik de deur uit ga zonder te ontbijten, dan lukt mij niet. Ik moet echt rustig aandoen 's ochtends. Als ik even dat vergelijk bijvoorbeeld met mijn vriendin. Die moet om 8 uur 's ochtends beginnen. Dat is ook wel een ander soort tijdstip natuurlijk. Ja. Maar die kan bijvoorbeeld uit bed en binnen 5 minuten zit zij in de auto, gaat ze naar de werk. Dat kan ik niet.
1: Nee?
0: Nee, ik moet even rustig aandoen. Even wakker worden, uurtje de tijd nemen, koffietje, ontbijten, douchen.
1: En wat
0: doen.
1: Ontbijt je dan?
0: Ja, dat is gewoon een broodje dan. Het kan een broodje zijn met bijvoorbeeld wat met beleg. Ja. Met pindakaas of hagelslag. Oh, ja. Of, ja. Niet heel uitgebreid hoor.
1: Nee, precies. Ja, ik kan het niet. Ik eet voor het eerst om 12 uur.
0: Maar heb je dan niet ontzettend veel trek in iets?
1: Nee, totaal niet. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik juist als ik iets moet eten, is het echt mijn tegenzin. Dat ik wel eens denk,
0: hou
1: ik
0: het wel nu?
1: Ja, nu wel, omdat ik wil aankomen. Maar dat doe ik echt met tegenzin.
0: Oh,
1: en dan heb ik moeite doen om het niet uit te spugen.
0: Er stond iets heel geks. Je wil aankomen?
1: Ja, ik heb een nieuw doel. Ik wil binnen een jaar 84 kilo wegen. En ik weeg nu 73.
0: Je wil aankomen met spieren dan?
1: Ja, natuurlijk. Ja, een grote spierbonk word ik.
0: Oh jee, dan moet je straks die deur vergroten hier om jou naar binnen te krijgen.
1: Ja, je hoort me straks. Toef.
0: Maar dan weet jij ook, daar speelt natuurlijk voeding een hele belangrijke rol. Want als de voeding niet goed is, dan kan je trainen wat je wil. Maar dan
1: precies.
0: Gebeurt
1: het ontbijt is het belangrijkste. Dus ik heb net twee. Oh, ze komen ook een beetje aan boven, merk ik.
0: Oh nee, ik zie het ook aan je. Ik pak mijn paraplu.
1: Ik heb twee eieren, gekookte eieren met weggewerkt.
0: Oké. En dat lukt dan wel.
1: Nou, met een beetje zout erop.
0: Jolanda, jij een ontbijter of ook
2: altijd.
0: Niet?
2: Altijd.
0: En wat is er dan, yoghurtje dingetje gebeurde?
2: Ik neem yoghurt met muesli, geen kruisli.
0: Muesli.
2: En geen suiker.
0: Oké.
2: Maar wel wat bosbessen erbij. En noten.
0: Noten.
2: En
0: noten voor
2: dat
0: ontbijt.
2: Is mijn ontbijt. En koffie. Want
0: ja, dat hoort
2: erbij.

0: We aan en ook hoor je deze van Wham.
1: Sportcafé met Leo Driessen.
2: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
3: Ja, natuurlijk.
2: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
1: Leo Driessen in
4: NH Sportcafé.
5: Ook als podcast.
1: Morgen om 10 uur bij NH.
6: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
7: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
8: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
9: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
10: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kemavlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
12: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
13: Ik ben Henk uit Castricum.
14: Ik ben Irene uit Heemstede.
15: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Er is bijna 3 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Na de zware explosie gisteren in Huizen was er vanmorgen in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst. Buurtbewoners konden hun verhalen kwijt en kregen informatie. Noord-Holland wil dat gemeenten die achterlopen met de huisvesting van statushouders meer hun best gaan doen. En Ajax laat middenvelder Bronco van den Bomen gratis vertrekken. Door een rugblessure werd zijn tijd in Amsterdam geen groot succes. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft

0: Niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk bij ons in de provincie. Je krijgt 2 vertragingen langer dan 20 minuten. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10, 22 minuten. En ook de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad als en Delft en Knoopend Koenplein, 20 minuten.
2: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Jij en ik.
6: Met Nick Velderman.

0: David Guetta, Tones en I, samen met Teddy Swims bij NH. Gone, gone, gone. Elke zomer heeft een zomerhit nodig. En dit jaar lijkt het toch echt zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld te zijn. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Ik wil niet weten hoe vaak ik dat voorbij zie komen op TikTok.
1: Ja, heerlijk.
0: Het is niet normaal. Hij heeft het goed gedaan en zit hij vandaag bij ons. Staat u nog een applaus voor Rutger van Barneveld.
2: Ja hoor.
0: Goed dat je er bent, man.
2: Ja, leuk.
0: En jeetje, wat een rollercoaster, toch?
2: Ja, bizar, hè?
0: Niet te doen, hè? Nee.
2: Nee, het is een hele gekke tijd.
0: Ja. Maar je bent echt al lang bezig ook met muziek maken, hè?
2: 25 jaar.
0: 25 jaar.
2: Ja.
0: Dan is dit wel een soort van beloning eigenlijk, toch, wat er nu gebeurt.
2: Ja, maar ook wel weer spannend of zo.
0: Het is, waarom is dat dan?
2: Ja, weet je, het is ongrijpbaar, hè? Dus je hebt er geen vat op, geen grip op. En ja, dat vind ik ook wel weer spannend.
0: Maar vind je het ook spannend dat er bijvoorbeeld iets is wat weer kwijtgeraakt kan worden? Dat je bijvoorbeeld hierna denkt van, oh, ik moet nu wel gaan bedenken wat ik hierna ga doen.
2: Nee, want ik ben altijd natuurlijk bezig met wat ik hierna ga doen. Maar ja, misschien wel een klein beetje dat je denkt van, oké, je snuffelt eraan en hoe lang duurt dan zoiets? Ja. Dat weet je niet, hè?
1: En kan je er wel een beetje van genieten, van het succes op dit moment?
2: Jawel, maar ja, het heeft ook wel slapeloze nachten.
1: Kan ik me voorstellen.
0: Waarom dan?
2: Nou ja, er komt best veel op je af. En mensen vragen best veel van je. Je hebt ook met positieve mensen te maken, maar natuurlijk ook met negativiteit. Ja. En dat zijn wel dingetjes, zeg maar.
0: Ja. Want je komt nu natuurlijk overal.
2: Ja.
0: Iedereen vraagt je. Eigenlijk is je agenda gewoon vol.
2: Ja.
0: Je hebt eigenlijk geen ruimte meer.
2: Geen ruimte, nee.
0: Nee. Even terug naar het moment dat jij meedeed in Ik Geloof in Mij. Dat was die tv-serie. Daarvan zou je eigenlijk denken, nou, dat brengt iemand eigenlijk wel iets, maar dat is eigenlijk niet zo dan ervan gekomen. Het is eigenlijk, door het TikTok-verhaal is dit zo opgeblazen nu.
2: Nou ja, inderdaad. Kijk, mijn vrouw is social media manager, zeg maar. En die helpt mij al jaren bij de socials. En die zei gewoon van, joh, ik ga een strategie bedenken wat voor jouw liedje zou kunnen werken. Ik zeg, ga je gang, ik heb er geen verstand van, doe je ding. En dat hij zo door het dak zou gaan had. En zij, maar ik ook niet verwacht.
0: Nee.
1: Nee, en je management ook niet helemaal,
0: nee,
1: toch?
2: Nee, tuurlijk niet.
1: Want je hebt het zelf uitgebracht.
2: We hebben het zelf uitgebracht.
1: Als je management zei van, dat gaat hem niet worden.
2: Nee, nee. Mijn oude platenmaatschappij, die zei van, we zien het niet echt zitten.
0: Snap jij dat op dat moment? Als jij daar aankomt bij zo'n platenmaatschappij en denkt, nou, ik ben ervan overtuigd dat ik hier iets heb. Jongens, hier moeten we wat mee doen. En zo iemand zegt dan, we zien het niet zo zitten.
2: Ja, we zijn allemaal andere mensen, toch?
0: Ja.
2: Natuurlijk vind ik het jammer, want we werkten 5 jaar samen. Maar we zaten wel echt op een doodspoor dat we niet wisten wat we moesten doen, waar we naartoe gingen. Dus dat was wel spannend. Maar ja,
0: is het ook echt klaar met die platenwereld nu? Ja, ja. Is ook echt, heeft dat hiermee te maken?
2: Nee, niet met deze song. Okay. Nee, net wat ik zei. We zaten echt op een doodspoor.
0: Ja.
2: En wij merkten gewoon dat ik hun niet meer gelukkig maakte en zij mij niet. Ja, dan moet je soms gaan praten. Kijk, en dit was natuurlijk een optie die we hadden, dit liedje. Ik zei, joh, zullen we dan die laatste strohalm pakken om te proberen om er iets van te maken? En toen zeiden ze, ja, maar weet je, laten we dat vooral niet doen, want daar word jij niet vrolijk van en wij ook niet. Ja, toen dacht ik wel van, ja,
1: dan niet.
2: Ja. Dan niet, ja.
0: En hebben ze achteraf nog gesproken? Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
2: Oh, ja. Zeker, ja, ik moet dadelijk nog bij hem zingen. Dus.
0: Echt waar? Oh,
2: ja, zeker.
0: Dat gaat ook gewoon nog door. Dus
2: zeker. Nee, maar wij kunnen gewoon hartstikke goed met elkaar vinden. Dat is
0: het niet dat ik hier zeg, had ik toch maar geluisterd naar je.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, toch?
2: Tuurlijk, hij komt er nu wel naar mij toe van, hadden we het maar wel gedaan.
0: Ja, ja, ja.
2: Hadden we het maar samen. Maar ja, weet je, dat is koffiedik kijken. Dat wist ik van tevoren ook niet.
0: Nee. Op 23 augustus organiseer je eigen zwoele zomermiddag.
2: Ja.
0: Zullen we daar zo meteen even over hebben? Dat is
2: helemaal
0: echt
2: goed.
0: Dat is echt leuk.
1: Leuk.
0: Zullen we eerst even luisteren naar het liedje?
1: Tuurlijk.
0: Ik hoef het eigenlijk niet meer te doen. Want iedereen weet eigenlijk, iedereen kan meezingen zonder dat je het hoort. Dames en heren, vandaag bij ons Rutger van Barneveld scoort de zomerhit van 2026. Gaan we gewoon voor, toch, Rutger?
2: Ja. Zeker.
0: Zwoele zomerdag, daar hoor je bij NH.

0: Nou, dit is hem hoor. Wordt hem de zomerrit, hè, van 2026.
1: Ja, ik hoop het.
0: Ja, leuk,
1: het is
0: man.
1: Aan de luisteraar.
0: Hoe is het als jij dit bijvoorbeeld doet in zo'n feesttent, dat iedereen dat stuk, iedereen zingt het mee. Hoe voelt het voor jou?
1: Ja, bizar.
0: Is toch gek, hè?
1: Ja, tuurlijk. Weet je, het is... ja, als voordat ik begin zal ik wil. Ja, ja, weet je, dat is wel het enorme kick.
0: Overal waar je komt, wordt er dan ook naar je geroepen. Ik wil!
1: Ja. Ja. Ja.
0: En neem ons eens mee naar je agenda. Hoe ziet die eruit?
1: Nou, ik Oplof. Heb er deze maand 45, komende maand 68.
0: Ja, niet normaal. Hè.
1: En september hoorde ik net van mijn geluidsman. Die wordt alweer aardig volgeboekt.
0: Dus, geniet ervan, man. Want
1: ja, dat, nee, maar dat doe ik ook wel. Alleen, ja, weet je, net wat we het backstage even over hadden. Het is ook het ongrijpbare. Ja, vind ik... ook wel lastig.
0: Ja, wat doe je dan op? Want dan moeten we wel een beetje uitleggen dan wat je bedoelt. Dat er ook een negatieve kant op zit, bedoel je?
1: Tuurlijk, ja. Tuurlijk. Weet je, ja. Het is niet alleen maar positief.
2: En wat is dan het negatieve?
1: Nou, mensen kunnen wel wat van je vinden. Nou ja, goed, dat mogen ze op zich wel. Maar als ze je dan persoonlijk daarmee benadelen...
2: ja,
1: vind ik wel een dingetje.
0: Ja. Is dat moeilijk om mee om te gaan ook? Kun je er überhaupt mee omgaan?
1: Nee, want het treft mij altijd. Dus ja... Ik denk niet echt dat je daar... je moet het een plekje kunnen geven. Maar het doet je altijd verdriet.
0: Maar doet je dan ook meteen weer goed als je ziet dat zo'n hele feesttent je hele liedje meezingt?
1: Ja, tuurlijk. Dat is dan de andere kant. Dat houdt me dan ook op de been.
0: Want zoals op 23 augustus, dan heb je je eigen zwoele zomermiddag.
1: Ja.
0: Wat is dat, de zwoele zomermiddag?
1: Nou ja, zwoele zomernachten, dat wordt heel lastig met mijn agenda nu.
0: Ja.
1: En anders had ik echt wel iets leuks ervan gemaakt. Maar zwoele zomermiddag, dat houdt gewoon in dat ik wilde mijn fans bedanken voor het streamen van mijn liedje. En toen had mijn vrouw geopperd van, joh, maken we er een Rutger zwoele zomermiddag van. Met muziek, veel drankjes, water... eigenlijk op de locatie waar ik mijn clip heb opgenomen bij het water. Dus mensen kunnen zwemmen, het is een soort beachparty.
0: Oh ja. Ja. En is iedereen welkom? Moet iedereen je opgeven welkom. Of wil jij weten wie er komt?
1: Nee, iedereen, ja, ze kunnen kaartjes kopen.
0: Okay.
1: En wij zien in het systeem wie er is uiteraard. Maar sommigen zeggen me wel wat, sommigen zeggen me niks. Ja, dat hou je toch.
0: En waar doe je dat? Waar doe je kaartjes kopen op je website?
1: Op mijn website www.rutgervanbarneveld.nl, maar het is wel uitverkocht.
0: Oh, maar dat is dat voor jou goed nieuws,
1: voor
0: toch?
1: Voor mij goed.
0: En voor de fans ook natuurlijk, ja. Misschien moet je dan een zwoele zomerweekend organiseren.
1: Dus nou, we hebben erover nagedacht om misschien nog een datum aan vast te gooien. Maar agenda technisch wordt dat echt heel lastig.
2: Ja. Ja, ga je daar ook een beetje grote dromen? Ik zeg maar, de toppers of zo, is dat dan iets waar je van denkt dat wil
1: staan? Nee, ik droom helemaal niet groot. Want ik weet ook dat het misschien met een half jaar weer... Je weet het niet, je moet mensen ook kunnen blijven bieden. En kijk, wij zijn natuurlijk volkszangers. En het blijft muziek waar je of van houdt... of het vreselijk verafschuwt.
2: Ja.
1: En
0: zolang Rutger, dit is toch wel het moment dat je nu kan zeggen... ik kan wel wat theaterzalen vullen, toch? Als je een
1: toertje zou doen. Het enorm, of, ik zou het ambiëren, uiteraard. Maar
2: geen toppers.
0: Geen toppers.
1: Toppers dat zou ik geweldig. Ja. Ik zou het geweldig vinden. Maar als je me nu vraagt, is het haalbaar? Ja, dat weet ik niet. Dat is dat ongrijpbare waar je geen grip op hebt.
2: Heeft dat ook een beetje te maken dat je zat toen in die serie Ik geloof in mij? Toen was je natuurlijk ook best wel een bekend gezicht. En toen werd het weer wat stiller. Dat je denkt, ja, ik weet hoe het is om ook af en toe een hoogtepunt te hebben. En dan ook is het even weer wat minder. Heeft dat daarmee te maken?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Kijk, je weet, ik heb natuurlijk met Helena een leuke hit gehad. Maar dat was in coronatijd, dus we konden er vrij weinig mee. Maar daar heeft het wel iets... omdat ik ook weet dat ik de laatste anderhalf jaar... ook een beetje in een dal heb gezeten. Dat ik dacht van, ja, waar gaan we heen? Waar moet ik heen? Dus dat is wel...
0: Ja, je weet dus als geen helder hoe het is om iets te hebben... en het dan misschien ook weer wat meer kwijt te raken. Dus je bent heel realistisch wat dat betreft, toch?
1: Zeker.
0: Ja. Ja. Wat ik ook grappig vind, dat kwamen we tegen. Jij bent ook buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Jij trouwt mensen.
1: Ja.
0: Is daar nog tijd voor om te trouwen?
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee. Nee, dus dat staat nu ook op een laag pitje. Kijk, ik vind mensen gewoon heel... heel leuk.
0: Ja.
1: Niet altijd, maar over het algemeen...
0: meeste wel.
1: Is mensen vermaken gewoon heel leuk. En... ik kreeg al een paar keer de vraag van... joh, doe je ook mensen trouwen? Een paar keer heb ik gezegd... nee, dat is niks voor mij, dat doe ik niet. En toen later dacht ik... ja, maar het is eigenlijk best wel een hele eervolle vraag... als ze jou willen als trouwambtenaar.
0: Ja.
1: En dus zodoende is dat een beetje...
0: Het is ook een bijzonder iets, toch?
2: Tuurlijk, en zelf getrouwd ook, toch?
1: Ja.
2: Vorig jaar?
1: Ja, vorig jaar.
0: Ja. Hoe is dat? Leven heel anders geworden?
1: Nee. Nee, wij leven nog steeds hetzelfde, hoor. Nee, het lijkt een enorme roze wolk. Maar deze
0: vraag bij je.
3: Ja, nee, nou, maar wij vinden namelijk dat
0: ik moet trouwen.
3: Dat ik moet trouwen.
0: Maarten gaat volgend jaar trouwen. Mijn vriendin zou het heel graag willen, hoor. Maar ik vind vooral dat het heel veel geld kosten. Maar als ik op een maandag.
1: Ja, het kost ook heel veel geld.
0: Ja, toch? Ja.
3: Ja, maar het is ook toch een ervaring.
0: Je krijgt er iets prachtigs voor terug.
1: Je krijgt er iets prachtigs moois voor terug. Ja, ik hoor het al. Dan maakt het ook niet zoveel uit, denk ik.
0: Nee. Een ander onderwerp. Heb je zelf nog tijd om op het strand te zitten deze zomer? Of wordt het echt alleen maar...
1: Nee. Ik ga zeker wel wat vrije dagen overhouden en plannen met mijn vrouw om ook even lekker wat dingen te kunnen doen.
0: En hierna? Heb je al een idee wat je na dit succes moet gaan doen? Heb je al een vervolg bijvoorbeeld?
1: Nee, ik heb nog geen vervolg klaar liggen. Kijk, we zijn natuurlijk wel aan het denken. Ik ben natuurlijk wel altijd bezig met muziek en bezig om er iets mee te doen. Dus ik ben wel aan het kijken van, goh, waar gaan we naartoe? Waar gaan we heen? Maar ja, laten we het vooral rustig afwachten.
0: Ja,
2: nou, ik zou gewoon zwoele kerstavond doen tegen.
0: Dat is wel een goede suggestie, hé. Een soort kersteditie. Ja. Een zwoele kerstavond.
2: Ja.
0: En als je een kerstdisc scoort, komt hij elk jaar terug, hè, Rutger?
1: Ja, dat weet ik. Maar ja, ik vind het toch echt de goede oude kerstplaten, die overtref je bijna niet.
0: Ja, er moet eens iemand zijn die dat doet, hè?
2: Hij vindt het niks, ik hoor het al.
1: Nee,
0: laten wij, wees blij dat wij niet het management doen van mensen.
2: Precies.
0: Oké. Rutger, mag ik jou bedanken dat je hierbij
1: Ja, mag ik jullie bedanken.
0: En je bent welkom, mocht je toch die zwoele kerst uitbrengen, dan weten wij wel een plekje natuurlijk. Hè?
2: Ja, we willen ook wel in de clip.
0: We willen in de clip.
1: Oh, superleuk. Ja, ik hou wel enorm van de kerst, dus daar ligt het niet aan.
0: Ja, ik als kerstman, jij is Rudolf met zo'n rode neus. Vind je ervan?
2: Ja, leuk. Ja. Hoortjes op.
0: Dames en heren, mag ik een applaus voor Rutger van Barneveld.
1: Dank jullie wel.
0: En streamen. En als je jou wil zien, je bent overal op elke kermis mee te vinden.
1: Ja, kijk op de website www.rutgervanbarneveld.nl. Daar staat de agenda en je bent welkom.
0: Doen. Het is de vrijdag van NH. Met Paul McCartney, Michael.

0: Michael Jackson bij NHCCC. We spelen zometeen waar of niet waar. Maar voordat het zover is, hebben we zometeen het nieuws van 3:30. Jolanda, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er zometeen in?
1: KNVB die gaat aangifte doen tegen racisme.
0: En ook deze hoor je zometeen.
2: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Mijn naam is Kelsey Verbrugge en ik kom uit het allermooiste hoofddorp.
6: Hallo, ik ben Ijse en ik kom uit Purmerend.
7: Thuis in heel Holland.
8: 3 minuten over 3:30. Momenteel in Schagen is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Een van de twee mensen die gisteren zwaar gewond raakte bij de woningbrand in Huizen is overleden. Het is niet bekendgemaakt wie het slachtoffer is. Bij het begin van de brand was er een explosie, maar de oorzaak daarvan is nog niet bekend. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Gisteravond heeft een speciaal team gezocht naar een derde slachtoffer, maar trof niemand meer aan. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 200 dagen jeugddetentie, waarvan 184 voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Hij wordt daarmee bestraft voor het medeplegen van een poging op een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de jongen in september vorig jaar een tas met 3 cobra's en 3 flessen benzine aan een 14-jarige jongen gegeven. Hij gaf de jongen ook instructies over hoe hij daarmee een bom moest maken en laten ontploffen. De 14-jarige jongen werd die avond opgepakt toen hij met een aansteker de explosieven wilde aansteken. Hij kreeg afgelopen maart al 180 dagen jeugddetentie opgelegd. De KNVB gaat aangifte doen tegen de racistische haatreacties tegen Oranje-spelers. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Kluivert, Timmert en Summerville kregen een hoop ellende over zich heen nadat zij een penalty hadden gemist tegen Marokko. Het OM neemt de zaak serieus en denkt de daders te kunnen vinden.
10: Gelukkig zijn er genoeg mensen die dat onder hun eigen naam doen en dan kunnen we dat vrij makkelijk opsporen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die er handiger in zijn en die dat via allerlei anonieme accounts doen. En dan is het lastiger, maar zeker niet onmogelijk.
9: Tijdens het WK was op televisie een reclamespotje met oud-international Ruud Gullis te zien, waarin werd gewaarschuwd voor online haat. Al langere tijd voert de KNVB campagne tegen racisme.
8: Ja, belachelijk dit, toch? Ja, kom op. Kijk, ja, ik had het toevallig even over. Ik vind terecht dat ze verloren hebben. Ze hebben niet genoeg hun best gedaan. Dus dat is allemaal oké. Okay, maar dit slaat natuurlijk helemaal
9: nergens
8: op.
9: Nee, maar ik bedoel, nou, daar heb ik gewoon geen woorden voor.
8: Nee, ik hoor het, hè, joh.
9: Heftig, ja. Heel heftig.
8: Heel heftig.
9: Daarom ga ik gewoon over iets heel anders hebben.
8: Okay.
9: Ja, een Spaanse familie die neemt iedere keer als ze op vakantie gaan hun lievelingsschilderij mee.
8: Dat vind ik wel een raar iets.
9: Dat is op zich al bijzonder.
8: Dat vind ik wel.
9: Ja, goed. Dat zetten we even geparkeerd. Dat is nou eenmaal zo. Dat deden ze dus ook afgelopen zaterdag. Ze zetten het schilderij even tegen de muur aan toen ze de auto aan het inpakken waren. En toen ze net even weg waren, liep er een man voorbij die zag de schilderij staan.
8: Ja.
9: En die dacht, nou, die staat daar te wachten op de vuilniswagen.
8: Ja, want die dacht, het is rommel en ja, als het weggaat, dan neem ik het maar mee.
9: Die denkt, nou ja, dat is ook zonde, die neem ik mee. Naar huis, zo'n 500 kilometer verderop. Ondertussen starten de eigenaren een grote zoekactie in de media om hun verloren bezit met een waarde van, jawel, 150.000 euro terug te vinden.
8: Duur schilderijtje. En nu snap ik ook waarom ze dat meenemen op vakantie, hè? Als onderpand misschien, hè?
9: Ja, weet het niet, ik weet het, ik vind het... Ik
8: vind het toch raar als je dat meeneemt op vakantie? Ik ga op vakantie, ik neem mee het schilderij.
9: Ja, ik neem mee mijn schilderij. Ja, heel vreemd. Maar
8: als we gaan vliegen, nemen ze dat dan ook mee?
9: Ja, dat vroeg ik me dus ook af. Maar dat kan ik dus niet vragen.
8: Om de schilderij om in te checken, hè? Ja. Dat is wel gek. Nou, is het wel goed gekomen trouwens?
9: Nou, daar komt hij. De eerlijke vinder die zag dus al die dingen voorbij komen in de media. En die belde direct de politie om het uit te leggen. Nou, het meesterwerk is inmiddels weer terug bij de eigenaren. Okay. En die hebben de eerlijke vinder een mooie beloning beloofd. Die heeft hij dus nog niet.
8: Nee. Oh. Nou, vaak als ik dat hoor, dan is het een boekenbon.
11: Precies. Ja.
8: Dank.
11: Ja. Dan mag je nog blij zijn.
8: Ja. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben altijd anti-troep thuis, hè. Ik heb totaal geen... Ik ben altijd heel netjes in geordend. Ja. Om gek van te worden. Heel eerlijk, je wordt er gestoord van. Ikzelf ook. Ik zou willen dat ik ooit zo'n soort rommel tegenkom op zolder en dat je dan zo'n schilderij hebt wat opeens 150.000 euro waard is. Zou ik zo graag.
11: Ja, of zo'n luik in je huis dat er een hele kelder achter zit met gouden munt. Een
8: oude rotte krant, weet je wel, die opeens heel veel geld waard is.
11: Ja.
8: Ja, dat gaat bij mij dus niet gebeuren. Heb jij iets waarvan
11: mijn vader die zoekt met een metaaldetector en die vindt heel veel dingen heeft hij. Dus ik denk, als je het allemaal ooit verpat, dat je daar best wel veel geld voor krijgt.
8: Oh, ja.
11: Maar dat wil hij niet, want het is bij ons thuis op het zolder een soort museum.
8: Oh, maar uiteindelijk erf jij dat een keer, hè, Maarten?
11: Nou, ik hoop dat het nog heel lang duurt.
8: Ja, dat snap ik ook.
9: Nou ja, jullie weten dat wij natuurlijk een heel oud huis in Frankrijk hebben gekocht. Heel oud.
11: Ja.
9: Maar er stonden ook een heleboel oude spullen in. Maar er zitten best nog wel leuke dingen tussen.
11: Ja, dat
9: en de hele wijnkelder.
8: Als dit een uitnodiging is,
11: kom bij je langs, Jolanda.
8: Wat dat betreft, dat maakt de zaak anders, hè? Jolanda, dankjewel, hè?
9: Ja, graag gedaan, joh. Meer nieuws in de app en op nhnieuws.nl.
8: Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
12: Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog en het wordt op de meeste plaatsen zo rond 21 tot 22 graden. Aan de kust 19 tot 20 graden. De wind is matig en waait uit het noordwesten. Morgen zijn er perioden met zon, soms ook wat wolkenvelden, maar het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt maximaal 22 tot 23 graden.
8: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 12 vertragingen bij ons in de provincie. Je krijgt de twee langste, A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar momenteel 18 minuten en ook de A27. Almere tussen Bilthoven en Everdingen 26 minuten.

0: Real Light by Fire bij NH.
1: Is het waar?
2: Of is het niet waar?
1: Is het waar? Of is het niet waar? Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Je komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen en soms zitten er dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dit nou eigenlijk wel waar? Nou, dat is precies wat we nu gaan doen. Maarten, jij kwam wat tegen afgelopen week en aan jou thuis. De belangrijke vraag, is dit verhaal nou waar of niet waar?
3: Nou ja, jij zegt afgelopen week, zojuist kwam het binnen, een pushbericht, schokkend nieuws. Zangeres Anouk stopt per direct met het maken van nieuwe muziek.
0: Oh, wat?
3: Ja, ze deelde de afgelopen weken veel op Instagram en TikTok wel dat ze in de studio was met het maken van een nieuw album. Alleen nu heeft ze dus een nieuwe post geplaatst waarin ze zegt, het is gewoon niet meer rendabel en het wordt toch niet gedraaid op de radio, dus ik ga het nooit uitbrengen.
0: Wat erg.
3: Ja, ze blijft wel optreden met haar oude hits die we allemaal kennen, maar geen nieuwe muziek meer van Anouk dus.
0: Ook best wel sneu eigenlijk, toch?
3: Heel sneu.
0: Als het waar zou zijn. Als het waar zou zijn.
3: Ja.
0: Nou, dat horen we graag van jou. Is dit verhaal waar of niet waar? Dat kun je laten weten. Doe dat ook, hè. Doe lekker mee. 088-850-51-52. 088-850-51-52. Wij willen van jou weten, is dit verhaal nou waar of niet waar? En win daarbij dus ook een fantastische prijs. De vrijdag van NH met Kid Rock. Dit is...

0: natuurlijk al best wel heet weer gehad. 37 graden volgens mij vorige week. Zelfs bijna 39 graden hier in Hilversum. Het is deze week even wat koeler. Misschien ook wel even wat fijner. Kun je mooi even je huis doortochten. Maarten, ben jou nog warm binnen?
1: Nee, want ik heb een vriend die zit in de koelelementen. Dus alle deuren gaan open en dan weer dicht.
0: Steenkoud. Ja, ik hou ook wel een beetje van frisse lucht. Is ondertussen wel een beetje doorgelucht hoor, bij mijn thuis.
1: Goed zo.
0: Ja, dankjewel.
2: Is het waar?
3: Of is het niet waar?
2: Is het waar of is het niet waar? Nick vraagt zich af, wat is er nou eigenlijk waar van dit verhaal?
0: Ja, je komt op een dag ontzettend veel nieuws en informatie tegen. En soms zitten er dingen of berichten tussen waarvan je denkt, is dit nou eigenlijk wel waar? Maarten, wat kom jij tegen?
1: Ja, zangeres Anouk die stopt per direct met het maken van muziek.
0: Oh,
1: ga geen nieuwe hits meer van te krijgen.
0: Ja. We gaan even naar de Constans. Ik dacht goed zo, Constans, goedemiddag.
4: Hi, goedemiddag.
0: Oh, zeg ik jouw naam goed zo?
4: Jazeker.
0: Nou, wat heb jij een mooie naam. Even een compliment aan je geven, Constans.
4: Nou, dankjewel. Ja. Ik heb hem niet zelf uitgekozen.
0: Nee, het zou wat zijn, hè, dat je een briefje hebt gestuurd. Hè. Ja. Ben je er blij mee met je naam? Ik hoor het helemaal niet vaak, moet je eerlijk zeggen, namelijk Constans.
4: Oh. Ja, wel hoor. Ik ben wel blij met mijn naam.
0: Ja, dat snap ik wel. Want soms gebruiken mensen niet hun eerste naam, maar hun tweede naam, omdat ze dat dan beter vinden. Maar als het jou was, zou ik hier lekker mee te koop lopen.
4: Ja.
0: Zo is het ook. Constans, wat denk jij? Is dit verhaal waar of niet waar?
4: Nee, ik denk niet dat het waar is. Ik kan me niet voorstellen.
1: Nou, het is inderdaad niet helemaal waar. Maar wel deals, dus het is niet waar.
0: Constance, oh, even wachten. Wat is hier aan de hand?
1: We zitten er is wel wat aan de hand.
0: Oh, ik start
1: word er ook een beetje zenuwachtig.
0: Ja, dit is wel heel gek, hè?
1: Ja, ze is dus wel bezig met het maken van een album. Maar ze zegt dus in principe, het wordt mijn laatste album. Want mensen vinden het toch niet meer zo interessant. Ik draai alleen maar verlies. Het is niet meer rendabel. Dus waarschijnlijk wordt dit mijn laatste album. Wat ook voelt als een dreigement.
0: Kom maar heel veel, misschien, waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Constance zat er precies tussenin, hè? Dus dat is ook...
1: Zat het hartstikke goed,
0: niet waar,
1: het is
0: maar het is
1: niet
0: ook
1: waar.
0: Wel waar.
1: Want er komt nog een nieuw album. En ik zei dat ze geen nieuwe muziek meer ging uitbrengen.
0: Okay. Constans, het zou jou, kan jou wat schelen, want je wint een fantastische prijs. Ik ga even naar Maarten toe. Wat zit er in de prijzenpot?
1: Ja, lieve Constans, Anouk die komt jou een week lang wakker zingen.
0: Heel even, Constans. Zou je dat willen?
4: Hoe dat ze willen?
0: Ja.
4: Nou, nee, dat hoeft niet.
0: Heb je liever een andere artiest? Want dat kunnen we ook proberen te regelen dan, hè?
4: Oh ja. Nou, ik zou het zo 1, 2, 3 nog even niet weten.
0: Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten elke ochtend. Hé, hey, dat is wel lekker toch?
4: Nee.
0: Okay. Nou, blijf aan de telefoon, Constans. Dan gaat Maartje blij maken met een fantastische prijs. Zullen we Anouk even draaien dan?
4: Ja, heel erg leuk.
0: Fijn weekend, Constans.
4: Dankjewel, jullie ook, hè.

0: verkopen ze staan het Ziggo Dome volgens mij, toch?
1: Ja, zij gaat gewoon 3 keer in de Ziggo Dome staan in 1 jaar. En dan heeft ze gewoon verdiend voor het hele jaar.
0: Als je er niet zo van haalt, dan snap ik het ook wel. Adele is toch ook precies
1: van het optreden bedoel.
0: Ja, bijvoorbeeld ja.
1: Ja, nou ja, we zagen net bijvoorbeeld Rutger. Die zei, ja, ik ga vanavond nog naar 3 dingen en dan sta je ergens in de tuin. Doet zij gewoon niet.
0: Nee. En Adele is natuurlijk ook zo iemand die nu 3 van die 4 van die grote shows had gegeven in München. Even uit mijn hoofd. Ja. Heel festival en die is nu ook even tijdelijk met sabbatical toch? Is even helemaal eruit, hè?
2: Ja.
0: Oké, ja, ik snap het ook wel. Anouk hoorde je bij NH met Woman. Ze komt dus nog met sorry, moest even zoeken. Hij was alweer weg, hè?
1: Ah, okay.
0: Maar ze komt met nieuwe muziek dus. Dat is positief nieuws voor fans, hè?
1: Zeker, maar ja, het is misschien dus wel het laatste album.
0: Ja, nou ja, alsnog 1 album. En Jolanda?
2: Ja?
0: Zometeen, de headlines.
2: Ja, de headlines. Oh ja, daar gaan we inderdaad naartoe.
0: Ja, normaal doen we dit nooit. Heel gek moment dit. En ook AHA hoor je zometeen met Take On Me.
3: Zaterdag.
4: Helemaal.
3: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
5: Artiesten uit Noord-Holland.
6: Uit Noord-Holland.
5: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
3: Helemaal NH.
2: Nick Velderman.
3: Pak mij. Helemaal NH.
7: Waar het regent en het regent.
3: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
5: Helemaal NH.
8: Denk wel eens aan Monika, ze is niet lang bij ons op school gebleven.
3: Helemaal NH.
5: NH.
3: Zaterdag.
9: Van 5 tot 7.
3: Op de radio bij NH.
10: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
13: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
14: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
15: Ik ben IJsselman Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
16: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
17: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
18: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 1 minuut over 4 belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Een van de 2 mensen die gisteren zwaar gewond raakte bij de woningbrand in Huizen is overleden. Het is niet bekendgemaakt wie het slachtoffer is. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot jeugddetentie. Hij was vorig jaar betrokken bij een poging tot een aanslag bij een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. En de schoolvakanties in het noordelijke deel van het land, die zijn begonnen. En daarmee ook de eerste vakantiespits. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de 2 mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het

0: verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad, moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is best druk bij ons in de provincie. 9 vertragingen, je krijgt ze langer dan 20 minuten. Het zijn de tweede A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Baarn en Barneveld 25 minuten. En ook de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Knopen de Hoek. Daar momenteel 19 minuten. Bijna 20 mag wel, toch?
2: Wil je met je gezin op pad? Er is voor alle leeftijden wat leuks op de bazaar.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is de bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De bazaar. Shop, eet en word verrast.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
11: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
12: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
13: Jij en ik.
14: Met Nick Velden.

0: Take on me. Het is de vrijdagmiddag van NH. 10 minuten over 4. Ja, helaas. We liggen eruit.
1: Joh.
0: We liggen eruit. Ik heb het over het WK.
2: No.
0: Nederland doet niet meer mee.
2: Echt niet?
0: Hebben we een favoriet WK-liedje gehad?
1: Bakka
0: bakka. Ja, dat snap ik, ja. Maar voor dit jaar bijvoorbeeld. Ja, het samen, een van mijn favorieten bijvoorbeeld is Gerrit Joling. Rood, wit, blauw.
2: Ja.
0: Ja, leuk toch?
2: Ja, die is gewoon leuk. Ja.
0: Het is zo jammer dat het eigenlijk als het WK dus stopt of als Nederland eruit ligt, dat je meteen niks meer eigenlijk hebt aan je liedje.
2: Nou ja, volgende keer maar weer. Over 2 jaar doen ze misschien mee aan het EK.
0: Nou ja, waarom noem ik Gerrit Joling? Nou. We spreken ook zo meteen even met Gerrit Joling.
1: Oh, leuk.
0: Ja, we bellen even met hem.
2: Gezellig.
0: Hij gaat 3 grote shows geven. Afscheid. Tenminste, het is een rustig afscheid. Hij gaat geen grote solo-shows meer doen. Dit zijn zijn laatste.
2: Oh.
0: Maar dat betekent niet dat hij stopt, hè? Want we krijgen heel veel vragen van mensen. Maar stopt hij dan met muziek maken? Nee, stopt? Nee, dat blijft hij allemaal nog gewoon doen.
2: Oké, het is niet zeg maar als Anouk die...
0: Nee, dit is wel uitbundig met veerde, glitter en glamour.
1: Ja, hij blijft
0: echt de grootste solo-shows.
1: Op bedrijfsfeesten en zo. En de toppers blijft hij wel doen, maar niet solo. En dan bij AFAS Live of zo.
2: Oh, dat soort dingen. Ja, maar dat is natuurlijk ook hartstikke heftig.
0: Tuurlijk.
2: Ja, dat is ook...
0: En de toppers en zo, dat gaat ook gewoon nog door. We bellen dus zo meteen even met hem. Want hij is ook maar kans op de televisiering. Leuk is dat, hè? Oli Joling gekeken, 2e seizoen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Leuk, hè?
1: Groot fan.
0: Ja, ik kan er geen genoeg van krijgen. Nou ja, we bellen dus zo meteen even met Gerard. Eerst train bij NH. Hey, Soul Sister.
3: Hey!

0: met Every Breath You Take. Ja, we kennen hem natuurlijk van de toppers. Daar ken je hem van.
1: Zeker.
0: Ontzettend veel tv-programma's. Zeg nou zelf, op beeld doet hij het ook heel goed hoor. Ja, hij ziet er ontzettend goed uit.
1: Het is een knappert.
0: Ja, ja. Denk aan programma's zoals Oh, wat een jaar. Talent is in de lucht. Ja. Ook leuk, hè? Maar nu ook voor zijn eigen docu-show bijvoorbeeld. Only Joling. Tweede seizoen al.
1: Groot fan.
0: Zoek je in het woordenboek naar Veerle, Glitter en Glabber. Staat zijn naam erachter? Weet het bijna zeker. Nou, dan weten we het al over u hebben. Dames en heren, aan de telefoon Gerrit Joling!
2: Nou ja!
0: Hoe is het met je?
2: Ja, jongens, hier gaat alles lekker. Het is druk, allemaal leuke dingen. Het is zomer. Ik voel me goed. Ik ben helemaal blij, hoor. Dus het alles gaat hartstikke lekker, echt.
0: Heb jij nog voetbal gekeken ook? Nederlands elftal?
2: Ja. Ik heb heel veel wedstrijden gezien. Ja, dit was natuurlijk desastreus.
0: Ja.
2: Bij die penalty's had het weer echt. Dan denk ik, jezus, ze hebben waarschijnlijk op een hoop dingen getraind, behalve dat.
0: Ja, jammer is het toch ook. En ook voor het liedje, rood-wit-blauw, want dat kan nu even de kasten, denk ik.
2: Ja, die ging heel snel. Er stond ook al een verschillende hitlijsten, een hoog. En in één keer trekken ze ook alles eruit.
0: Ja.
2: En dan denk ik, ja prima, weet je, dat weet je. Dan is het feest ook gewoon over. Want je gaat geen voetbal. Maar alhoewel het rood-wit-blauw kan natuurlijk altijd nog gedaan worden.
0: Ja, tuurlijk.
2: Andere dingen. Maar dat is nou eenmaal zoals het altijd gaat. En
1: zit je dan ook een beetje naar de wedstrijd te kijken van shit, dat gaat mijn hit.
2: Oh nee, zo helemaal niet. Nee. Maar dat vind ik dan het meest. Onbelangrijke, zeg maar. Dan denk ik, ja, god, er komt nog zoveel aan en er is al zoveel te doen.
0: Ja, je hebt het ook ontzettend druk, hè, Geer? Want wat je zegt, je hebt zo ontzettend veel te doen. Misschien de belangrijkste dingen, ik weet niet of dat voor jou het belangrijkste is, zijn de grote shows die je gaat geven straks in februari.
2: Ja, daar heb ik helemaal zin in. Dat is 19 en 20 en 21 februari. En we hadden eigenlijk gewoon een paar weken geleden gedacht, nou, we doen 19 en 20 gelijk mooi. En dan gaan we het niet meer zo groot doen als een arena of Ahoy of Ziggo Dome. Dan gaan we daarna kleiner doen. Maar dat was heel snel uitverkocht. Dus we hebben nu we gaan nog een derde show doen op de middag. Op 21 februari. Dus ja, als mensen het leuk zouden vinden om erheen te gaan, dat gaat hartstikke snel. Dan moeten ze snel gaan boeken met ticketpoint.nl. Want dat zou natuurlijk fantastisch zijn als dat ook vol is. En dat er heel veel mensen komen. En dat gaat hartstikke goed. Dus ik ben daar heel trots op dat het zo fantastisch loopt, joh.
0: Ja, en dan kan je boeken bij jou op de website, denk ik. Als je naar gerritjoling.nl gaat, dan kom je daar wel uit.
2: Ook, of je gaat naar ticketpoint.nl, kan het ook. Of je gaat naar mijn eigen website. Dan krijg je ook alle informatie waar je wel of niet kan zitten. En weet ik veel wat allemaal. Dus ja, ik heb daar heel veel zin in. We hadden vanmiddag nog een vergadering op kantoor. En dan gaat het langzaam leven. Dan denk je,
1: wat ga je doen?
0: Ja, vertel, Geer, wat ga je doen? Hoe ziet die show eruit dan?
2: Ja, dat houdt natuurlijk allemaal geheim. Want ik ga natuurlijk sowieso zingen. En elk bekend liedje wat ik ooit heb opgenomen, dat komt natuurlijk voorbij.
0: Ja.
2: Maar het wordt wel in bepaalde vormen gegoten. Dat je het ook natuurlijk met een mooi podium hebt en show. En we hebben natuurlijk nog helemaal geen artiesten aangekondigd als gast. En dat ga ik ook niet doen. Want meestal is het natuurlijk altijd zo, als je dan een concert geeft, verkoop je eens een paar duizend kaarten. En dan geef je na een paar weken, zeg je, oh, die komt als gast optreden. En dan verkoop je er een paar. Dit ging zo snel. Dus wij hebben nog helemaal geen artiest aangekondigd. En ik moet je zeggen, daar ben ik ook nog mee bezig. Omdat ik echt wel een beetje, overroeld was dat het zo snel uitverkocht was. Dan dacht ik van, oh god, maar we moeten nog gasten hebben. Ook, hoe gaan we dat doen?
0: Maar die komen wel, Geert. Het is wel zo dat je daarmee bezig bent.
2: Ja, natuurlijk, joh. Het wordt fantastisch.
1: En wie staat er dan op het lijstje?
2: Wie staat op het lijstje? Michael Bolton, Barbra Streisand.
1: Waarom niet?
2: Dat zou even lekker zijn, zeg. Ja. Nee, ik denk dat het ook voor het Nederlands publiek niet eens zo belangrijk is dat het een buitenlandse stem moet of hoeft te zijn.
1: Nee,
2: maar het kan ook gewoon misschien wel Tino Martin worden of Martin of weet ik van wie.
0: Maar Geert, het laat ook wel zien, eigenlijk is het ook helemaal niet nodig, hè? Want die mensen komen gewoon voor jou heel snel uitverkocht, die twee shows. Dat zegt natuurlijk wel wat, hè? Ook over hoe jij bent. Mensen zien je graag.
2: Nou ja, dat is natuurlijk al heel fijn dat je dat zo zegt. En ja, kijk, het gaat om, het is natuurlijk wat mensen wel eens vergeten. Dat zeggen we wel eens tegen die jongere generatie. En dan de kennis alleen bijvoorbeeld, ja, zing met me mee, maak me gek en altijd vrijgezel. En dan denk ik, maar die weten niet dat je dan dit al 42 jaar doet. Dan moet ik dan zo om lachen. Maar dan denken ze dat ik er nog maar net ben. Of dan zien ze me in de Mars zingen elke week. En dan zien ze alle spotjes voorbij, en talenten zijn in de lucht. Maar ik doe het natuurlijk al een tijdje. Maar het is wel leuk dat we ook nog met z'n allen, dat komt ook denk ik door social media, omdat we natuurlijk ook best wel bereikbaar zijn op Instagram Story, Facebook, Twitter, de hele handel, mijn eigen vlogkanaal die het heel goed doet.
0: Ja.
2: Dus je bent wel ook bij heel veel jongeren natuurlijk ook wel bekend en die weten een beetje wat je doet. En dat voelt ook wel een beetje als een eer.
0: Maar Gie, jij zegt 42 jaar en je doet alsof het heel normaal is. Maar dat is niet normaal, hè? Het is echt heel goed dat bereikt is, hè? Want een ander die komt en die gaat. Maar Gerrit Joling is een merk dat blijft.
2: kijk, ja, zo mag ik het.
0: Toch?
2: Dat kan ik nooit zelf zeggen.
0: Nee, ja, dat snap ik wel. Maar dat is wel wat je natuurlijk wil horen. Dat is natuurlijk ook wel zo. En we krijgen ook heel veel...
2: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je gewoon... zorg, ik zeg altijd, als je op gaat treden, waar dan ook, dat doe ik natuurlijk al heel lang, dat je lekker op tijd bent, dat je levert en dat de mensen het leuk vinden, dat ze hier, het gaat om de mensen. En ik vind ook altijd, je moet je gewoon dichtbij blijven staan en nooit jezelf boven het volk verheffen, want dan word je een heel na persoon. Ja. En als ik zelf nog wel eens in de landen of in de buitenland een grote ster tegenkom, dan word ik ook nietig. En dan denk ik, oh, een foto mee willen. En dus als mensen op de foto willen op een filmpje, doe ik het altijd.
0: Maar omdat dat
2: ik
0: zie je ook. Zeker weten.
2: Dat gevoel is, weet je wel.
0: Wij krijgen ook best veel berichten van luisteraars die zeggen, maar gaat hij nou stoppen met muziek maken? Nee, dat is niet zo, hè, Geer? Jij doet echt deze shows.
2: Beetje, denk ik, dat is waarschijnlijk een beetje verkeerd overgekomen in het eerste interview dat ik geschreven had. Dat mijn allerlaatste show zou. Nee, het is eigenlijk me op deze grootte. Ja. Gaat niet meer doen, weet je. Dat het, als het gaat om arena's en psychodomes en Ahoy's, het kost zoveel energie en werk en voorbereiding, dat ik denk, nou, misschien de volgende keer maar eens gewoon het concertgebouw pakken, nou, of Carré.
0: Ja, precies,
2: of,
0: ja.
2: Dat is wat compacter en dat heeft ook wat minder zorg. Kijk, het moet net zo goed zijn. Ja, als ik zie wat er nu gebeurt, begin je zelf al aan je eigen woorden te twijfelen natuurlijk.
0: Heb ik ook altijd. Dan wil ik wel weer uit.
1: Hey, maar Gerard, ik heb wel even een ander dingetje. Want ik zie je allemaal interviews geven. Allemaal heel spannend doe je dan over die serie. Maar dat willen wij niet. Ik ga even voor het hele land spreken.
0: Oh jee.
1: Het hele land wil gewoon die serie de komende 20 jaar willen wij jou zien.
0: Kunnen we dat vastleggen?
1: Ja, want jij zegt dan, het is niet interessant dat ik maar op vakantie... Jawel, dat is wel interessant.
0: Ja, hoor je dat, Maarten?
2: Ja, kijk, ik zou jou zeggen, dat ga ik heel eerlijk zeggen, want daar ben ik heel open in. Want ik bedoel, kijk, wij hebben voor onszelf gekozen met management. Moeten we het nou nog een keer doen? Kijk, je moet niet vergeten, in het najaar komen er geloof ik 12 real life soap. We hebben de Vrogeltjes, we hebben de Real Finkies, we hebben de Curries, we hebben de Meilandjes. En dan denk ik, we hebben twee zulke ongelooflijk fantastische seizoenen gehad. Met miljoenen kijkers, ook op Videoland en uitgestapt kijken. Moet je het nog een keer doen? Ja. De vraag is bijzonder. Ik denk dat RTL, heb ik nog niet zelf gesproken, maar van horen en zien, die willen heel graag een derde seizoen. Dus ik zeg, ja, daar zijn we eigenlijk een beetje over aan het twisten. Kijk, heb je nou voor de rest geen flikken meer te doen, dan zeg ik, hup, knallen. Maar het is zo druk met zoveel andere dingen.
0: Ja, dat snap ik ook.
2: Maar misschien nog één keer om het af te leren.
0: Nou, zeker, want dan kan je deze shows ook meenemen, toch, in deze serie.
2: Ja, natuurlijk.
0: Dat is toch fantastisch.
2: Dat vind ik ook wel weer goed bedacht. Ja, dat vind ik goed bedacht.
0: En laat het wel zien, je bent ook, je maakt kans op een gouden televisiering. Nou, dat laat ook wel zien dat mensen graag kijken naar dit programma, toch, Geer?
2: Ja, nee, dat is absoluut waar. Ik weet niet, sta ik nog steeds genomineerd? Dan dat weet ik niet.
0: Ja, zeker. Volgens mij kun je stemmen op een later moment pas. Maar vanaf 28 juli gaan volgens mij die stembussen open. Maar volgens mij is Only Joling daarvoor
1: geselecteerd. Je moet gewoon winnen, joh.
0: Ja,
2: dat is dan toch helemaal fantastisch. Nou, ik word steeds blijer met jullie aan de telefoon.
0: Je bent van harte welkom, hè. We kunnen een uur lang voor jullie erin steken. Zo zijn we ook hier bij NH natuurlijk. Doen we graag. Je bent een graag geziene gast.
2: Leuk, man.
0: Geer, dankjewel voor het telefoontje.
2: Wij
0: doen nog even één keer 19 en 20 februari zijn dan uitverkocht, hè? De Final Countdown shows. Dan zien ze nog één keer Geer met...
2: Final Countdown, Only Joling. Ja. En dan hebben we nu op 21, op een zondagmiddag, doen we nog een derde voorstelling in Ahoy.
0: Ja, en die kaarten zijn er nog wel, hè?
2: Sorry?
0: Die kaarten zijn er nog wel, hè?
2: Ja, die zijn er nog wel. Ja, ik zit ook niet elke dag te kijken hoeveel kaarten er nou verkocht worden. Nee. Iedere keer doe je een promotie of je doet een dingetje en dan noem je het op. Maar ik weet dat het hartstikke goed loopt. En weet je wat het is met de Mick Jaggers en de Rihanna's en de Taylor Swift op de hoek van de straat? Moet je er toch maar tegenop zien te concurreren iedere keer weer, weet je wel.
0: Nou, eigenlijk moet het zo zijn. Je hebt de Rolling Stones, je hebt Anouk, je hebt Michael Jackson en daarnaast hangt de pose van Gerrit Joling. Zo is het ook echt weer. Toch?
2: Ja. Ja. Het is super klinken, man.
0: Nou, Gerrit, dankjewel, hè. Heel fijn weekend. En wil je kaart hebben?
2: Graag gedaan.
0: Doei, doei. Ja, zeker leuk. Gerrit Joling.nl. Check ze. Dankjewel, Geer.

0: Gerrit Joling sprak we net even, doet nog 3 grote solo-shows. Krijgt heel veel berichtjes binnen van, ja, maar gaat hij dan stoppen met muziek maken? Nee, dat is ook niet zo. Dat doet hij niet. Doet hij gewoon nog wel. Blijft muziek maken. En hij treedt ook genoeg op, hè. Toppers bijvoorbeeld doen we nog. Of doen we, hij.
1: Ja, zo voelt het bijna.
0: Zo voelt het bijna, hè. We zitten zo over dat tussen met ons neus. Dat is niet te doen, hè. Hier bij NH. NH staat, hè, maar zit over dat tussen, hoor. Jolanda, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Fijn dat jij er ook bent, hoor.
2: Ja, leuk, hè.
0: Ja. Ga je ook 3 solo-concerten geven, of niet?
2: Ik wel, met mijn blokfluit.
0: Ja, hoor. Trek volle zaal, hè. 2 uitverkocht, nog 1 te gaan. Jolanda, het is ondertussen bijna 1 minuut. Het is al hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
2: Nou, we gaan het hebben over Roxanne Hazes. Want die zou eigenlijk heel graag in de musical willen spelen.
0: Oké, dat zo meteen. En ook Billy Ocean hoor je zo. Gaan we uit die dromen van mijn man. Gek van.
3: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk. Die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Ik ben Kelly en ik kom uit Wormerveer.
12: Ik ben Dion uit Alkmaar.
13: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Rico en ik kom uit Amstelveen. Thuis.

0: Momenteel in Bresant is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een van de twee mensen die gisteren zwaar gewond raakte bij de woningbrand in Huizen is overleden. Het is niet bekendgemaakt wie het slachtoffer is. Bij het begin van de brand was er een explosie, maar de oorzaak daarvan is nog niet bekend. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Gisteravond heeft een speciaal team gezocht naar een derde slachtoffer, maar trof niemand meer aan. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot jeugddetentie van 200 dagen, waarvan 184 voorwaardelijk. Hij was vorig jaar betrokken bij een poging tot een aanslag bij een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de jongen in september vorig jaar een tas met zwaar vuurwerk en benzine aan een 14-jarige jongen gegeven. Ook gaf hij instructies over hoe de jongen daarmee een bom kon maken en laten ontploffen. De 14-jarige werd opgepakt toen hij de explosieven wilde aansteken. Deze jongen kreeg hiervoor eerder al 180 dagen jeugddetentie. Op de snelwegen in de regio is het druk. Volgens de ANWB gaat het om de eerste vakantiespits van dit jaar. Dat komt omdat de schoolvakanties zijn begonnen. Veel mensen gaan direct op weg naar een vakantiebestemming. Hou er verder ook rekening mee dat er vanaf vanavond 11 uur wordt gewerkt op de A1 richting Amsterdam. Het gaat om groot onderhoud tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muiderberg. En die werkzaamheden die duren bijna de hele zomer. Gaan we naar Dave Roelvink, want die doet in september voor het eerst mee aan een professionele bokswedstrijd. Hij maakt zijn debuut tijdens een evenement van Boxing Gladiators in Rotterdam, maar tegen wie hij het opneemt is nog niet bekend. De 32-jarige realityster uit Amsterdam heeft al ervaring als amateurbokser. Vorig jaar won hij Boxing Influencers. Dat is een toernooi tussen 8 influencers. En Roxanne Hazes die staat vanavond in de finale van Stars on Stage. Een programma waarin bekende Nederlanders die niets met musical hebben ineens moeten stralen als musicalster. En dat gaat Roxanne onverwacht heel goed af.
2: Ook ik dacht wel dat ik een streepje voor zou hebben omdat ik dan zangeres ben. Maar jij leert op een hele andere manier zingen. En er komt natuurlijk ook acteren en spelcoaching en beleving bij. Nou, echt hartstikke leuk allemaal. En ook iets wat ik nu op het podium dus heel veel mee kan nemen. Ik heb er echt heel veel van geleerd.
1: Roxanne Hazes zegt dat ze graag in een musical zou willen gaan spelen.
0: Ja, leuk. Ik heb, moet je eerlijk zeggen, ik heb dat programma te weinig gezien. Maar volgens mij is het wel echt een heel leuk programma, toch?
3: Ik heb het wel gezien. En wat heel leuk is bij Roxanne, is dat ze begon wel sterk, maar niet als een van de beste. En ze werd steeds beter en beter en beter, ook qua dans. Ja,
0: wat leggen ze uit, hoe werkt dit programma? En wat, je gaat steeds verder of zo?
3: Het zijn dus geen musical-artiesten. Uh-huh. Nou is Roxanne heeft een streepje voor, want ze is zangeres. Maar daar doet ook een Hans Klok aan mee. Ja, die kan natuurlijk überhaupt niet zingen.
0: Maar die is op stage misschien weer heel goed met bewegingen.
3: Ja, dus iedereen heeft een streepje voor op een bepaald gebied. Maar en dan gaan ze dus echt musicals nummers zingen. Dus dan in één keer zie je Roxanne Hazes Evita zingen met een bruid erop.
0: Als we musicals zouden mogen uitbeelden, zou je in een musical willen spelen? Ik wel. Ik heb vroeger ook Belcanto gedaan, hè? Ja, ik was Hoor je dat?
1: Hey. Wat heb jij gedaan?
0: Nee, Belcanto, dat was bij ons de plaatselijke toneelvereniging.
3: Zat je op toneel?
0: Ik zat op toneel.
3: Ik ook.
0: Ik ben ook een enorme toneelspeler.
1: Jij ook, Maarten?
0: Ik nou, daar geloof ik niks van.
3: Ja.
0: Als jij nu zou mogen kiezen, wat voor musical zou je willen spelen?
3: Tarzan.
0: Oh, ik had precies hetzelfde.
1: Nee, echt waar?
0: Ja, maar vooral voor de liedjes.
1: Joh.
0: Oh. Ja, vooral voor de liedjes.
3: Ben jij Tarzan, ben ik Jane.
0: Oh ja?
3: Ja.
0: Jij bent in mijn...
3: Auw.
0: Moeten we maar eens oefenen. Kunnen we drie keer
1: heel uitverkopen. Ik zou meer in ABBA willen spelen dan.
0: Oh ja?
1: ABBA die musical. Ja,
0: Mama Mia, geweldig. Dat zijn leuke herkenbare liedjes, hè?
1: Ja, dan de moeder, zeg maar.
3: Oh ja.
0: Dat zijn allemaal wel een beetje... We kiezen wel allemaal musicals uit die lekker vrolijk zijn. We doen bijvoorbeeld niet Soldaat van Oranje.
3: Het is ook wel hoog gegrepen gelijk.
0: Ja. Maar jongens, weet wel, als je Soldaat van Oranje kiest, dan heb je de komende 15 jaar werk. Want dat is niet zomaar, hè, dames en heren.
3: Wegen succes verlengd.
1: Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel Jolanda. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag Nick. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog en het wordt op de meeste plaatsen zo rond 21 tot 22 graden. Aan de kust 19 tot 20 graden. De wind is matig en waait uit het noordwesten. Morgen zijn er perioden met zon, soms ook wat wolkenvelden, maar het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt maximaal 22 tot 23 graden.
0: De verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 8 vertragingen. Je krijgt ze langer dan 20 minuten. Is er één, de A1 Amsterdam richting Apeldoorn.

0: natuurlijk Amy Winehouse. Hè? Die zingt het met Valerie. Een popular opinion. Ik heb helemaal niks met Amy Winehouse. Sorry. Ja, ik zeg het gewoon. Ik gooi hem er even uit. Gooi hem even in de groep.
1: Dat vind ik wel heel erg.
0: Ja, sorry. Ja, ik heb er niks mee. Nee, ik ben een ontzettende muziek vanavond. Ik heb helemaal niks met Amy Winehouse. Laten we nou eerlijk zeggen. Het enige liedje wat we ook altijd draaien is Valerie. Dat iedereen het kent.
2: We have back to black.
0: Oh, dus toch wel meer dan ik dacht eigenlijk al.
2: Ja.
0: Ja, ik heb gewoon. Dat heb je toch soms met artiesten dat je denkt, die heb ik niet zoveel mee.
2: Ja, dat kan.
1: Maar dat zegt wel iets over jouw muziek. Dat is heel jammer.
0: Maar ik moet er wel heel eerlijk bij zeggen. Ik ken ook heel weinig van haar. Ik bedoel, qua achtergrondinformatie. Ik weet wel wat er gebeurd is. Zo,
2: dat is hartstikke interessant. Als
0: dat zal ook wel,
2: is met een interessant leven.
0: Weinig. Is dat heel erg?
2: Ja, dat is heel erg.
1: Ja, ze is een van de 27-jarigen, zou ik maar zeggen.
2: Ja, ik zou je heel eerlijk zeggen. Zij heeft een liedje Love is a Losing Game.
0: Oh.
2: Nou, dat heb ik gedraaid in mijn vrijgezelle jaren.
0: Ja, dat snap ik wel een beetje.
2: Dan ging meid, ik ben
0: maar
2: heel
0: jij bent fan, eens. Begrijp ik.
2: Ik ben wel fan.
1: Ja,
2: ik ben echt wel fan.
0: Het is fijn dat we het vaak met elkaar eens zijn en dit keer niet. Dat kan toch?
1: Ja, dat kan. Ja, natuurlijk.
2: Jouw mening mag er zijn.
0: Precies. Mijn mening is ook net in dit programma, dames en heren. Zullen we een spelletje gaan spelen?
1: Ja.
3: Uitgekookt en uitgekleed.
0: Ja, we hebben een bekend liedje van een bekende artiest helemaal uitgekleed. We hebben alle instrumenten losgeknipt en aan jou de belangrijke taak om ons te vertellen naar welk liedje zijn wij op zoek. Spannend jongens, we gaan het fragment

0: Ja, ik heb hem even. Ik doe altijd een test bij jullie. Hè. Voordat we de uitzending gaan, laat ik even dit fragment horen om te polsen. Is het haalbaar? Voor Maarten is dat altijd een hele moeilijke opgave. Deze week wel, toch?
1: Nee, ik zong This Will Be ja. An Everlasting
0: Love. Nou, we kunnen daarvoor zeggen, dat is het niet.
1: Nee,
0: dat
1: is dan, ik zou niet weten wat wel.
0: Wij willen dat van jou ook horen. Weet jij naar welk liedje wij op zoek zijn? Dat kun je laten weten. 088 850 51 52. 088 850 51 52. En maak daarbij.

0: Ik hou ervan. De zomer komt echt wel goed hoor. Deze groep echt fantastisch. Maar goede muziek. Het is de Bauza bij NH. En fantastisch dat ze eindelijk een hit te pakken hebben. Het is Magnetic.
1: Uitgekookt en uitgekleed.
0: Ja, dat is het spel wat we nu aan het doen zijn. Uitgekookt en uitgekleed. Wij zijn op zoek naar een liedje dat wij helemaal hebben ontleed. Bij wijze van spreken alle instrumenten apart geknipt. En aan jou de belangrijke taak om dit op te lossen. Zullen wij nog even luisteren naar het fragment?
1: Ja, doe dat.

0: een lichtje branden.
1: Ja, ik hoor gewoon, this will be an everlasting love.
0: We gaan even naar Connie van de ploeg. Connie, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hi Connie, hallo. Jij weet wat het is, hè?
2: Ja, ik dacht...
0: Het is toch echt verschrikkelijk. Jolanda, kom maar weer naar binnen. Ja, we hebben Jolanda maar even opgebeld. Want degene die echt gewonnen heeft, die neemt niet op. Het was ook zo stom om niemand te hebben. Jolanda, dit acteerwerk, dat is niet gelukt, hoor.
1: Ik vond het wel geloofwaardig.
0: Ja, want ja... Die naam ook die we bedacht hebben, Connie van de ploegen, kom lachen. Goed, degene die wel echt gewonnen heeft, dat moeten we wel even feliciteren natuurlijk. Dat is, wie is dat, Maarten?
1: Ja, dat is Linda Mettinghoff. Zij dacht namelijk dat het Dolly Parton is, 9 to 5. Maar neem wel je telefoon op, want dan krijg je dus die waardebon van 5.
0: Dames en heren, applaus voor Linda Mettinghoff. Jolanda, kom eens even bij die microfoon. Doe even nog één keer jouw impressie van Connie van de ploeg.
2: Ja, daar is Connie van de ploeg.
0: Goed, laten we maar snel doorgaan met Dolly Parton. 9 to 5 hoor je bij NH, dat was tevens ook het goede antwoord.

0: Vakantieadres. Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teijlingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres Schravelandseweg 80 1217 EW in Hilversum.
1: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
0: Vakantieadres. Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.
2: Op zoek naar een foodie Walhalla? Kom ruiken, proeven en inslaan op de bazaar.
3: Landbouwvakdagen West-Nederland. 1, 2 en 3 juli in de Middenbeemster. De vakbeurs voor de agrarische ondernemers die vooruit willen en waar de koe en het land centraal staan. Blijf bij en kom naar de Middenbeemster op 1, 2 en 3 juli. Kijk op landbouwvakdagen.nl.
4: Ontdek de parel van Noord-Holland. Met honderden outlets, boutiques en markten is De Bazaar het meest afwisselende winkelgebied van Europa. Er zijn producten en gerechten uit meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
8: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
7: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
9: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
10: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
11: Ik ben Floris en ik kom uit Alkmaar.
12: Ik ben Jonathan en ik kom uit Diemen.
13: Ik ben Gloria en ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Romy en ik kom uit Heerhugowaard.
15: Ik ben Chiara en ik kom uit Zaanstad.
16: Ik ben Jonas en ik kom uit Amsterdam.

0: Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Amsterdam zijn vorig jaar 1830 woningen weer beschikbaar gekomen voor woningbezoekers. Een van de twee mensen die gisteren zwaar gewond raakte bij de woningbrand in Huizen is overleden. Het is niet bekendgemaakt wie het slachtoffer is. En een 17-jarige jongen is veroordeeld tot jeugddetentie. Hij was vorig jaar betrokken bij een poging tot een aanslag bij een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen week hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende

0: zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Naar de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 6 vertragingen bij ons in de provincie. Je krijgt de langste, de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort West en Barneveld. 24 minuten.
2: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Oorlog. Onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
6: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Jij en ik.
9: Met Nick Velderman.

0: en haar met Dancing on the Ceiling. Het moment is daar dat het weekend eigenlijk officieel begonnen is. Zullen we even diep zuchten, jongens, met z'n allen? Toch even fijn om te doen, toch af en toe.
1: Heerlijk. Ja.
0: De week is eigenlijk officieel voorbij. Tenminste, de werkweek, want het leuke deel gaat beginnen het weekend. Nou hebben wij natuurlijk alleen maar een leuk deel. Voor ons is het weekend wat minder, want door de week doen wij wat we leuk vinden.
1: Dat is ja, precies.
0: Werken, radio maken,
1: dat is plezier afzien.
0: Voor jou. Ja. Vorige week hadden wij het over A- en B-merken. Ik ben helemaal fan van A-merken en ik heb bijna... Nou, we vochten elkaar de tent uit hier, want jullie absoluut niet.
2: Nee.
0: Absoluut niet. Ja, Maarten zegt... Er bestaat geen verschil tussen A of B, dat kan niet.
1: Gewoon uit dezelfde fabriek.
0: Ja, nou, daar ben ik dus totaal niet eens. Ik vind dat dus wel. Jolanda, jij zat eerst in mijn kamp. Toen niet veel later, 2 minuten later, zat je in het kamp van Maarten... omdat je het verkeerd begrepen had.
2: Hm? Wat voor kamp zit je nu? Nee, ik had het niet verkeerd begrepen. Oh. Ik had het alleen anders geïnterpreteerd.
0: Oké, maar in wat voor kamp zit je nu? Zit je nog steeds in kamp Maarten?
2: Nou, voor een groot deel wel. Maar ik moet aan de andere kant ook toegeven... dat ik kwam dezelfde avond thuis. En ik wilde...
0: Jij kwam dezelfde avond thuis, dat is altijd al fijn.
2: En ik wilde een soort... Dat is fijn. Ja. Ik wilde chips.
0: Oh, joh.
2: En een bepaald soort chips. Nacho cheese.
0: Nou, dat is niet een bepaald soort. Dat is gewoon een...
2: Maar we bleken een B-merk te hebben. En ik nam daar wat van. En toen dacht ik...
1: Maar wist je dat het een B-merk was?
0: Oh, dat vind ik zo vies. Oh, dat valt zo tegen bij mij.
2: Oeh. Nou ja, als ik het niet weet. Nou ja, ik zag die zak en toen dacht ik nog... Nou, dat zal niet veel uitmaken.
0: En we hebben het over die zak chips, hè? Niet over Peter. Want die zit al in de Frankrijk natuurlijk. Ik zag die zak.
2: Natuurlijk, ja. Goed, wat zei jij nou?
0: Ik zag die zak, zeg jij.
2: Ja, oh ja.
0: Ik heb het niet over Peter natuurlijk, hè? Nee, maar die zit in Frankrijk. Oké, maar dit is dus echt zo. Je proeft dus echt het verschil.
2: Ja, ik vond het gewoon echt niet lekker.
0: Ik heb namelijk ook, als we dan op een verjaardag komen... Er staan allemaal bakjes. En dan neem ik en dan proef ik dit. Nee, dit is B-merk. Ik doe het niet. Nee.
1: Ik zou je wel een klap kunnen verkopen.
0: Ja, ik was ook bang dat vorige week ging gebeuren.
1: Wat een aanstellerietes.
0: Oké, maar ik ben blij dat jij dus toch een beetje naar mijn kamp aan het
2: schuiven. Ja, nou, maar even nog. Hetzelfde avond heb ik nog even met de bekende P overlegd. Ja. Want die is nogal van de cola. En ik vroeg hem, maakt het jou wat uit of het een... B-merk is of een A-merk. En hij zei, nou, dat maakt me helemaal niks uit.
0: Nou, ik denk toch dat er heel veel mensen zijn die dat wel hebben. Ja.
1: Je moet gewoon nooit het A-merk proeven, dan weet je ook niet wat je mist. Dat is mijn
0: maar dat is eigenlijk dus eigenlijk vind je het wel lekkerder, maar je doet het niet omdat je bang bent dat je het gaat missen.
2: Nee, hij weet het niet. Nee, hij is niet anders
0: mee. Dit was vorige week, je begrijpt het, behoorlijke discussies hebben we hierover gehad. We hebben zometeen een nieuwe, zeg het maar.
1: Ja.
0: Ja, die brengt wat teweeg ook.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Ruzie?
0: Nou, dat hoop ik niet. Die brengt wel wat teweeg. Eerst even officieel het weekend openen. Doen we vandaag met Robin S.

0: Ziet mezelf niet doen. Maar Maarten wel. Met zo'n stofzuiger dan door het huis. Met dit melodietje. Ken je de videoclip? Want daar doe ik natuurlijk een beetje op, hè.
1: Ik kom wel met stofzuiger bij jou thuis, hoor.
0: Echt waar? Zeker. Och, nou ja, dat hoeven wij niet. Want ik ben, dat zeg ik, ik noem mijzelf altijd een beetje een metroman. Weet je wat het is?
1: Wat is dat ook alweer?
0: Ja, dan ben je eigenlijk een half vijf.
1: Sorry. Nou ja, zeg.
0: Soms wel zeggen, ja.
1: Gewoon een zachtaardige man.
0: Ik hou van een opgeruimd huis. Ik bedoel, ik ben meer van de schoonmaken dan mijn vriendin.
1: Dus ik mag niet bij jou thuis komen?
0: Schoenen uit.
1: Echt waar?
0: Ja, schoenen uit.
1: Alleen de schoenen?
0: Ja, voorlopig wel, hè.
1: Okay.
0: Zo erg metroman ben ik er ook niet, denk ik.
2: Ik zou het wel heel raar vinden als je binnenkomt en die zegt... Schoenen uit en de rest ook.
0: Schoenen uit, broek uit.
1: Nee, you can leave your head on.
0: Kan nog gebeuren natuurlijk. Ja. Queen bij NH met I Want To Break Free. Wij hadden vandaag bij ons te gast Rutger van Barneveld. Zomerzwoele nachten. Ik wil!
1: Ja.
0: Zon zien zak in de zee.
1: Jij
0: enorm groot hit. Ja. Hebben wij ook gedeeld natuurlijk via onze bekende social media kanalen. Goed om daar even voor te adverteren. Ook NH Radio kun je ons volgen. NH Nieuws hebben we ook. En elke keer zie ik dan een foto voorbij komen. We maken een foto bijvoorbeeld met Rutger. En dat delen wij dan aan het publiek. En ik zie mezelf en ik denk, wat erg. Ja. Ik vind mezelf altijd zo verschrikkelijk op foto's. Ik ben ook een hele lange tijd gestopt met het kijken naar mijn eigen foto's. Dat ik het wel goed vind. Ja, dan hoef ik niet te zien. Nou ja, ik haat het.
1: Ja, en wat is dan hetgene wat je haat?
0: Ik sta er nooit goed op.
1: Oh.
0: En ik vind dat hetzelfde dat ik er nooit goed op sta.
1: Ja.
0: En maar ik heb er ook gewoon een intense hekel aan. Gezellig, hè, om met mij om te gaan.
1: Ja.
0: Een paar weken terug was ik op vakantie in Oostenrijk. Mooiste omgeving die er is. Mooiste wandelpaden. Maar dan moet ik om de 10 minuten stoppen omdat we een foto moeten maken.
1: Oh ja.
0: Ach, ik heb daar zoiets van.
1: Maar je hebt filters, hè, tegenwoordig.
0: Ja, je hebt filters, maar zelfs dat werkt niet, hè.
1: Nee.
0: Nee, dat is niet waar. Maar ik vind gewoon het moment ook wachten, weer die foto maken. Vind zoveel gedoe. Ik hou gewoon niet van foto's.
2: Ja, maar dan maak jij toch gewoon de foto's? Dat
0: zit
2: doe
0: wat
2: ik
0: in.
2: Dus altijd.
0: Maar dat is dan ook weer nooit goed. Want je moet
1: maar jouw vriendin wil
0: staan.
1: Natuurlijk zo'n romantische shoot.
0: Oh, dat vind ik ook. Dit sta ik met kerst bij zo'n kerstboom met z'n tweeën.
1: Ja.
0: Ach man, ja, die foto's heb ik. Tuurlijk heb ik
1: ze. Ja, tuurlijk.
0: Nou, sta ik wel op die foto, sta ik wel leuk. Dat is de enige foto waarvan ik zeg, daar sta ik dan wel leuk op.
1: Ja.
0: Hoe is het bij jullie? Heb jij ook dat je denkt dat je jezelf Nou,
1: ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het ook wel een beetje heb. Dus ik had laatst een huisfeestje. En dan kwamen allemaal vrienden. En hadden een leuke groepsfoto gemaakt.
0: Ja.
1: En dat waren 20 foto's of zo. Toen ging ik, dan kijk je toch alleen naar jezelf, toch?
0: Doe je altijd. Hè? Zei Gerard toevallig vanmiddag ook, hè? Ja. Toen wij met Gerard Joling belden.
1: Je
0: kijkt altijd naar jezelf op foto's.
1: Dus ik had een foto uitgekozen. Waar ik zelf heel leuk op stond. Ja. Dus die heb gelijk op Instagram. Maar al mijn vrienden stonden daar met schele ogen. En de ogen dicht. En die keek weer niet in de camera.
0: Oh,
1: en die
0: was
1: überhaupt niet door dat er een foto werd gemaakt.
0: Dat is verschrikkelijk. Jolanda?
3: Ja?
0: Ben jij voor de foto's? Jij vroeger nog met zo'n rolletje zeker dat hij helemaal moest...
3: Dat was vroeger, ja. Maar nee, ik maak graag foto's. Maar ik hoef er niet zo nodig op.
0: Ben jij zo iemand die op zondagochtend wakker wordt... en dan een foto maakt van dit is mijn uitzicht, mooie vlinders en zo op Facebook?
3: Nee.
0: Oké, dat ook niet.
3: Nee.
0: Oké. Nou, wij willen een beetje weten, hoe is het bij jou? Hoe zit het met jou en foto's? Ben je heel erg fotogeniek? Hou je ervan? Wil je alles vastgelegd hebben op beeld? En wil je het delen met de hele wereld? Of ben je ook wat terughouden en zeggen van... nou, voor mij hoeft dat dus ook niet? 088-850-51-52 088-850-51-52 Even kijken naar het vogeltje...

0: Daar is Taylor Swift bij en haar met Opel Light. Het is bijna 17:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Jolanda, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat zit daar zo meteen in?
1: Nou, ik ga het onder andere hebben over een kettingbotsing in een trouwstoet.
0: En ook zometeen Meghan Trainor. Ja, mama.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
10: Ik ben Christina, oud Volendam.
11: Ik ben Victor, uit Amsterdam.
12: Ik ben Emmy, uit Alkmaar.
13: Ik ben Ronald, uit Spiedijk. Thuis in heel
0: Noord-Holland. Het is bijna 17:30, momenteel in Bergen is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Amsterdam zijn vorig jaar ruim 1830 woningen weer beschikbaar gekomen voor woningzoekers. De woningen stonden leeg of werden illegaal gebruikt voor bijvoorbeeld onderverhuur, vakantieverhuur of er zaten hennepkwekerijen in. Volgens verantwoordelijk wethouder Pels heeft de gemeente de woningen kunnen vrijmaken door strengere controles, betere samenwerking met woningcorporaties en doordat meer mensen een melding van woonfraude hebben gedaan. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot jeugddetentie van 200 dagen, waarvan 184 voorwaardelijk. Hij was vorig jaar betrokken bij een poging tot een aanslag bij een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de jongen in september vorig jaar een tas met zwaar vuurwerk en benzine aan een 14-jarige jongen gegeven. Ook gaf hij instructies over hoe de jongen daarmee een bom kon maken en laten ontploffen. De 14-jarige werd opgepakt toen hij de explosieven wilde aansteken. Deze jongen kreeg hiervoor eerder al 180 dagen jeugddetentie. Een van de twee mensen die gisteren zwaar gewond raakte bij de woningbrand in Huizen is vandaag overleden. Het is niet bekendgemaakt wie het slachtoffer is. Bij het begin van de brand was er een explosie, maar de oorzaak daarvan is nog niet bekend. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Gisteravond heeft een speciaal team gezocht naar een derde slachtoffer, maar trof niemand meer aan. De 42-jarige man die begin dit jaar in Amsterdam een gewapende woningoverval pleegde is veroordeeld tot 4 jaar cel. Naast de gevangenisstraf moet hij ook duizenden euro's aan schadevergoedingen aan de slachtoffers betalen. Toen hij in Zuidoost de woning binnenviel, werden de aanwezigen vastgebonden. Vervolgens gingen de overvallers er met waardevolle spullen vandoor. De gestolen spullen hadden volgens de rechtbank emotionele waarde en zijn na de diefstal nooit teruggevonden. En dan iets heel anders. We gaan het hebben over een trouwstoet. Want in Duitsland zijn afgelopen week 3 mensen licht gewond geraakt bij een kettingbotsing in een trouwstoet.
0: Oh jee.
1: Ja, dat is toch heel bijzonder. De huwelijksdag verliep dus niet helemaal zoals gepland. 7 auto's met feestvierders botsten tegen elkaar nadat een van de wagens vooraan plots remde. Naast de 3 lichtgewonden was er ook voor zo'n €250.000 aan schade aan de auto's.
0: Dat zijn dan wel dure auto's geweest. Weet je wat er vaak gebeurt? Dan huren ze die auto's.
1: Ja, ja.
0: En
1: dat
0: zijn niet de goedkoopste.
1: Nee, dat zijn
0: Audi A8, Mercedes, dat soort dingen allemaal.
1: Zou dat niet bij de verzekering dan inzitten van zo'n bedrijf? Drijf waar je ze huurt.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het wel verzekerd wordt. Het ligt eraan wat je doet. Hè. Kijk, als je uit een raam hangt en ik denk dat de verzekering dan zegt van dit valt niet onder de verzekering.
1: Nee, dat klopt. Maar nou had ik even nog een ander vraagje aan Maarten.
0: Och.
5: Oh jee.
1: Jij gaat volgend jaar trouwen.
5: Ja.
1: Willen jullie ook een trouwstoet?
5: Nee.
1: Nee?
5: Ik kun kop geen auto aan.
0: Trouwstoet richting zijn bruiloft.
1: Jullie gaan met een bakfiets of zo?
5: Ik kom gewoon een Fiat Panda. Dat maakt me niks uit.
1: Oh ja.
5: Het is al duur zat.
1: Oh, ik dacht misschien een bus met alle gasten.
5: Ja, dat willen we wel. Dat is wel heel leuk. We hebben natuurlijk alle collega's hier. Een beetje Hilversum-achtig.
0: Ben ik uitgenodigd?
5: Natuurlijk.
1: Jij mag komen. Dat is heel bijzonder.
5: En jij ook, Jolanda. Dus iedereen vanuit Amsterdam die gaat met de partybus naar Brabant, waar het is. En dan vanuit Hengelo, waar ik vandaan kom, waar ik hier familie heb en vrienden.
1: Ook een bus.
5: Ook een bus. Nou, je wil niet weten hoe duur dat is.
0: Hey, dus zelf moet je lopend. Geen budget
1: meer. Ja, dat snap ik.
5: Er is geen geld meer over.
1: Dan is er helemaal geen kans meer op een kettingbotsing.
5: Nee, dat scheelt.
0: Maar wel weer een reden voor mij om dus weer niet te trouwen. Ik hoor het allemaal weer.
1: Ja, maar dat hoeft natuurlijk ook niet zo.
0: Nee, je kan ook op maandagochtend is gratis begrepen. Daar ben ik nog voor te paaien, hoor. Zelfs dat is moeilijk.
5: Je trouwt maar 1 keer, Nick.
0: Oh ja.
1: Ja, je bent ook wel een knieert,
0: hè? Ja, bij sommige dingen ben ik echt een knieert.
1: Ja,
0: ik durf best wel over mezelf te zeggen dat ik niet gierig ben, maar over sommige dingen... Ja, heb je helemaal gelijk. En dat ga ik ook niet ontkennen ook. Die neem ik gewoon. Ja, ik ben wat dat betreft een knieën.
1: Nou, helemaal goed. Gaan we het over iets heel anders hebben, namelijk meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dat wel gratis, want anders kom ik er ook niet. Nee, dit is vrijblijvende gratis natuurlijk. Hè. Nhnieuws.nl vind je alles, kun je alles nog nalezen. Jolanda, dank je wel, hè.
1: Graag gedaan.
0: Even naar Jan. Voordat je het weet, betaal je er ook een abonnement voor. Jan, goedemiddag.
14: Hi Nick, goedemiddag.
0: Jij bent ook nog gewoon inclusief bij ons, hè?
14: Ja, klopt.
0: Ja, zeker weten. Volgende week wordt het weer wat mooier volgens mij, hè Jan?
14: Ja, het is nou ook niet lelijk, hoor.
0: Nee, dat viel me wel mee, moet je zeggen. Een beetje bewolking vanochtend, maar het zonnetje probeerde
14: te komen. Ik denk dat de meeste mensen, als je dat vergelijkt met vorige week vrijdag... dat kun je misschien nog herinneren... toen hadden we temperaturen tot rond 38 graden in de provincie.
0: Niet doen. Ja, dit is beter.
14: En vandaag was het, het scheelt bijna 20 graden. Ja, 19 tot 20 graden was het vandaag.
0: Moet je horen wat je zegt, Jan, het scheelt bijna 20 graden.
14: 20 graden, ja. En evengoed is het nog lekker, hè?
0: Het is goed te doen. Ja, maar afgelopen weken, weet je, dat vind ik sowieso... 24, 25 graden met een beetje een zonnetje is perfect, hè? Vind ik echt Nederlands weer. Jan, wat wordt het weekend?
14: Ja, nou ja, vanavond is het in ieder geval nog zonnig weer. Het is wel wat, als je zeg maar naar buiten gaat, wel toch even een jackie meenemen. Want er staat nog een behoorlijk wat windje uit het noordwesten. Matig tot vrij krachtig. Nou, morgen dan hebben we een mix van wat bewolking die overtrekt. Maar ook flinke periode met zon. En het blijft waarschijnlijk droog. Misschien in de Noordkap en op Texel tijdelijk een beetje regen. Warmtefront op de Noordzee. En verder wordt het morgen 20 tot 21 graden in de Noordkap en op Texel. Deels ook langs de kust. En in het zuiden van de provincie 24 tot 25 graden. En de wind is morgen zuidwest, later west, matig en aan zee vrij krachtig. Zondag een buienkans, niet al te groot. Verder ook af en toe zon en tussen de 20 en 22 graden. En dat, zo gaan we eigenlijk begin volgende week ook door. Tweede helft volgende week, en dan moet je vooral denken na woensdag... zien we de temperatuur weer oplopen en wordt het ook zonniger.
0: Oké, Jan, mag ik jou bedanken en een fijn weekend wensen?
14: Hetzelfde.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Er staan 6 vertragingen, maar het valt allemaal wel mee. Je krijgt van mij de langste. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 19 minuten.

0: Jij en ik rollen het weekend in.
1: Sprankelend, veelzijdig, creatief en ook ontzettend betrokken en aardig.
2: Jij en Nick met Nick Velderman.

0: met September.
1: Zeg het maar.
2: Zeg het maar.
0: We hebben het over foto's. Ja, ik sta er nooit goed op. En ik ben van mening dat je altijd over jezelf denkt dat je er nooit goed op staat. Tenminste, dat heb ik, dat idee. Maarten, wat kwam er allemaal binnen?
3: Nou, met jou heel veel. Want de meeste reacties waren inderdaad mensen die zeiden, ik sta er ook nooit goed op. Maar Leontien die vindt vooral dat ze er leuk op staat als de camera wat verder weg staat.
0: Oh ja, zover dat je me bijna niet meer ziet. Dat vind ik ook. Ja,
3: precies. Ja, Melle dan, die zegt, ook ik gebruik gewoon een filter. En ja, dan staat iedereen er gewoon goed op.
0: Oké.
3: Gerry. Hoewel ik een hekel heb aan foto's, is het altijd wel leuk om te hebben als herinnering. En dat is dus zeker waar, ja. Remy dan, die zegt, ik ben altijd degene die zegt, weet je wat, ik maak hem wel.
0: Dan hoef je er zelf niet op.
3: Precies.
0: Niet over nagedacht.
3: Heel slim. En Pamela is ten slotte, sinds een half jaar ben ik vrijgezel en zit ik op de datingsapps. En het is een heel gedoe om dan een mooie foto van jezelf
4: te vinden. Ja, dat snap ik wel. Ja, ja.
0: Ik vraag me ook wel eens af hoe je dat. Wat is nou voor iemand anders? Dit is echt zo persoonlijk. Want jij kan over jezelf wel denken dat dit een goede foto is om te gebruiken als visiteplaatje.
3: Ja.
0: Maar als iemand het anders ziet, die denkt, wat is dit voor figuur?
3: Ja, of ik heb wel eens gehad dat ik dacht, nou, dan had ik die foto gezien. Even een leuk gesprekje. Ik denk, nou, halleluja. Maar dan zie je diegene in het echt, denk je,
0: ja, dat is ook getekend.
3: Ik kan wel heel goed photoshoppen.
0: Ja. Weet je dat ook wel hebt, dan bekende apps zoals Snapchat of TikTok. Dan als je daar opkomt, dan krijg je als eerst altijd die camera. Dan zie je jezelf zo vanaf de onderkant, denk ik, och jeetje.
3: Confronterend.
0: Nou, wel meer dan dat.
4: Ja.
0: Ach, ben je in staat om die hele telefoon weg te gooien?
4: Nou ja, je kan meteen een afspraak maken bij je psycholoog.
3: En je dermatoloog.
0: Dat vind ik wel heel erg. Moet je horen wat ze zegt meteen tegen mij. Het is toch verschrikkelijk ook. Maar ze hebben wel een punt. Jongens, dankjewel voor alle reacties. 088 850 51 52. Ik ben er volgende week niet. Ze hebben de psycholoog, denk ik, even bij te lullen.
3: Facelift.
0: Ja, facelift. Sam Fender, Olivia Dien hoor je bij NH.

0: een nieuw album heeft gedropt, jongens. Hebben we al geluisterd? Toevallig net heb ik één liedje gehoord.
1: We zijn allemaal niet enthousiast, geloof ik.
0: Nee, nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, het moet even landen misschien. Want
2: ik heb nog niks gehoord, maar ik vind Madonna is natuurlijk gewoon een
0: icoon.
2: Ja,
0: dat is het wel natuurlijk.
1: Maar niet uit wat film ook.
2: Ja.
1: Ik was 14, ik ging naar de bioscoop. Ik was helemaal tot over mijn oren, hout op de boter.
0: Mijn moeder is ook groot fan van Madonna, nog steeds. Jij was hout op de boter van Madonna.
1: Ja, die film, ze was natuurlijk prachtig in de film Desperately Seeking Susan.
0: Had je ook een A1 poster boven je bed, zo groot op de formaat A1?
1: Ja, dat denk ik wel. Want ik had een zolderkamer in die tijd met zo'n schuin dak. En daar kon heel wat op, ja.
0: Ja,
1: later is dat toch Sabrina geworden.
0: Wie weet, hè? Want het is best een flink album, zal ik even te kijken. Er staan echt heel veel liedjes op. Een stuk of 17.
2: Ja.
0: Dus, nou ja, wie weet. Misschien worden er wat hits van. Nou ja, we kijken elkaar aan, we denken het allemaal van niet. Goed, het is bijna 6 uur, dat betekent tijd voor Eindelijk Weekend. Dat is zometeen met William van der Locht. William, wat zit er zometeen in de Foute 3?
1: Bellini, Samba de Janeiro, lekker zomers. Criticize, Alexander O'Neill. En Don't Tell Me van Blancmange.
0: Oké, stemmen kun je dus ook nu doen. 088-850-51-52. 088-850-51-52. Gaan wij afronden, doen we een hele grote strik eromheen.
1: Ja.
0: Plannen nog? Weekendplannen, Maarten?
2: Ik ga nu uit eten en morgen weer.
0: Oh, ja, dat klinkt heel goed.
2: Ja.
0: En jij, Jolanda?
3: Ja, wat denk je?
0: Ik weet het niet.
3: Ik moet natuurlijk werken.
0: Jij moet werken?
3: Oh. Ja.
0: Oh, nou, heel veel succes.
3: Ja, dank je.
2: Maar het is wel een beetje een emotioneel moment.
0: Ja, moeten we dat nog even een beetje benoemen natuurlijk. Ja. Het is wel een klein beetje emotioneel. Want we nemen een beetje afscheid van Jolanda.
3: Een beetje,
0: ja.
3: Hè?
0: Ja. Dat hebben we de hele uitzending niet gezegd, omdat we het gezellig wilden houden. Maar dat gaat wel gebeuren.
2: Ja, dus nu gaan
0: Jolanda,
2: we
0: bedankt. Nee, dat zit er niet. Nee, we moeten even zeggen, Jolanda, jij bent bezig ook met het emigreren. Nou, je gaat niet echt emigreren, je gaat heen en weer hoppen. Hè?
3: Ja, ik ga heen en weer hoppen.
0: Want Peet, dat is jouw wederhelft, die heeft een huis in Frankrijk.
3: Ja.
0: En jij gaat dus heen en weer.
3: Ja, ik ga daar wat vaker naartoe.
0: Ja. Dus jij bent straks 2 weken bijvoorbeeld daar en dan weer 2 weken in Nederland.
3: En dan 2 weken
0: weer. Nou, we hebben gekeken, hoe zit het in het programma? Past dat hier? Willen wij iemand vast hebben in het team of willen we een wisselend team? En daar is uitgekomen dat we allemaal gaan stoppen. Nee, dat is ook niet waar. Daar is uitgekomen dat we toch iemand vast hebben als nieuwslezer. En dat heeft niks te maken met je kwaliteit, Jolan. Heb ik al vaker
2: zeker
0: gezegd.
2: Nee.
0: Je bent natuurlijk ook van harte welkom, want om de havenklap zijn de mensen op vakantie of ziek. Of
2: tuurlijk.
3: En dan kom ik gewoon weer langs.
0: Zeker.
1: Maar je hebt wel een echt van je genoten.
0: Nou, even helemaal.
1: Ja,
3: jongens, ik word helemaal emotioneel. Zullen we nou over iets anders hebben?
0: Nou, je mag het laatste woord hebben, vind ik deze week.
3: Het laatste woord?
0: Ja. Het is radio's live, hè? Snel.
1: Dit was het nieuws.
3: Weet je wat?
0: Meer nieuws in de app. Meer nieuws. Nou, Jolanda, dames en heren.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van Dries.
2: De duizend.
0: Nummer 200.
2: Silence is gone.
3: Nummer 299.
4: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
5: Het elftal van de week.
4: Nummer 11. Nummer 7. Nummer 2.

0: Meer dan 50 culturen. De Bazaar. Shop, eet en word verrast.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
2: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Ik ben Anne en ik kom uit Venhuizen.
5: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
6: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
7: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
8: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
9: Ik ben Naomi en ik kom uit Amstelveen.
10: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 6:00, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland hoor je nu van Jolanda Baeyens. Goedenavond.
13: Goedenavond, William. In Amsterdam zijn vorig jaar 1830 woningen weer beschikbaar gekomen voor woningzoekers. Een van de twee mensen die gisteren zwaar gewond raakte bij de woningbrand in Huizen is overleden. Het is niet bekendgemaakt wie het slachtoffer is. En een 17-jarige jongen is veroordeeld tot jeugddetentie. Hij was vorig jaar betrokken bij een poging tot een aanslag bij een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beiden werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel Renate. Of je aan het begin van je schoolvakantie lekker kan doorrijden, dat hoor je nu van de NH-verkeersinformatie van de ANWB. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 24 minuten vertraging. En dan de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en knooppunt Burgerveen, 5 minuten vertraging.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike...

0: e-bike niet is opgevoerd, toch?
1: Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: eBoekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Eindelijk weekend.
9: Met William van der Locht.

0: liedje zelf is al 11 jaar oud. Het mocht niet worden uitgebracht vanwege de belangen van twee verschillende platenmaatschappijen. Maar inmiddels is dat opgelost.
1: Eindelijk weekend.
0: Repeat It, je hoorde Martin Garrix en Ed Sheeran aan het begin van je weekend. Of misschien zelfs wel vakantie, want de schoolvakantie in Noord-Holland is begonnen. Ga je nog leuke dingen doen dit weekend? Of misschien staat inmiddels de caravan al spik en span helemaal ingepakt klaar om af te ruizen naar het zonnige zuiden. Of misschien hou je het liever koeler en ga je naar het noorden. Of misschien ga je wel naar Bruno Mars in een van de komende dagen. Oftewel, wat zijn je plannen? Laat het me even weten.
1: C. De foute 3. De foute 3.
0: Langzamerhand hoef ik het natuurlijk niet meer uit te leggen. Maar misschien luister je vandaag wel voor het eerst naar dit programma. Dat kan ook natuurlijk. Jij bent heel eventjes de baas over de muziek. Ik laat zo direct in een seconde of 30, 40 drie korte stukjes muziek horen. De plaat die jij het leukste vindt, die geef je allemaal door. A, B of C, app of bellen, dat mag allemaal. Plaat met de meeste stemmen draai ik zo vlak voor 7 uur helemaal. Dus met welk liedje wil jij het weekend lekker beginnen? Wij hebben zin in.
1: A.

Drie verschillende leuke liedjes. En ik kan niet kiezen, dus kom maar op, puntje keuze. Fragment A, op een top zomer natuurlijk. Bellini, Samba de Janeiro. B's, Alexander O'Neill, Criticize. En die laatste, dat lijkt een beetje op die persboot, maar het is Blamange. En Don't Tell Me. Welk liedje kan ik helemaal voor je draaien? Bel of app 088 850 51 52.

0: Texas.
1: Ja, ik weet niet of je het hoort, maar ze waren een klein beetje geïnspireerd door Sexual Healing van Marvin Gaye. Je hoorde Say What You Want. Jij mag ook zeggen wat je wil. Dus even kijken wat er allemaal is binnengekomen. Want het is ondanks het begin van de zomervakantie toch behoorlijk druk vanavond. Patrick Schinkel die appt. Maandagmorgen rijden we vroeg naar Spanje. Mijn ouders die hebben een huis daar. En zij gaan dan in ons huis en wij in die van hun. Ja, dat lijkt me een prima ruil, beste Patrick. En om in de sfeer te komen, kiest hij natuurlijk voor Bellini. Lekker zomers. En die plaat krijgt ook stemmen van Iris, Paul, Karen, Tom en Marco. En ik zie er ook nog een paar van via de WhatsApp binnenkomen. Onder andere nog van Frank. Afijn, dat ga ik zo meteen allemaal nog even behandelen. Er zijn ook nog wat liefhebbers voor Alexander O'Neill. Die plaat krijgt stemmen van Peter uit Zaandam. Johan, Martijn, Carola en Melvin. En dan tot slot Stefan Paap. Heerlijk, terug naar de jaren 80. Ik was die plaat helemaal vergeten. Wat heerlijk, die stem. Blamange en Don't Tell Me. Die plaat die krijgt ook stemmen van Gerrit, Maya, Angela, Kevin en Bas. Geef even door wat ik helemaal voor je kan draaien, net voor 7 uur. Bel of web met de naam 088 850 5152. Dit is Eindelijk Weekend.

0: Ze zong jarenlang van die christelijke liedjes. Ja, die je ook wel hebt bij de EO. Gewoon goede popsongs. En toen maakte ze dus de overstap naar de normale, reguliere popmuziek. En ze scoorde toen nog een grote hit met Baby Baby. Je hoorde Amy Grant uit 1991. Het regionale nieuws van 6:30 hoor je straks. En dan hoor je meer over de aanslagen van de restaurants van de pizzabakkers.
1: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Ik ben Vera en ik kom uit Amsterdam-Noord.
12: Ik ben Nicole uit

0: Inmiddels is het 6:30 in Aalsmeer, de graad of 18. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Jolanda Baaiens. Goedenavond.
1: Goedenavond. Een van de twee mensen die gisteren zwaar gewond raakte bij de woningbrand in Huizen is overleden. Het is niet bekendgemaakt wie het slachtoffer is. Bij het begin van de brand was er een explosie, maar de oorzaak daarvan is nog niet bekend. Vanmorgen was in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst voor bewoners. Mensen konden hun verhalen daar kwijt en werden bijgepraat. De burgemeester van Huizen was onder de indruk van de verhalen die hij daar hoorde en de impact van de explosie.
2: Ja, dat is als je die gesprekken met de mensen hebt, dat is dat is heftig, laat ik zo zeggen. En je voelt de mensen. En je kunt eigenlijk alleen maar horen en aanhoren en de mensen die ruimte geven. En ik hoop dat ze er ook over blijven praten, want het is dusdanig heftig, nogmaals, dat ze daar ook wel hulp bij nodig hebben.
1: Je hoorde burgemeester Ferraro van Huizen. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot jeugddetentie van 200 dagen, waarvan 184 voorwaardelijk. Hij was vorig jaar betrokken bij een poging tot een aanslag bij een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de jongen in september vorig jaar een tas met zwaar vuurwerk en benzine aan een 14-jarige jongen gegeven. Ook gaf hij instructies over hoe de jongen daarmee een bom kon maken en laten ontploffen. De 14-jarige werd opgepakt toen hij de explosieven wilde aansteken. Deze jongen kreeg hiervoor eerder al 180 dagen jeugddetentie. De KNVB gaat aangifte doen tegen de racistische haatreacties tegen Oranje-spelers. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Kluivert, Timber en Somerville kregen een hoop ellende over zich heen nadat zij een penalty hadden gemist tegen Marokko. Het OM neemt de zaak serieus en denkt de daders te kunnen vinden.
3: Gelukkig zijn er genoeg mensen die dat onder hun eigen naam doen. En dan kunnen we dat vrij makkelijk opsporen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die er handiger in zijn. En die dat via allerlei anonieme accounts doen. En dan is het lastiger, maar zeker niet onmogelijk.
1: Tijdens het WK was op televisie een reclamespotje met oud-international Ruud Gullit te zien, waarin werd gewaarschuwd voor online haat. De politie heeft een 20-jarige man aangehouden die iemand aanviel met een kettingslot. Dat gebeurde op de Van Wouwstraat in Amsterdam-Zuid na de wedstrijd Nederland-Marokko afgelopen maandag op dinsdagnacht. De man wordt ook verdacht van een straatroof die vlak daarvoor plaatsvond en een andere mishandeling een paar uur later. Beelden van het incident gingen rond op social media. Defensie heeft een belangrijke deal gesloten met de Amsterdamse bedrijf Intellic. Het bedrijf moet een belangrijke rol gaan spelen in het ontwikkelen van besturingssystemen van drones, vertelt de staatssecretaris.
4: Dit is zulke cruciale kennis en ervaring die moeten we borgen in Nederland. Dus daarom hebben we deze stap nu gezet, dat we eigenlijk nog veel nauwer met Intellic gaan samenwerken. Ook meer geld in gaan steken, zodat die innovatie sneller gaat. Onze afhankelijkheden kunnen afbouwen. En tegelijkertijd ook de kennis en het belastinggeld erin steken, ook zorgen dat die kennis ook hier in Nederland blijft.
1: Vanmorgen hebben de twee partijen een contract ondertekend waarin ook staat dat de Nederlandse overheid een zogenoemd gouden aandeel in het Amsterdamse bedrijf wil nemen. Dat betekent dat Intellic bij grote beslissingen, zoals bijvoorbeeld een verhuizing, altijd toestemming aan Defensie moet gaan vragen. En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Goed weekend, Jolanda. Goeie reis. Het weer met Jan Visser. Jan, wat kunnen we vanavond verwachten?
5: Vanavond en deels ook de komende nacht zijn er flinke opklaringen. Later in de nacht neemt de bewolking toe. Er staat aan de kust eerst nog een vrij krachtige wind uit het noordwesten die in de loop van de naavond afneemt en in de nacht draait naar het zuidwesten. Morgen, zaterdag, zijn er wat wolkenvelden, maar ook flinke perioden met zon. Misschien dat er in de Noordkap en op Texel wat regen valt, elders blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 tot 21 graden in de Noordkap op Texel en vlak aan zee. En in het zuiden van Noord-Holland wordt het maximaal circa 24, misschien lokaal 25 graden. De wind is zuidwest en later west en meest matig van sterkte.

0: Heerlijk toch? Waar blijft de tijd, zou je bijna al vragen. 30 jaar geleden was dit een groot hit voor de band Jamiroquai en Virtual Insanity.
1: Eindelijk weekend.
0: Ja, pak ondertussen nog even de WhatsApp erbij. Ellie die appt wat ik ga doen. Ik ga morgen met mijn dochter naar Bruno Mars. En daar kijk ik enorm naar uit. Dat kan ik me voorstellen. Ik ben jaloers op je. Ik zou ook wel heel graag er naartoe willen. Even kijken hoor. Ellie die stemt op Bellini. Net als Delano, Randy, Marcia en Ricky. En dan krijgt Alexander O'Neill ook nog stemmen van René, Jillian, zo moet ik het zeggen. En Rianne. En tot slot, ja, dat verbaast me echt. Ik denk, niemand kent het meer. Maar er zijn nog heel wat mensen die Blancmange helemaal te gek vinden. Onder andere Freek, Danny, Tosca, Thijs en Desiree. Terwijl jongens, het kan nog alle kanten op gaan. Ik fris je geheugen even op.

Ja, ik zou ze dus alle drie wel willen draaien, maar dat gaat niet lukken. Heb ik geen tijd voor. Drie leuke foute liedjes. Welke kan ik over twee liedjes helemaal voor je draaien? Bel FM 088 850 51 52. Dit is Sommelieu op NA.

0: Ja, ik wil niet veel zeggen, maar dit liedje had natuurlijk ook zomaar in de Foute 3 kunnen zitten. Maar dat zat ze deze week toevallig niet. De Bell of St. Mark, het is Sheila E.
1: C. De Foute 3. De Foute 3.
0: Ja, het moment is hier hoor, jongens. Welk liedje heeft er gewonnen in de Foute 3? Ik zag net nog Arnold binnenkomen in de WhatsApp in de laatste momenten. Even kijken hoor. Abelini. Dankjewel in ieder geval voor het stemmen allemaal. Je krijgt het antwoord van me hoor. Alexander O'Neill, die had net niet genoeg stemmen. Dus sorry, Peter uit Zaandam en al die anderen die erop gestemd hebben. Het ging vooral vandaag, en het verbaasde me, tussen Bellini en Blancmange. En welke is er toch geworden?
1: En deze heeft gewonnen.

verhaal om even te vertellen. Ik zat van de week thuis dit programma voor te bereiden in mijn werkkamer thuis. En ik heb een platenkast. Daar staan denk ik 2.000, 3.000, misschien wel 4.000 singeltjes in uit de top 40. Ik heb vroeger als kind zijnde bijna alles wel gekocht en ook in de pubertijd. En ik heb dus echt een hele verzameling met singeltjes nooit weggedaan. En ik zat een beetje te grasduinen, niet staat op volgorde. En dit singeltje kwam ik tegen in de platenkast. Ik leg hem op de draaitafel. Ik denk, verrek, ik doe hem gewoon in de foute 3. Ik dacht, die gaat toch niet winnen. Maar uiteindelijk gewonnen. Ik ga je een goed weekend wensen. Heel graag tot aanstaande zondag tussen 2 en 5 in de muziekmiddag. Dit is Tony Braxton. Zometeen de muziekmix na 7 uur.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
2: 1973.
1: 1982.
2: 1985.

0: 1969.
1: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
2: En 80 muziekmiddag.
3: Met William van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
4: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kemavlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijven voor.

0: ben Peter uit Bussum.
1: Ik ben Dieneke uit Kleinerood.
2: Ik ben Roy Tjalk en ik kom uit Zandvoort.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 7:00.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
6: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat ja, er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
5: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
7: Het is ook weer een melkkoe, lijkt erop, van de regering. Het gewone Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar verboeten, vind ik.
8: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
5: Nou, andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravenlandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
1: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
2: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus ze weten niet waar de hulp naartoe gaat.
1: Een dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.

0: Ik ben Mia uit Schorel.
1: Ik ben Celine en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Mieke uit Schagen.
3: Ik ben Ali en ik kom uit Twisk.
4: Ik ben Cas en ik kom uit Hoofddorp.
5: Ik ben Piet Ozinga en ik kom uit Naarden.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 9 uur.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische Schiereiland, zegt correspondent Merel de Bruyne.
9: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn.

0: locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
1: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
0: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescentio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Morgen om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
1: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
2: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 10:00.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
5: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
4: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust.

0: Het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.
3: This ain't no disco.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van Driessen.
2: De duizend.
0: Nummer 200.
2: Silence is gone.
3: Nummer 299.
4: Leo en Nico behandelen de ingestuurde

0: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
1: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit de Hoofddorp.
2: Ik ben Michael uit Amsterdam.
3: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
4: Ik ben Jonathan uit Haarlem. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 11 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakte maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen.

0: zaterdag.
1: En het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
2: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal NH.
4: Nick Velderman.
0: Helemaal NH.
5: Maar het regent en het regent.
1: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
2: Helemaal NH.
5: Denk wel eens aan Monika, ze is niet lang bij ons op school gebleven.
0: Helemaal NH.
2: NH.
0: Zaterdag
6: van 5 tot 7
0: op de radio bij NH.

0: Ik ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
1: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
2: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 12 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zeide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek.

0: tekst en uitleg gaat Europa in. De komende weken nemen we je mee op een muzikale rondreis langs de populairste vakantielanden. En we beginnen dicht bij huis in België.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: ik ben Mavis en ik luister NH in Nederhorst en Berg.
1: Ik ben Jan Herman uit Akersloot.
2: Hi, ik ben Ellis. Ik woon in Zandijk, vlakbij het schitterende Westzaal. Thuis in heel
3: Het is 1 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024... Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80. De Muziekmiddag.
2: 1973.
1: Leroy Brown. 1982.
2: 1950.

0: 1969.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: Muziekmiddag.
3: Met William van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Ursula uit Amsterdam.
1: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
2: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
3: Ik ben Bart en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Suzanne en ik kom uit Buitenveldert.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 2:00.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.